Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Kan Rijnsburg eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behalen? Katwijk speelt een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City. En in de derde divisie B een derby tussen VVSB en FC Lisse.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10... Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlot.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlot. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlot. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart

0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
0: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker en... Hè? Is die er nou weer niet? Reinoud is er gelukkig wel voor het nieuws.
5: De gemeente Midden-Delfland wil in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland ruimte maken voor nieuwe woningen. Zonder dat de drie dorpen hun eigen karakter verliezen. Er moeten vooral woningen voor jongeren en ouderen komen. Zodat jongeren in hun dorp kunnen blijven wonen. En ouderen er kunnen doorstromen naar een kleinere woning. Komende weken gaat er veel veranderen rond de N211, de Wipolderlaan. De belangrijke doorgaande route in het Westland wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding met omliggende wegen. Een weerinstituut KNMI heeft voor vanmorgen code geel afgekondigd voor onder meer de provincie Zuid-Holland. Er is kans op zware windstoten. De afgelopen week werd die weerwaarschuwing al meerdere keren gegeven, maar de impact bleek steeds mee te vallen. Meer regio nieuws straks om 6:30 nu, het andere nieuws.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
1: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
11: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Ja hoor, dat is gelukt. Reinoud.
1: Zet de radio aan. Vandaag met Jorinda van 6 tot 10.
0: Dankjewel, joh.

0: Goedemorgen, vrijdag 4 september. Je luistert dus naar West wordt wakker, maar wel een beetje een gekke West wordt wakker. Het is het nieuwe normaal, want Tjeerd is vandaag niet opgehaald. De taxi Theo heeft op vrijdag namelijk vrij.
1: Dan ben jij vroeg in de studio trouwens.
0: Ja, dan ben ik vroeg in de studio, gewoon om 5:30.
1: Anders kom je hier 5:55 met Tjeerd.
0: Ja, ik sta
1: zetend binnen.
0: Ja, ik sta in het rooster vanaf 5:30. Maar ja, taxi Theo begint dan ook om 5:30 bij Tjeerd.
1: Normaal. Oh, ja.
0: Dat is eigenlijk de deal die wij hebben gemaakt.
1: En waarom is Tjeerd er dan vandaag ook alweer niet?
0: Nou, Tjeerd die is er niet, omdat hij dacht... Ja, ik ben ook een jaartje ouder. Ik moest er 3 maanden uit om hierbij te komen van 5,5 jaar West wordt wakker. Ik ga 4 dagen werken.
1: Vanaf nu dus altijd?
0: Vanaf nu altijd. Vrijdag. Alleen Jorinda. Nou ja, niet alleen, want Bob, jij bent er natuurlijk.
1: Hallo.
0: Reinoud is er gewoon. Ik laat het toch even horen, ook al zit ze normaal niet helemaal in de uitzending. Maar Gwen is er ook.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en Gwen die gaat alles achter de schermen zorgen dat het allemaal op rolletjes loopt. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Dus je hoort hem misschien niet, maar wel heel belangrijk voor het programma. en Bob dus inderdaad.
1: Hallo.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja. Ja, het is even wennen, maar het is heel gaaf voor jou natuurlijk. Dus jij in je eentje heel even de cockpit mag gaan besturen.
0: Ja, ik vind het wel heel leuk en ook wel spannend. Want normaal gesproken kan ik tegen iemand aanlullen. Tegen Tjeerd. Of daarvoor tegen Meer.
1: Oh ja.
0: En nu antwoordt er dan niemand meer als jij eenmaal buiten bent.
1: Ja, of Reinoud staat zijn nieuws te maken. Ja,
0: ja. Precies. Ja. Ja. Maar dat komt vast helemaal goed.
1: Nou, er luistert niemand meer. De luisteraar is er. En daar ga jij natuurlijk, volgens mij, als ik het goed heb begrepen, de memo goed heb gelezen, heel veel mee doen met
0: de luisteraar. Zeker. Je mag je overal tegenaan bemoeien. Het is juist leuk om, misschien wel omdat wij het samen gaan presenteren. West wordt wakker. Dus je kan zeker ook tegen alles aan bemoeien. Dat komt helemaal goed. Gaan we het er nog over hebben. Heb je bijvoorbeeld weekendplannen? Ben ik wel benieuwd naar.

0: ga je wat leuks doen. Misschien heb je nog een goede tip die Angelique dan ook nog mee kan nemen voor haar uittip zo aan het eind van het programma. En we gaan er een mooie show van maken. Jij gaat in ieder geval naar buiten.
1: Ik ga naar buiten en dat is heel erg leuk, want het is code geel.
0: Ja,
1: dat vind ik heel leuk. En meestal, kijk, met zo'n dik pak sneeuw was het Erik Kooijman dienst. En ook met zware regen of met hitte was het allemaal Erik Kooijman. En dit is mijn eerste weerfenomeen wat ik als verslaggever eigenlijk mee ga maken.
0: Oh, wat spannend.
1: Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat is. Ja,
0: ja, het waait nu al flink buiten, ja, maar het wordt nog erger. Want ik hoorde gisteren van Jordi Bloem dat het eigenlijk vanaf 8 uur pas echt losgaat.
1: Echt waar?
0: Ja. Oh, dus dit is toch maar een voorproefje.
1: Ik dacht dat het nu al flink was.
0: Nee.
1: Het kan nog erger.
0: Het kan erger, ja.
1: Ik ga het meemaken en dan ga ik het natuurlijk vertellen ook aan de luisteraar. Dus blijf vooral lekker binnen bij Jorinda aan de thee of koffie, zou ik willen zeggen.
0: En als je je wil bemoeien met de show, kan dat via 070-307-8080. Dan kan je naar app en je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Als er bijvoorbeeld een boom omgaat straks, dat kan gebeuren natuurlijk met al die bomen die nog vol in blad zijn. Ja, geef het even door aan ons.
2: Take it to the first note.

0: Dubbel D hoor je op Radio West. Duffy namelijk en daarna natuurlijk Diana Ross.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: En Reinoud die zit bij mij in de studio. Goedemorgen, Rein.
2: Goedemorgen, Jorin.
0: Ja, is toch ook gek hè, dat we hier dan met z'n tweeën zitten?
2: Ja, we moeten het doen zonder Tjeerd. En die voert altijd het hoogste woord. Met krantenoverzicht, dan moeten we altijd de kranten scheuren en zo. Hoeft voor mij allemaal niet, maar Tjeerd voor jou.
0: Ja, precies. Ik heb Trouw er even bij gepakt. Verdere krimping van de veestapel dreigt voor boeren, schrijft de krant namelijk vanmorgen. Door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet zal de uitstoot dalen en de natuur verbeteren. Het doel is alleen om die uitstoot met 42% te laten dalen. En dat gaat het kabinet net niet halen. 2% komen ze tekort en daar balen ze van. Om dat doel te behalen zullen boeren nog met 5-10% van hun vee weg moeten doen. Ja, het kabinet baalt er dus van dat ze het niet gaan halen. Maar de boeren ja, die zeggen, we kunnen er eigenlijk al niet op tegenop werken tegen al die plannen. Dus dat zal nogal voor veel wrijving zorgen, kan ik me zo voorstellen, tussen de boeren en de overheid. Ja, en ik vraag me ook wel inmiddels met je af, ja, wat, hoeveel kan je die boeren nog aandoen? Want ze krijgen al jaren zoveel over zich heen. Dan moeten ze meer koeien nemen, dan moeten er weer minder worden. Ja, ze worden wel echt van het kastje naar de muur gestuurd. Heb ik
2: ja, en daar moet je je hele bedrijf op inrichten. Dus dat is lastig. Ja, zo niet onmogelijk. Ik hoorde jou net zeggen, kabinet niet. Heel mooi, gaan we onthouden. Ja. Minister-president Rob Jetten wordt aan de lopende band uitgescholden op sociale media, op X met name. Het platform staat vol homofobe verwensingen aan het adres van de premier. Het AD deed er onderzoek naar en telde in een half jaar tijd, niet schrikken, 45.000 reacties onder de tweets van Jetten. 1 op de 20 van die reacties is homo-vijandig. Ik wist dat niet. Ik ben oprecht verbaasd.
0: Ja, echt waar.
2: Ik zit niet zo heel erg op sociale media, maar...
0: Ja, zeker X, dat is sowieso al een plek waar heel veel dood en verderf wordt verkondigd.
2: En laagdrempelig waarschijnlijk.
0: Ook inderdaad, je kan anoniem ook reageren natuurlijk. Maar ik had het wel verwacht. Ik vreesde ervoor, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik weet dat dat zo is. Maar juist bij Jette, ik dacht dat hij aardig bezig was en... Nou ja, goed. Het maakt niet uit over welk onderwerp Jette twittert. Altijd komen er die overduidelijke homofobe tweets vol met scheldwoorden en ziektes die hem worden toegewenst. Voorbeeld, moet ik ook nog een voorbeeld geven? Ja. Eind juni belt premier Jette voor het eerst zijn ambtgenoot in Irak. Hij plaatst er een bericht over op X. Het ging over het aanpakken van corruptie en het ontwapenen van milities in dat land in Irak. De eerste reactie onder dat bericht luidt: heb je ook verteld dat je homo bent? Ja, het voegt zo weinig toe. Hè. Dat is natuurlijk het lastige bij dat soort reacties. Steeds gaat het niet over de inhoud van de tweet, maar over zijn seksualiteit. En dan liefst nog in negatieve zin. Het valt de krant, het AD, op dat de meeste accounts een eenmalige reactie plaatsen. Terugkerende accounts bestaan, maar dat zijn er maar weinig.
0: Ja, dus dan gaan mensen dus specifiek een account aanmaken om dan een homofobe reactie onder Jette te plaatsen. En dan daarna durven ze niet meer.
2: Ja, lekker anoniem en wegwezen.
0: Ja, echt belachelijk. Ook nog regionaal nieuws in het AD. Trainingspakken komen er op de middelbare school De Goudse Waarde niet meer in. De instelling heeft na de zomervakantie een strenge kledingvoorschrift ingevoerd. Jij bent toch wel uit de tijd van de minirokjes nog op de middelbare school?
2: Ik droeg ze zelf niet, maar ik keek er dan wel naar.
0: Dat... Ja, en er had niemand moeite mee.
2: Nee, maar de normen waren heel anders. Leraren gingen ook heel anders om met meiden in... Ja, dat was wel de mode toen in de jaren... Ja. Eind jaren 70, begin jaren 80.
0: Ja, daar kunnen de jongeren toch ook wel wat van. Maar hele korte broekjes, crop tops. Dat zijn naveltruitjes, zeg maar. Slippers, trainingspakken, ze zijn niet meer toegestaan. Veel ouders en leerlingen van de school die zijn verontwaardigd. Die vinden dat het een beperking van hun ruimte is om te experimenteren en zichzelf te worden. Maar de school is trots op de aanpak om de straatcultuur buiten de deur te houden. En ziet dat andere scholen ook in Nederland meekijken.
2: Ja, wij waren op vakantie in Engeland, Cornwall, op Londen. En dan zie je kinderen naar school gaan en uit school komen in dat uniform. En meisjes lopen echt in korte rokjes daar. En het weer is niet altijd even mooi in Engeland.
0: In uniform wel.
2: In een schooluniform. Ja,
0: precies. En dat
2: sorry,
0: is inclusief kort rokje.
2: Ja, wel. Ja.
0: Ja, dat is dan ook wel weer grappig eigenlijk. Dat staat ook in de krant. De school die zegt, zo'n uniform, dat vinden we wat te ver gaan. Maar met die kledingregels willen ze wel een beetje hetzelfde te bereiken. Dat er dus weinig verschillen meer zijn tussen leerlingen. Tot aan de herfstvakantie volgt er bij een overtreding een waarschuwing. En daarna een gesprek met ouders. Niemand wordt naar huis gestuurd, zegt de adjunct-directeur. Dat is toevallig mijn oud-buurman, Ben Krijgsman. Ja, ik ben van macht. Als de ouders... zich geen kleding kunnen veroorloven, dus geen nieuwe kunnen kopen, dan biedt de school ondersteuning. Dan gaan ze dat voor je doen.
2: Oké, lange broeken en zo. Ja. Ja, het is een... Het is een uitgangspunt, maar dan gaan ze dus waarschuwingen geven en dan daarna dan niet naar huis sturen. Wat gebeurt er dan?
0: Een gesprek met je ouder.
2: Oh ja, dat wil je ook niet
0: hebben. Nee, dat wil je ook niet hebben. Nee, dan doe ik wel gewoon een spijkerbroek aan.

komt dan wel uit de jaren 70, 1970 zelfs. Maar het is eigenlijk een hartstikke actuele plaat. Pacific Gas and Electric. Ja, we hebben het eigenlijk alleen nog maar over gas en elektriciteit en hoe we het in hemelsnaam moeten betalen. Het nieuws van Reinhard Roemer komt eraan. Naar dit grote talent. Bente met haar single. In 3, 2, 1.

0: goed.
1: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
6: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
7: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
8: Omroepwestadverteren.nl.
9: Het is 1 over half 7. Je luistert naar West wordt wakker. En het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Jorinda, goedemorgen. Bij de voordeur van een huis in Hillegom is een explosief neergelegd. Gebeurde woensdag al, meldt de politie vanmorgen. Die heeft een minderjarige jongen als verdachte aangehouden. Op camerabeelden is te zien dat meerdere personen iets wat lijkt op een explosief bij een voordeur aan de Lucas Schoonderbeekstraat plaatsen. Daarna gaan ze er snel vandoor. De verdachte komt uit Assen-Delft. De politie in Hillegom sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Gemeente Midden-Delfland wil in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland ruimte maken voor nieuwe woningen, zonder dat de drie dorpen hun eigen karakter verliezen. Er moeten vooral woningen voor jongeren en ouderen komen, zodat jongeren in hun dorp kunnen blijven wonen en ouderen er kunnen doorstromen naar een kleinere woning. De zogenoemde dorpenvisie van Midden-Delfland betekent nog niet dat alle plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. De locaties worden nog afzonderlijk onderzocht en daarbij wordt gekeken naar haalbaarheid, belangen en ook volgt er nog inspraak. Op de zesde tochtweg in Waddinxveen is gisteravond brand uitgebroken in een auto. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de wagen in vlammen opging. Bij het blussen kwam veel rook vrij. Hoe de autobrand in Waddinxveen kon ontstaan is niet duidelijk. Er waren gisteravond geen berichten over gewonden. Komende weken gaat er veel veranderen rond de N211, de Wipolderlaan. De belangrijke doorgaande route in het Westland wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding met de omliggende wegen. Het zal gaan zorgen voor flinke verkeershinder dit weekend al. En straks in West wordt wakker een gesprek met de manager van de provincie Zuid-Holland over de klus en hoe die geklaard gaat worden. Weerinstituut KNMI heeft voor vanmorgen code geel afgekondigd voor onder meer de provincie Zuid-Holland. Er is kans op zware windstoten. Afgelopen week werd die weerwaarschuwing al meerdere keren gegeven, maar de impact bleek steeds mee te vallen. En vorig jaar werd de openingsavond van Live on the Beach op Scheveningen nog afgelast vanwege harde wind. Gisteravond kwamen ondanks een stevige zeewind duizenden bezoekers naar het strand voor de eerste avond van het vierdaagse muzikale evenement. Als openingsacts vertegenwoordigden Hannah May, Bluff en Guus Meeuwis muziek uit respectievelijk Drenthe, Zeeland en Brabant. En voor vanavond, driemaal raden, staan alleen maar Haagse artiesten op het podium, waaronder Sommieux, Direct en Anouk.
9: Ja, en ik sta in het publiek, dus daar heb ik heel veel zin in.
10: Ja, je wordt weggewaaid.
9: Ja, dat wel misschien inderdaad.
10: De zee in.
9: Ja, het waait nu al flink, Margot.
11: Ja, goedemorgen, Jorinda.
9: Goedemorgen.
11: Ja.
9: Maar het wordt erger nog.
11: Het wordt erger, ja. Ja, dat is wel raar, hè, dat als je opstaat en het waait nu al zo hard uit het zuidwesten, windkracht 5 boven land, hoek van Holland, al een windkracht 6, al een windstoot gemeten van 66 kilometer per uur. Dus ja, zet je schrap. Ik hoop dat je groenbak en je tuinmeubilair al een beetje beschermd hebt, want die wind uit het zuidwesten die gaat de komende uren verder toenemen. En ik denk dat wij de meeste wind opvangen tussen 10 en 1. En dan hebben we het over een windkracht 5 tot 6 boven land en langs de kust een windkracht 7 tot 8. Dat is hard tot stormachtig. Met windstoten langs de kust tussen 75 en 90 kilometer per uur. Dus dat is niet niks.
9: Nee, wat kan het effect daarvan zijn eigenlijk? Moet je inderdaad echt alles vastsnoeren wat ook maar los zit?
11: Ja, ik denk het toch wel. En weet je, de bomen staan ook nog helemaal in het blad. Dus die vangen ook heel veel wind. Dus ja, dit kortstondige, onstuimige gedeelte van de dag kan behoorlijk wat impact hebben. Ook op het verkeer natuurlijk. Hè. Als je nu gaat rijden, dan moet je echt wel rekening houden met die stevige wind. Vooral tussen 10 en 1. En ook natuurlijk als je op de fiets zit natuurlijk. En ja, en wat ik al zeg, het tuinmeubilair, zet het even om het hoekje. Want het komt wel weer van pas het komend weekend. Maar wel eventjes veiligstellen.
9: Ja, want ja. Dit weekend is het gewoon weer zomer.
11: Ja joh, het wordt gewoon heerlijk weer. Maar vanochtend krijgen we de volle laag met dus in ieder geval een windkracht 7 tot 8 langs de kust. En het is bewolkt en droog. Met opnieuw een hele hoge temperatuur. Het is 20 graden op dit moment. Ja. Het is echt bizar. Hè? In de zomer noemen wij dat een tropennacht. En dat komt natuurlijk door die stevige wind die als een soort föhn die warme lucht naar ons toe blaast. En die temperatuur gaat de komende uren nog oplopen naar zo'n 20 of 21 graden. Maar dan krijgen we vanmiddag vanuit het noorden een heel smal koufrontje. Op de Wadden, ja, daar krijgen ze lekker wat regen. 10 tot 30 millimeter. Maar bij ons zal het hooguit 1 of 2 millimetertjes opleveren. En het gaat regenen, zeg maar, tussen 1 en 3, 4 vanmiddag. Vanuit het noordwesten. En als dat eenmaal gepasseerd is, dan gaat de wind afnemen. En dan komen we vanaf morgen ook weer in een luchtsoort terecht waarbij de zon eindelijk weer eens tevoorschijn komt. Dus nou, wat dat betreft,
9: mooi vooruitzicht. Ja, precies. Ja. Ja, dankjewel, Margot. Heb je alles binnenstaan, Rijn?
10: Nee, ik zit me nu suf te piekeren. Wie ik kan bereiken om dat allemaal een beetje vast te sjorren. En of we wel touw hebben. En of zie ze al voldoende is.
9: Misschien kan je even snel heen en weer rijden.
10: Ja, nee, we hebben alles onder controle.
9: Goed zo.
10: Ja,
9: goed zo.
10: Ja, tot zover het uitgebreide regionieuws. Dankjewel, Margot. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: West wordt wakker.

het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Deze hit van Lenny Kravitz komt uit een heel succesvol jaar. Wist je dat eigenlijk, Reinoud?
1: Moet ik even kijken. Ik kan spieken natuurlijk op het scherm. Nee, welk jaar was dat?
0: 1991.
1: Oké, okay. Dat is, dat is een mooi bouwjaar.
0: Ja, precies. Mooi. Ja. Hele beroemde mensen zijn daar geboren.
1: Hele beroerde mensen?
0: Beroerde, ook dat ook. Okay. We gaan je snel bij... Je mag zelf raden wie. We gaan je snel bijpraten over het nieuws van buiten onze regio. Het geweld in Overasselt is besproken op Curaçao. Daar kwamen namelijk de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland bij elkaar. Er werd gesproken over drugscriminaliteit en ondermijning. Volgens minister Van Wil laat het extreme geweld in Overasselt zien hoe criminele netwerken opereren. Correspondent Dick Draaier.
2: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Wil zeggen daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
0: Ja, er moet daarom meer geld bij komen, zegt minister Van Wil. Ook moet er beter worden samengewerkt om drugscriminaliteit te bestrijden.
1: In Nieuwsuur ging het over ongehoord Nederland. Mediaminister Rianne Letschert laat binnen een paar dagen weten of de omroep in het publieke bestel mag blijven. Volgens het commissariaat voor de media voldoet de omroep niet meer aan de wettelijke eisen voor het publieke omroepbestel. En bovendien is het vertrouwen er niet meer, zegt voorzitter Ama Asante.
3: Maar dat hangt niet alleen op wat er gebeurd is recentelijk, maar het is een patroon die wij zien van tekortkomingen en gebreken en overtredingen. Ja. En dan komt er een moment dat je dan zegt, ik heb daar geen vertrouwen meer in. En dat hebben wij vandaag gezegd tegen de minister.
1: Het is nu aan Letschert, de minister dus, om te besluiten of de licentie van de omroep wordt ingetrokken. Dat kan ze doen als er twee maatregelen zijn genomen tegen een omroep door het commissariaat. Maar er is ook nog een andere basis.
3: Als je de conclusie kan trekken dat zo'n media-instelling eigenlijk niet meer in staat is om een bijdrage te leveren aan de publieke mediaopdracht, omdat niet wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de organisatie. Dus hoe is de organisatie ingericht? Hoe wordt
4: als
3: die bestuurd?
4: Dat zo is, dan?
3: Ja, als dat zo is, dan moet de minister de licentie herintrekken.
0: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het kabinet wil nemen. Maar het is wel een stap in de goede richting. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Ze hebben de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt daarmee dat de uitstoot van stikstof flink gaat dalen.
5: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur, dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
0: De plannen hebben grote gevolgen voor boeren. Het kabinet wil binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% laten dalen. En ook bij de industrie en het verkeer moet de uitstoot worden gehalveerd.
1: Na het WK hockey en het WK roeien organiseert Nederland nog een wereldkampioenschap. In Utrecht wordt deze week gestreden om, jawel, het wereldkampioenschap straatvoetbal. Je hoort de organisator Lucas Buchter.
6: Straatvoetbal is helemaal vrij, dus je gaat naar buiten met een bal. Je hebt vrienden opgetrommeld of je komt ze tegen in de straat. En dan zijn er veel die een droom achterna jagen om bij FC Utrecht, Ajax, FC Barcelona te komen spelen. Lang niet iedereen krijgt dat voor elkaar. En dan is het natuurlijk prachtig dat een generatie alsnog de kans krijgt om een mooi WK te spelen.
1: Ja, dan sta je ineens op straat, maar zo erg is dat niet. Vanaf 5 uur vanmiddag is de grote finale tussen de top 16 van de wereld.
0: Ja, het ziet er zo vet uit, vind ik altijd.
1: Mooi.
0: Met al die trucjes en pannen door de benen heen. Ja, dat is spectaculair altijd, dat straatvoetbal.
1: We gaan
0: het hoort natuurlijk ook helemaal bij de streetlife.
1: Yes.

0: Randy Crawford en de Crusaders. En ja, ik pak toch de krant er nog maar even bij. De Buitenpost. En Trouw heb ik erbij gepakt. Je heeft het krantoverzicht net niet gehaald. Maar toch wel leuk nieuws in Trouw. Want de krant heeft lezers gevraagd... Ja, welke kerk is nou het mooiste van Nederland? Een jury heeft uit al die inzendingen nou ook daadwerkelijk de mooiste gekozen. Ja, en die staat in onze regio. En onze Bob, de Buitenpost. Goedemorgen, Bob.
1: Goedemorgen, Jorinda.
0: Jij staat
1: Hallo.
0: Voor die kerk.
1: Ja, is het een best hoge kerk. Ja, nee. Oh. Nou ja, het is misschien lullig om gelijk zo mijn oordeel te vellen. Ik vind hem van buiten niet echt mooi. Of nou ja, niet de mooiste kerk van heel Nederland. Hij staat aan de Scheveningse weg, vlak voor de tramhalte Duinstraat. Daar,
0: oh, ja.
1: Bij de Badhuisweg, Keizerstraat ook in de buurt, staat een enorm gebouw.
0: Ja, je komt er met de tram langs, hè? Lijn 1.
1: Lijn 1 komt hier langs. Ja, daar komt hij.
0: Oh, ja, kijk. Het is ongelooflijk.
1: Een enorm gebouw, bestaande uit rode baksteentjes... En niet veel meer dan dat eigenlijk. Voor ramen is er sowieso al weinig ruimte. Ik loop nu heel eventjes naar zo'n bordje met informatie... wat altijd bij zo'n kerk hangt. Heilige Antonius Abtkerk, zo heet hij. De kerk werd in 1927 gebouwd in zakelijke expressionistische stijl. Nou, de expressie vind ik ver weg te zoeken. Maar dat ligt misschien ook aan mijn kennis van architectuur, hoor. Moet ik heel eerlijk in zijn. Maar zakelijk dekt wel een beetje de lading, ja. Want los van dat baksteen is er niet zo heel veel wat deze kerk siert. Een hele grote eiken. Ronde deur die vooralsnog gesloten blijft.
0: Maar heeft Trouw dan een foutje gemaakt?
1: Dat is nou nee, want dat is nou net jammer.
0: Oh.
1: Dat die deur gesloten blijft. Want van binnen... blijkt die spectaculair mooi te zijn. Zodra je binnenkomt, Jorinda, zal je oog gelijk moeten vallen op een gigantisch mozaïek... wat aan het einde van de kerk hangt en wat bestaat uit Venetiaans glas. Allemaal miljoenen stukjes Venetiaans glas zijn daar samengevoegd... tot een gigantische afbeelding van de cholera. In 1827 woekerde die hier op Scheveningen. En door middel van gebed, blijft een kerk... zou de cholera hier de badplaats hebben verlaten. En dat wordt afgebeeld in dat mozaïek. Dat is echt het pronkstuk van de kerk. Maar er is nog geen pastoor thuis om hem aan mij te laten zien deze vrijdagochtend. Dus ja, van binnen is het echt de moeite waard om hier eens langs te komen. Volgens Trouw dus ook, volgens de plaatjes ook, die ik zelf heb gezien. Zijn makkelijk te googlen natuurlijk tegenwoordig.
0: Ja. Oh, je moet gewoon
1: maar
0: naar de kerk op zondag.
1: Van buiten, ja, ik zou er eigenlijk langs zijn gelopen.
0: Ja.
1: Als ik niet had geweten dat het van binnen zo mooi zou zijn geweest. En dat is dan toch jammer. Ja,
0: ja.
1: Dus alleen een rond raam boven de grote eiken voordeur, dat is dan het enige wat nog een beetje wijst op een kerk. Maar verder is het gewoon baksteen. Baksteen, baksteen op baksteen op baksteen.
0: Nou, wat goed dat Trouw dit heeft ontdekt dan.
1: Ja, inderdaad. Naar de lezers van Trouw dan, toch?
0: Ja, ja, absoluut. Ja, die hebben het ingezonden. Ja, bijzonder dus. Scheveningen, de kerk daar, is gekozen tot mooiste kerk van Nederland... door de lezers van Dagblad Trouw. Wacht tot hij open gaat, denk ik. Bob, er zit niks anders op.
1: Nee, gelukkig waait het niet zo hard. Dus dan sta ik hier helemaal prima. Oh, is het al 7 uur?
0: Ja, bijna. Het is bijna 7 uur.
1: Oh, oké. Okay. Zijn ze hier wat vroeger?
0: Ja.
1: Grappig.
0: Vanavond ga ik naar Scheveningen. Dan is er namelijk een mooi feestje. Beatstad-editie van Live on the Beach. Daar staan allemaal Haagse artiesten van Anouk... tot aan Direct, tot aan The Indian, die tegenwoordig Rihanna heette. En ook Sommelier.
2: Oh, I got no time to breathe.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
4: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
7: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
8: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
9: Ja, het is nog maar september, maar we gaan het er echt over hebben. Het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Bij de voordeur van een huis aan de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom is een explosief neergelegd. Dat gebeurde woensdag al, meldt vandaag de politie. Die heeft een minderjarige jongen opgepakt en sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen. Weerinstituut KNMI heeft voor vanmorgen code geel afgekondigd voor onder meer de provincie Zuid-Holland. Er is kans op zware windstoten. Ondanks de aanwakkerende wind waren gisteravond vele duizenden mensen op het strand van Scheveningen voor de eerste avond van het vierdaagse evenement Live on the Beach. En de gemeente Midden-Delfland wil in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland ruimte maken voor nieuwe woningen, zonder dat de drie dorpen hun eigen karakter verliezen. Er moeten vooral woningen voor jongeren en ouderen komen, zodat jongeren in een dorp kunnen blijven wonen en ouderen er kunnen doorstromen naar een kleinere woning. Je hoort om 19:30 meer regionieuws, nu het andere nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
12: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur, dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
11: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
13: Games
14: and match. And it's another big upset in the men's draw.
13: 6-4, 7-5, 6-2.
11: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
18: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
19: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
18: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
19: Al 100 jaar.
18: Van der Geest.
19: Dat is verhuizen en meer. omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
8: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
20: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: luistert naar de vrolijke vrijdagaflevering van West wordt wakker. Als je denkt, ja, waar is die Tjeerd nou weer gebleven? Die was toch juist terug van 3 maanden verlof? Jazeker, dat is ook zo. Hij is er maandag weer, maar vanaf nu elke vrijdag mag hij lekker uitslapen. En dan hoor je mij in mijn eentje in West wordt wakker. Hoewel alle vertrouwde, nou voornamelijk mannen om mij heen, die zijn er gewoon. Reinoud Roemer is er. Bob Brinkman, die is op pad in de regio. Die hoor je straks ook nog. Dan duikt hij de boeken in. Maar verder zit ik in mijn eentje in de studio. Dus ja, ik kan je hulp ook wel een beetje gebruiken. En dan zag ik afgelopen week een reportage over een bijzondere première in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een tv-serie over Marco van Basten. Ja, dat is natuurlijk een van de grootste voetballers van Nederland aller tijden. Ook wel een beetje dramatische carrière gehad. Vooral hoe het ten einde is gekomen. Met flinke blessures. Vroegtijdig eigenlijk moest hij stoppen. Klein stukje van die tv-serie die vanaf vandaag te zien is op Videoland.
1: Marco.
2: Met Cor.
3: We hebben meet. Ze willen praten.
1: Wie willen praten?
3: A. C. Milan.
4: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa Cup wint, Feyenoord die Europa Cup wint, etc. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant. Hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer?
0: Ja, dat lijkt me toch wel wat, hè? Dat er gewoon een tv-serie over jouw carrière wordt gemaakt. Marco van Basten was er natuurlijk zelf bij de première. En ook zijn AC Milan maatjes, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. In Italië hebben zij allemaal gespeeld met elkaar. En ik zat nou te denken, ja, wie verdient er nou een eigen serie? Ik kan me wel voorstellen dat er over West wordt wakker een serie wordt gemaakt. Bijvoorbeeld met alle sleaze dirt achter de schermen die je dan niet hoort op de radio. De strijd tussen Tjeerd en mij. Nee, heel grapje, valt allemaal best wel mee. Maar ik kan me voorstellen dat je wel een idee hebt van wie nou interessant zou zijn voor een tv-serie. Laat het even weten. 070-307-8080. Daar kan je naar appen. En je kan ook altijd even mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Wie zou je nou willen zien in een tv-serie over zijn of haar leven? Dan gaan we naar het nieuws van vandaag. De komende weken gaat er veel veranderen rond de N211, ook wel de Wippeldelaan genoemd. Het is een van de belangrijkste doorgaande routes in het Westland. De weg wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding met de omliggende wegen. En dat zorgt voor flinke verkeershinder. Zo ook dit weekend, daar praat ik even over met Willem Rietbroek. Hij is omgevingsmanager van de provincie Zuid-Holland. Goedemorgen, Willem.
5: Goedemorgen.
0: Ja, er wordt al heel lang gewerkt aan die Wippolderlaan. Waarom is dat nodig eigenlijk?
5: Ja, de provinciale weg N211 Wippolderlaan is een van de drukste provinciale wegen van Nederland. Er gaan per dag 80.000 voertuigen richting Den Haag en richting de A4. Duizenden vrachtwagens vanuit Greenpoort Westland met versproducten. En Den Haag Zuidwest gaan ze ook tienduizenden woningen bouwen. Dus voor de toekomst is nodig dat deze weg wordt aangepakt.
0: Ja. En er gaan komend weekend ook weer werkzaamheden plaatsvinden. Wat heeft dat nou te maken met 1100 olifanten?
5: Ja, dat is gewoon genoemd in het projectteam.
0: Ik moest zo lachen.
5: Begrijp ik. En dat zijn de 1100 Aziatische, want de Afrikanen zijn weer zwaarder. Dus daar is gewoon een geintje.
0: Goed uitgerekend, ja. Nee, het heeft te maken met de zwaarte van het wegdek wat nu veranderd gaat worden.
5: Ja, klopt. Er ligt een wegdek naast de N211. Veel automobilisten hebben dat gezien.

0: En die weegt 3,3 miljoen kilo. En die wordt dit weekend op zijn definitieve locatie gebracht. En dat is een hele grote operatie waar maanden van tevoren is aan is gewerkt. En op dit moment worden de SPMT-karretjes worden geïnstalleerd. Die onder het dek komen en die morgen die draagconstructie als draagconstructie dit dek naar de definitieve locatie gaan brengen.
1: Ja, dus ja. Dat wordt in zijn geheel, wordt dat zo met wieltjes zeg maar eronder, wordt dat gewoon verreden?
0: Klopt. Ja, klopt. Er wordt in zijn geheel opgetild. Nu worden er nog de asfaltlaagjes weggehaald waar de fundatiepalen liggen. Die zijn vorig jaar al aangebracht. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. Ja. En dan kan die morgen verplaatst worden.
1: Ja, het is best wel spectaculair om ook te zien, denk ik.
0: Ja, zeker. Heel spectaculair. Ja, het is best bijzonder. En zeker op een provinciale weg, klopt.
1: Ja. Uiteindelijk moet het dan voor zorgen dat er meer auto's eroverheen kunnen. Maar vooralsnog, ik kan me voorstellen dat weggebruikers vooral heel veel lasten van hebben.
0: Ja, klopt. Nou ja, tijdens de reconstructie is de weg gewoon open. Hè. 2x2 is gewoon gehandhaafd. Alleen tijdens de weekendafsluiting, dan moeten wij de N2 afsluiten. En dat brengt gewoon heel veel hinder mee op het onderliggende wegennet, zoals wij dat noemen. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, dat kunnen wij niet voorkomen. We doen er echt alles aan om de communicatie op tijd naar buiten te brengen. We maken afspraken met de hulpdiensten, zodat die wel doorgang kunnen hebben als zij ergens heen moeten. Maar dat het hinder oplevert, dat is een feit.
1: Ja, en alleen dit weekend voor nu, hè? Want maandagochtend dan kan je gewoon over dat nieuwe wegdek dus rijden.
0: Ja, de afspraak is met de aannemer dat zij al maandagmorgen op 4 uur open moeten. In verband met de aanvoer van de vestproducten uit het Westland. En dan gaat hij om 4 uur open, Dus de hele operatie. Want zondag beginnen ze alweer met de opbouw van de asfalt, verkeerslichten terugbrengen, lussen. Lantaarnpalen neerzetten, OV, zoals wij dat noemen. Alles is gepland in dat weekend.
1: Ja, we hebben eerder al gepraat over dat er een flyover ook op deze manier eigenlijk werd verplaatst in zijn geheel. Was ook al spectaculair. Ja. Nu dan dit wegdek. Gaat er nou nog zoiets groots gebeuren de komende tijd?
0: Nee, dit is wel de tweede grote mijlpaal die we hebben in dit project. Hierna worden natuurlijk wel heel veel werkzaamheden nog verricht. Maar dan is het niet meer zo spectaculair als wat er morgen gaat gebeuren.
1: Nee. Nou, dan moet je er nog maar even van genieten, Willem. Willem Rietbroek van de provincie.
0: Ik wil één ding even nog corrigeren. Ik zag gisteravond op TV West Nieuws dat er werd gezegd dat de verdiepte ligging wordt uitgegraven. Eind van de maand en dat de weg nog 2 weken dicht gaat. Dat is niet juist. De N2L gaat sowieso nooit 2 weken dicht. Die gaat gewoon een weekend dicht. Dus wil ik even corrigeren dat de N2L niet 2 weken dicht gaat.
1: Bij deze heb je het gecorrigeerd. Ik geef het door aan mijn tv-collega's. Dankjewel, Willem.
0: Dankjewel. Oké, fijne dag. Doei.

0: even terug naar 1980 met The Spinners, Working My Way Back to You. Oh ja. Nou, dit muziekje, dat ken je nog wel, hoop ik. Van vorig jaar november. Nog 2 maanden, dan zitten we er middenin. Sint voor iedereen. En dit is altijd de openingstune bij elk programma in elk uur. En dan, ja, dan gaat het helemaal kriebelen als ik dit hoor. Het begint ook wel te borrelen bij luisteraars, merken we. Want we krijgen wel berichtjes van mensen die flinke cadeautjes aan het inzamelen zijn. Vinden we natuurlijk hartstikke leuk als we dat ook al een beetje horen. Dus ja, ben je er ook mee bezig, laat het even weten. En voor ons begint het pas 16 november. Dan is de eerste dag van de actie van Radio West voor Sint voor Iedereen. Maar de stichting Sint voor Iedereen gaat vanaf dit weekend al keihard aan het werk. En we bellen daarom even met Monique Zandvliet van de stichting. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jorinde.
0: Ja, kriebelt het bij jou ook al?
1: Ja, zeker. We zijn echt wel eigenlijk natuurlijk al een beetje stiekem achter de schermen al sinds midden januari bezig. Maar deze week zijn we natuurlijk hard aan de slag met morgen dat we echt de start van het hoogseizoen is, zoals wij dat wel noemen.
0: Ja, maar je bent dus al sinds januari bezig. Ben je dat Sinterklaasfeest dan op 5 december niet spuugzat?
1: Nee, het blijft zo bijzonder om dit te doen. Echt, Jorinde, het is steeds elke keer weer als ik het pakhuis binnenloop. Het is het enthousiasme van al onze vrijwilligers, maar ook de bedrijven die inmiddels al zijn komen helpen inpakken. Het is gewoon zo mooi en fijn om het te doen voor kinderen die, voor wie het niet vanzelfsprekend is dat Sinterklaas bij hun langskomt.
0: Nee, want dat is wel, het is altijd een feest om het te doen, die actieweek ook. Gezellig met al die vrijwilligers ook om op te trekken in de centrale bibliotheek. Maar het heeft natuurlijk wel echt een hele serieuze onderlaag. Waarom is het nodig dat we die cadeaus inzamelen?
1: Nou, we zijn nog steeds in Nederland en waarschijnlijk, hoe schrijnend het ook is, wordt het toch ook toch nog wel steeds meer. Hè. We verwachten dit jaar toch richting de 45.000 cadeaupakketten te gaan. Het leven wordt duurder, boodschappen zijn niet echt goedkoop. En er zijn gewoon heel veel gezinnen die niet rond kunnen komen en waar er gewoon geen geld is voor dan een mooi Sinterklaas cadeautje. En dat is waar wij voor staan, om te zorgen dat die glimlach op ieder kind zijn gezicht kan komen rond Sinterklaas. En dat ze trots kunnen vertellen op school dat ze ook een cadeautje hebben gekregen. Ja. En hoe klein het ook is, hè, dat maakt niet uit. Maar gewoon dat ze gezien worden en dat ze ook gewoon van de Sint een cadeautje krijgen.
0: Ja, we zijn op zoek naar 100.000 cadeaus tijdens die week dat Radio West bij jullie aansluit. Het gaat dan om nieuwe cadeaus van 1 tot 25 euro. Dus inderdaad kleine cadeautjes of grotere cadeautjes. Hoe is het voor die kinderen dan om zo'n pakket te krijgen? Heb je daar een voorbeeld van dat je het wel eens hebt gezien misschien?
1: Nou, we krijgen na Sinterklaas krijgen we vaak filmpjes toegestuurd. En dan zien we gewoon zulke mooie reacties van de kinderen. Dat voor ons is dat dan ook gewoon dat de tranen in je ogen schieten. Hoe blij een kind kan zijn als ze dan toch zo'n pakket ontvangen van ons. En dan mooie cadeautjes daarin vinden. Een leesboek en een knuffel. Een spelletje. Weet je, en dat je dan ook de reacties hoort. Oh, dat had ik altijd al heel graag willen hebben. Oh, dat is mijn favoriet. Ja. En het is echt zo ontzettend mooi om dat dan te zien.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat enorm ontroerend is.
1: Zeker, zeker. Dat geeft ons zoveel voldoening. En ik weet dat vorig jaar hadden we zo'n filmpje. En wij mogen dat natuurlijk nooit in de media delen.
0: Nee, snap ik.
1: Dat kan gewoon niet. Maar wel intern. En we lieten dat zien tijdens onze eindejaarslunch. Nou, ik denk dat we met 80 man in het pakhuis stonden. Maar met 80 man ging er een traan over de wangen.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Het zal ook wel gewoon een goed gevoel geven, toch? Dat je er zo druk mee bezig bent. En dat je dan ook het resultaat ziet van zo'n enorm blij kind.
1: Ja, dat is echt. Het is eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja. En ook gewoon de reacties van bedrijven. Ik was van de week nog in het pakhuis met een bedrijf. Die kwamen inpakken bij ons. We lieten de bedrijfsfilm zien. En dan wordt er geapplaudiseerd na de bedrijfsfilm. Ja. En dan, ik heb die film denk ik al 1000 keer gezien. Maakt niet uit. Ik ga nog steeds kippenvel.
0: Dit tot nu toe heb je dus eigenlijk relax kunnen doen. Hè? Want dit weekend begint jullie hoogseizoen, zei je al. Wat betekent dat eigenlijk? Is het dan echt een helemaal volle bak al inpakken?
1: Ja, zeker. Zeker. Maar wat ik zeg, weet je, 45.000 pakketten, dat kan niet tussen 5 september en 5 december. Maar er moet echt volle bak aan de slag gegaan worden door onze eigen vrijwilligers, maar ook door de particulieren die op avonden komen inpakken en de bedrijven, want anders gaan we het gewoon niet redden.
0: Nee.
1: Maar morgen hebben wij dus eerste opening door de wethouder van Leidschendam-Voorburg. En daarna hebben wij dit jaar bedacht om onze eigen vrijwilligers en hun familie en vrienden de kans te geven om tussen 1 en 9 morgenavond in een soort estafette te laten inpakken. Om morgen staat er, ik denk, 1000 pakketten op de planning om ingepakt te worden.
0: Nou, dat gaat hard dan gelijk wel. Mooi initiatief natuurlijk. En ook mooi om zo met elkaar te starten, kan ik me voorstellen.
1: Ja, we gaan er weer een mooi feestje van maken met elkaar. En het is gewoon leuk om iedereen weer te zien. In de afgelopen maanden zie je eigenlijk een beetje de vaste vrijwilligers van ons. Maar nu komen ook, zeg maar, de andere vrijwilligers van onze organisatie. De ordepikkers en mensen van transport. Die komen nu ook uit hun schroepen, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan, dan is eigenlijk de hele familie, of de rode familie zoals wij noemen, komt weer bij elkaar. En gewoon even met elkaar dat kopje koffie en dat gebakje eten op de start van het seizoen. En dat we weer mogen. En dat we daar gewoon lekker weer gaan knallen met z'n allen.
0: Heel veel plezier vooral dit weekend, Monique. En succes natuurlijk. En wij haken aan op 16 november. En dan kan je dus ook je cadeautjes weer komen inleveren in de centrale bibliotheek of bij de lokale omroepen die met ons meedoen. Dus ik zie je dan, Monique.
1: Ja, zeker, Jorien. Ik ben er ook weer 16 november.
0: Kijk, heel goed. Gezellig.
1: Oké.
0: Okay. Groetjes aan het Rode Leger daar.
1: Dankjewel. Zal ik doen.
0: Doeg.
1: Fijne dag. Doeg.
0: Oh, ja. Ja, groetjes ook aan Sinterklaas natuurlijk. Die is al langzaamaan onderweg naar Den Haag. Zit.

0: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
7: Hatsje.
6: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
15: Het is precies 19:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
16: Bij de voordeur van een huis in Hillegom is een explosief neergelegd. Gebeurde woensdag al, meldt de politie vanmorgen. Die heeft een minderjarige jongen als verdachte aangehouden. Op camerabeelden is te zien dat meerdere personen iets wat lijkt op een explosief bij een voordeur aan de Hillegomse Lucas Schoonderbeekstraat plaatsen. Daarna gaan ze er snel vandoor. De verdachte is afkomstig uit Assen-Delft en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De gemeente Midden-Delfland wil in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland ruimte maken voor nieuwe woningen, zonder dat de drie dorpen hun eigen karakter verliezen. Er moeten vooral woningen voor jongeren en ouderen komen, zodat jongeren in hun dorp kunnen blijven wonen en ouderen er kunnen doorstromen naar een kleinere woning. De zogenoemde dorpenvisie van Midden-Delfland betekent nog niet dat alle plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. De locaties worden nog afzonderlijk onderzocht en daarbij wordt gekeken naar haalbaarheid, belangen en er is ook nog inspraak. Op de 6e Tochtweg in Waddinxveen is gisteravond brand uitgebroken in een auto. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de wagen in vlammen opging. Bij het blussen kwam veel rook vrij. Hoe de autobrand in Waddinxveen kon ontstaan is niet duidelijk. Komende weken gaat de Wipolderlaan nog verder op de schop. Een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag is het. De weg, ook bekend als de N211, wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Er is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek. Hij is van de provincie Zuid-Holland.
17: Er wordt een scheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is feit.
16: In april was er ook al zo'n verplaatsing van een flyover. En daar rijden inmiddels duizenden auto's per dag overheen. Weerinstituut KNMI heeft voor vanmorgen code geel afgekondigd voor onder meer de provincie Zuid-Holland. Je hoort er zo meer over van Margot Ribbering. Er is kans op zware windstoten. Afgelopen week werd de weerwaarschuwing ook al meerdere keren gegeven, maar de impact bleek steeds mee te vallen. En vorig jaar werd de openingsavond van Live on the Beach op Scheveningen nog afgelast vanwege harde wind. Maar gisteravond kwamen, ondanks een stevige zeewind, duizenden bezoekers naar het strand voor de eerste avond van het vierdaagse muzikale evenement. Als openingsact vertegenwoordigden Hanna Mee, Bluff en Guus Meeuwis respectievelijk Drenthe, Zeeland en Brabant. En voor vanavond wordt het een Haags bakkie. Haags artiesten op het podium, waaronder Sommieu, Direct en Anouk.
15: Ja, ik heb er zin in. Margot Ribbering, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Jorinda.
15: Ja, code geel hoor ik Reinoud dus zeggen. Ja, hoe heftig gaat het worden?
7: Ja, het is een onstuimige vrijdagochtend met een vlagerige zuidwestelijke wind. Op dit moment windkracht 5 boven land en windkracht 6 krachtig langs de kust. En er zitten al flinke uitschieters bij die wind. Boven land van zo'n 50 tot 60 kilometer per uur. En Hoek van Holland heeft er al eentje van 70 kilometer per uur gehad. En ja, die wind die gaat de komende uren nog verder toenemen. Met de piek voor ons tussen 10 en 1. Dan hebben we het echt over een dikke windkracht 6 boven land en windkracht 7 tot 8 langs de kust. En die windstoten kunnen nog wel ietsjes harder uitpakken. Met name langs de kust kunnen ze zo'n 80 tot 90 kilometer per uur bereiken. En het probleem is dat de bomen natuurlijk nog steeds vol in het blad staan. En die vangen dus veel wind. Dus daar kunnen takken afbreken. En ja, nou ja, als je tuinmeubilair nog rondom je huis hebt, of je hebt een groenbak ergens op een windrijke plek staan, dan moet je die toch eventjes op het hoekje zetten.
15: Ja, nu is het eigenlijk ook het moment dat het nog niet te hard waait en dat je dat nog kan doen ook. Dat je zelf ook nog veilig naar buiten kan.
7: Ja, kijk, het is niet zo dat we code oranje of code rood hebben. Hè. Code geel is alleen maar een waarschuwing dat het even flink gaat waaien. En dat je dus ook voorzorgsmaatregelen kunt nemen. Dus ook op de fiets vanmiddag vanochtend rekening houden dat het flink waait. En natuurlijk ook in de auto als je met een aanhanger rijdt. Meeste wind is tussen 10 en 1. En dan is het nog steeds droog met opvallend hoge temperaturen. Het is op dit moment 21 graden. Buiten. Het wordt zelfs nog wat warmer met 22 graden voordat vanmiddag tussen 1 en 5 een heel smal bandje met regen van noordwest naar zuidoost over de provincie gaat trekken. En die verdrijft de warme lucht en ook de stevige wind. Ja. In de loop van de middag wordt het allemaal weer wat rustiger.
15: Ja, dus vanavond op het strand, hè, bij dat festival waar ik onder andere sta in het publiek en heel veel andere mensen natuurlijk. Daar kunnen we dan wel weer gewoon wat rustiger staan op het strand.
7: Ja, de wind zal langs de kust vanavond nog steeds wel vrij krachtig of krachtig zijn uit het westen. En ik weet niet wat het podium aan kan, maar ik denk dat jij dat wel aan kunt.
15: Oh, goed zo. Nou, dat is fijn om te weten. vandaag moeten we een beetje er doorheen eigenlijk. Hè? Ja. We krijgen er wel mooi weer voor terug.
7: Oh ja, ik denk dat het morgen echt een heerlijke dag gaat worden. Want de zon die gaan we weer zien. Die zien we vandaag eigenlijk niet of nauwelijks. 'S Middags een paar stapelwolkjes. Een droge dag. Het waait niet meer zo hard. Matig boven land. Krachtig langs de kust nog uit het westen. En 20 graden. En dan zondag en maandag. Dan als de wind gaat draaien naar de zuidhoek. Dan krijgen we niet alleen veel zon. Maar het wordt ook een stukje warmer. Zondag wordt het zo'n 3, 24 graden. En maandag wordt de warmste dag. Met misschien wel weer zomerse temperaturen van 25 graden.
15: Margot, dank je. Wel.
7: Graag gedaan.
16: Leuk die winter. Jorinda, je bent onze rots in de branding, maar niet letterlijk, hoop ik.
15: Inderdaad, vanavond, ja.
16: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, jullie zitten lekker aan me vast op de vrijdagochtend met Stuck With You en Huey Lewis en de nieuws. En dan gaan we ook naar het nieuws van vandaag. Hoe krijg je kinderen nou aan het lezen? Het is de vraag die je misschien wel bezighoudt als ouder of grootouder. Nou, Tamara de Bel die heeft daar een oplossing voor gevonden. En buitenpost Bob Brinkman die gaat even kijken ja, wat die oplossing dan is. Ja, Bob, ben je zelf een beetje een boekenworm?
1: Ik ben boekenworm aan het worden, maar daar moest ik wel 30 jaar voor worden, Jorinde.
0: Ja, dus als kind was dat niet zo.
1: Nou, minder. Ik hield wel heel erg van de boeken van Narnia. Die heb ik echt opgegeten bijna, die boeken. Maar verder, vooral vanaf ja, dat je dan naar de middelbare school gaat, ja, dan wordt het toch minder.
0: Ja, Narnia is met die pratende leeuw, toch?
1: Ja, dat is zeg maar de god van heel Narnia. Maar leuk dat jij het een pratende leeuw noemt.
0: Sorry.
1: zit best wel wat meer gedacht achter.
0: Oké, excuus.
1: Dus heel even kijken. Wat hebben we hier? De kratten vol met boeken hier in de grote boekenbus van Tamara de Bel. In kratten nu nog. De boekenplanken zijn nog leeg. Dat komt omdat het een bus is. Die moet zo meteen gaan rijden natuurlijk. En om te voorkomen dat alle boeken dan door de bus liggen, heeft Tamara ze in een krat. Tamara, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent de kinderboekendealer.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Nu een jaartje ben je dat bijna. 1500 boeken staan hier in een bus ter grootte van een grote camper. Je mag er nog net mee rijden met een normaal rijbewijs.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Maar dat met het gewicht van die boeken mag je over de Merwedebrug?
2: Ja. Gelukkig hoeft dat niet te vaak.
1: Je hebt nog geen boete binnen gehad in ieder geval.
2: Nee.
1: Wanneer dacht jij van dat die boeken, die moet ik richting de kinderen gaan brengen?
2: Nou, eigenlijk 2 jaar geleden dacht ik wil iets anders doen dan na zoveel jaar in de bibliotheek. Maar het moet wel iets met boeken zijn. En ik wil geen boekwinkel waarin ik vastzit aan een vaste plek. Maar ik wil gewoon naar de plekken toe waar de kinderen zijn en waar ze misschien juist geen boeken verwachten.
1: Dus jij gaat marktjes af bijvoorbeeld. Je staat zondag nog op een foodtruckfestival. Dus overal waar een beetje bussen zijn en waar leven is, daar kom jij dan ook met de boekenbus. Je hoort natuurlijk heel vaak tegenwoordig, de jeugd van tegenwoordig, die leest niet meer. Ben je het daarmee eens?
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik heb vorige week nog op vakantieweek gestaan hier in de buurt. En er waren elke dag 1250 kinderen. En daar stond ook de bus en daar konden kinderen gewoon lekker een boekje lezen. En ik had gewoon heel de dag kinderen in de bus.
1: Waar komt dan dat vooroordeel vandaan?
2: Ja, misschien toch wat jij net ook zei. Op het moment dat je naar de middelbare gaat en je zit met verplichte leeslijsten, dan haken veel kinderen af.
1: Dus daar gaat wat mis in het onderwijs volgens jou? Om lezen leuk te houden?
2: Nou, wat mis. Je hebt heel veel. Ik ken ook heel veel mensen met passie voor lezen en die ook leuke boeken op de lijst zetten. Maar er zijn ook een hoop leerkrachten die gewoon vasthouden aan de oude lijsten. Ja, en dan is het voor de kinderen toch minder interessant om te gaan lezen.
1: Ja, want dan ben je 15 jaar. Dan zit je vol hormonen natuurlijk. Die gieren alle kanten op. En dan moet je ineens verplicht Ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch gaan lezen.
2: Ja.
1: Terwijl je echt wel met andere dingen bezig bent.
2: Ja, zeker. En je hebt nu juist op TikTok een hele generatie die druk is met BookTok. En elkaar daar boeken tippen. En daar wordt door veel bibliotheken en boekhandelaren ook goed op ingespeeld.
1: Zo. Oh. Ja, je lacht omdat de wind waait natuurlijk vrij hard deze vrijdag. En dat voel je ook als je in de bus staat. Want daar staan we middenin. Die ging als een bootje zeg maar eventjes heen en weer.
2: Ja, je hebt soms ook mensen die een beetje zeeziek worden als ze in de bus staan.
1: Dat meen je niet.
2: Ja, maar dat is dan als je toevallig ergens staat waar de vloer een beetje scheef is. En dan zeggen ze, oh, en ze zijn al iets ouder. Dan wordt je evenwicht wordt wat minder.
1: Voor welke leeftijd heb je boeken in tassen en kratten zitten in deze bus?
2: Nou, vanaf 0, dus echt die knisperboekjes en die zwart-wit boekjes. En dan tot en met een jaar of 16, dus ook nog de young adult.
1: Dus jij zou een jongen van 15, een meisje van 15, zou je kunnen aanraden?
2: Ja.
1: Om noem eens een boek. Pak eens een boek erbij.
2: Ja, die staat helemaal achterin.
1: Nou, dan klimmen we toch even over de kratten heen, Tamara. Kom nou.
2: Maar er was je hebt een hele mooie graphic novel van Percy Jackson. Want jij noemde net Narnia, het is een klassieker. Maar Percy Jackson is een beetje een nieuwe klassieker. En dat gaat dan wel met de Griekse goden en zo. En daar is dus ook weer een graphic novel van gemaakt.
1: Een graphic novel is een stripboek, toch?
2: Ja, maar dan net iets mooier. Iets
1: stripboek
2: meer.
1: Is een scheldwoord.
2: Nee hoor, nee. Het is gewoon net iets meer dan een strip. Het heeft iets meer inhoud dan een klassiek stripboek. En ja, dat zijn gewoon hele toffe boeken.
1: Nou, die kunnen we dan nu niet bijpakken, want daarvoor moeten we dus, ik zeg het net al, over hele grote kratten heen vol met boeken. Er staat ook een rood fluwelen leesstoel midden in de bus. Ja. Natuurlijk wordt het allemaal uitgepakt straks als Tamara naar die markten gaat. Ik ga gewoon een boek erbij pakken, Jorinda. En zou ik dan gewoon maar eventjes, om het lezen te bevorderen, een stukje voorlezen?
0: Nou, dat lijkt me heel ook rustgevend als jij gaat voorlezen.
1: Ja, ik zetel mezelf neer in die stoel. Ik heb hier Dat ei is van mij. Jij hebt elk boek gelezen, hè, Tamara, in deze bus?
2: Nou, bijna elk boek. En ik weet wel waar ze over gaan.
1: Waar gaat dit boek over?
2: Nou, dat diertje denkt dat hij een heel lekker eitje te pakken heeft. Dus hij wil graag dat ei houden om op te eten. Maar dan blijkt er toch iets anders in te zitten dan dat hij dacht.
1: In de woeste wildernis. Het is een prentenboek, dus dat is heel goed op de radio. Kom ik nu achter. Vond een kikkertje een ei. Aha, een ei. Die is voor mij. Dat ei is van mij, zei de slang. Tuut, tuut, tuut. Dat ei is van mij, zei de arend. Dat ei is van mij, zegt de varaan. Van mij, riep de arend. Nee, van mij, riep de varaan.

En wat zou er nou met dat ei gebeurd zijn? Hè? We zullen het nooit weten, vrees ik, van Bob. En van de ene Bob gingen we naar de andere Bob. Bob Seger en Still the Same. Vanaf maandag gaan we wat nieuws doen. We nemen je dan namelijk mee naar je 16e verjaardag in Sweet 16. Ja, het is zo'n periode dat eigenlijk alles binnenkomt wat je dan meemaakt. De muziek die je hoort, alles wat je ziet op tv, wat je meemaakt met je vrienden. Je zuigt het allemaal op en dat blijft dan je hele leven bij je. Zeker ook de muziek. En er is ook wel eens onderzoek gedaan naar dat je de muziek die je toen hoorde, zo rond je 16e verjaardag, dat dat voor altijd de beste muziek ooit blijft. Dat vind ik toch wel heel erg bijzonder. En we gaan dat eigenlijk testen met jou. Het leuke is, je krijgt er ook nog een hartstikke leuk Westprijs van als je meedoet met Sweet 16. We gaan straks gaan we het een beetje voordoen nog voor het laatst met onze eigen Reinoud Roemer. Die is geboren in 1964, dus we gaan terug naar 1980. En dan kijken we wat er in zijn Sweet 16 zat. En dan vieren we dat 16e verjaardagsfeestje gewoon nog een keer. En dat kan je dus ook met jou doen. Je kan je alvast opgeven via 070-307-8080. Dan kan je naar appen 070-307-8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan kijken we wat er hits waren tijdens jouw Sweet 16.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Hij ziet er heel ruig uit. Hij is enorm groot. Hij heeft allemaal tatoeages en een hele mooie stem. Teddy Swims dus. Ik kreeg een appje van Hans. Die zegt, zo Bob, er ligt een mooie job voor jou klaar. Voorlezen worden op scholen. Wat heb jij een mooie stem, zeg. Goedemorgen, Jorinda en alle andere schatten. Dankjewel, Hans.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
10: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
11: Hoe is het met de politieke crisis in Leidschendam-Voorburg? Je hoort het zo van onze verslaggever. Eerst het andere nieuws van Reinhard Roemer.
12: Op de zesde tochtweg in Waddinxveen is gisteravond brand uitgebroken in een auto. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de wagen in vlammen opging. Bij de voordeur van een huis aan de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom is een explosief neergelegd. Gebeurde woensdag al, meldt de politie vandaag. Die heeft een minderjarige jongen opgepakt en sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen. Een weerinstituut KNMI heeft voor vanmorgen code geel afgekondigd voor onder meer onze provincie Zuid-Holland. Er is kans op zware windstoten. Ondanks de aanwakkerende wind waren gisteravond vele duizenden mensen op het strand van Scheveningen voor de eerste avond van het vierdaagse evenement Live on the Beach. Meer regionieuws 8:30, nu het andere nieuws.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
14: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
13: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Ken jij een Shanice in je omgeving? Want dan is ze waarschijnlijk geboren, ik gok erop, 1992. En dan is ze vernoemd naar deze zangeres. En bijvoorbeeld voetbalster Shanice van der Zander is er een voorbeeld van. Want de populariteit van de naam die steeg namelijk met 35.000%. Als je het vergelijkt met 1991 en 1992. Dat komt door deze hit met I Love Your Smell van Shanice.

0: Goedemorgen, je luistert naar de vrolijke vrijdagaflevering van West wordt wakker. En daar hebben we ook een beetje onderbroeken lol in. Want ik kwam een grappig onderzoek tegen. Die heeft een IG Nobelprijs gekregen. Dus niet een echte Nobelprijs. Maar het is een prijs die je krijgt voor wel serieus onderzoek. Maar waar je een beetje om moet lachen. En een Nederlander die heeft zo'n prijs gisteren gewonnen. Marcel van der Heijden met zijn team. Nou, wat liet hij nou doen? Waarom heeft hij nou zo'n grappig onderzoek gedaan? Hij liet 1000 mensen 2 witte kantoenen onderbroeken begraven. Gewoon zelf in je eigen tuin. En een paar maanden later mocht je hem dan weer opgraven en een foto sturen en een onderzoek, zo'n sample sturen naar het laboratorium. Meer dan 2000 van die onderbroeken gingen dus de grond in. En je raadt het al, ze kwamen er niet meer wit uit. Sterker nog, ze waren soms zelfs helemaal vergaan. Ja, wat heeft hij dan onderzocht? Het duidt erop een gezonde bodem met voldoende leven. Dus die zo'n onderbroek opeten. IG Nobelprijs, dus een serieuze prijs voor wetenschappers die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken. En nu dus letterlijk gewoon onderbroekenlol. Ja, dan gaan we naar het nieuws van onze regio. Daar kan je wat minder om lachen, denk ik. Zeker de bewoners van Leidschendam-Voorburg. Want de coalitievorming daar die verloopt allesbehalve vlekkeloos. Je kan toch wel spreken van een politieke crisis. Eerst mislukten de onderhandelingen. En vorige week was er een akkoord, maar stemden leden van Pro het na afloop nog weg. Struikelblok is de bouw van vakantiewoningen in natuurgebied Vlietlanden. Gisteren was er een debat in de raad. En onze verslaggever Marijn Kramer die was daarbij. Goedemorgen, Marijn.
1: Ja, goedemorgen Jorin.
0: Ja, dat lijkt me toch een ongemakkelijke sfeer als er zoveel misgaat tijdens die onderhandelingen. Hoe was dat gisteren?
1: Nou, er hing inderdaad wel een spanning in de zaal. Zoveel was wel duidelijk. Ik vond het ook heel treffend wat burgemeester Martijn Vroom eigenlijk aan het begin van de vergadering al zei, toen hij de vergadering opende. Hij opende eigenlijk met de woorden: we zitten inmiddels al in de top 10, hè?
0: Ja.
1: Hij spoorde de raadsleden dus vooral aan om dat er inmiddels echt wel wat moet gaan gebeuren om een nieuw college aan te stellen. En ja, feit is gewoon, hè. Kijk, Leidschendam-Voorburg is gewoon een van de laatste 10 gemeenten die nog geen college heeft, hè?

0: dat er is nog natuurlijk een andere gemeente in onze regio. Dat is ook Leiden. Maar ja, hier is er helemaal geen zicht op. Nog geen zicht op een nieuw college.
1: Nee, het is geen record om trots op te zijn.
0: Precies.
1: Nee, coalitie die was eigenlijk gevormd tussen VVD, gemeentebelangen en PRO. Maar toch uiteindelijk mislukt dus. Is er dan nou meer duidelijkheid over gekomen waarom dat het is mislukt?
0: Nou, vrij weinig. Pro-fractievoorzitter Nathalie van Weers hield zich op de vlakte. De gebeurtenissen van afgelopen week waren volgens haar nog vers. De bescheidenheid die zouden dus passen. Gemeentebelangen en de VVD daarentegen waren op hun beurt juist wel heel erg teleurgesteld. Zelfs overtuigd dat hun plannen eigenlijk juist de juiste plannen waren. En het klonk eigenlijk alsof er weinig frictie was rondom dat vakantiepark Vlietland zelf tijdens de onderhandelingen. De passage die PRO zelf had bedacht, die werd namelijk, de PRO-fractie zelf had bedacht, die werd namelijk zelfs integraal overgenomen. Dus ja, er is denk ik aan de onderhandeltafel weinig misgegaan. Het is eigenlijk wat we al wisten. Het ging echt mis bij die algemene ledenvergadering van vorige week.
1: Ja, want inderdaad, bij PRO is het toen weggestemd. Toen is ook een raadslid uit de fractie gezet, Sangeeta Paltalsingh. Zij is nu als zelfstandig raadslid daar in de raad. Heeft zij daar iets over gezegd, ook waarom dat het dan is weggestemd?
0: Nou, zij heeft niets gezegd over de onderhandelingen, niets gezegd over die AOV. Wel vertelde ze dat het een hele bijzondere week is geweest voor haar dan. Hè. Voor haar familie, voor bekenden en vrienden. Maar goed, ze was in elk geval aanwezig. Ze sprak eigenlijk haar steun uit voor D66 en CDA, die dus het initiatief over gaan nemen in Leidschendam-Voorburg.
1: Ja, dat is dan poging 3, hè, CDA en D66. Hoe gaan ze dat doen?
0: Ja, 3 maal is scheefrecht, zou je eigenlijk hopen. Maar goed.
1: Nou, dat moet nu wel toch gaan lukken.
0: Ja, nee, inderdaad. Nee, het is eigenlijk zoals verwacht. D66 en CDA die nemen het initiatief over van de VVD. En hoe het nu dan verder gaat is even onduidelijk. Er zijn nu wel 2 nieuwe informateurs, dus geen formateurs. Dus er wordt een nieuwe verkenningsronde gedaan. Met Fatma Koser Kaya en Meindert Smallenbroek. Ja, die gaan de komende week nieuwe gesprekken voeren met de fracties in de gemeenteraad daar. En er is wel een harde deadline. 14 september... Dan moet duidelijk worden wie er nou precies aan tafel komen om te gaan onderhandelen bij de 2 nieuwe initiatiefnemers. Voor de rest weten we eigenlijk vrij weinig. Dan behalve dus dat D66 en CDA eigenlijk het liefst de stap naar voren willen zetten.
1: Ja, VVD was de grootste partij, of die is nog steeds de grootste partij, maar die heeft dus de verkiezingen gewonnen. Die mag dan nu dus niet meer meedoen in principe. Zijn ze daar teleurgesteld over?
0: Ja, absoluut. De fractievoorzitter Astrid van Ekelen die zei letterlijk van we zijn enorm teleurgesteld. En juist ook omdat er dus inderdaad al een akkoord was. Hè. Eerst een 95% versie voor de zomer. Dan na de zomer ligt er een akkoord waar de fracties het in elk geval over eens zijn. En dan gaat het er nog niet doorheen. Ja, bij de VVD balen ze wel enorm van dat het niet door kan. Maar ja, uiteindelijk zeggen ze ook, we hebben een nieuw bestuur nodig. En ook daar is de steun voor D66 om het initiatief over te nemen.
1: Ja, en of dat ook gaat lukken, dat horen we vast van jou binnenkort, Marijn. Dank je wel voor vandaag.
0: Geen probleem, fijne ochtend.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Ramse Shafi. En Zingvecht, Helbit, Lach, Werk en Bewonder. We gaan wat nieuws doen vanaf maandag in West wordt wakker. We vieren dan namelijk jouw 16e verjaardag. Ja, je kan meedoen met de Sweet 16 in West wordt wakker. Want dat is de periode dat ja, eigenlijk alles wat je dan meemaakt, hoort, ziet, gewoon nog altijd het leukste, het fijnste en het mooiste is wat je ja, de rest van je leven bij je houdt. Dat hebben we afgelopen week al een beetje uitgetest. Met ons eigen team Bob, Cheert, ik zijn al aan de beurt geweest. En vanaf maandag ben jij aan de beurt. Het enige wat je moet doen is jouw geboortedatum appen naar 070-307-8080. En dan selecteren we je straks voor de Sweet 16. En het leuke is, je krijgt er ook nog een leuke westprijs bij. En je gaat even terug in de tijd. En we doen het dus deze week even met ons eigen team. En dat doen we dus ook met onze Reinhard Roemer. Goedemorgen, Rijn.
1: Hadi, Jorin.
0: Jij hebt nou allemaal een, papieren bij jezelf. Je bent helemaal voorbereid.
1: Nou, ik heb de hele jaargang van de top 40 maar meegenomen. Want ik spaar die gedrukte exemplaren uit 1980 in dit geval. En we gaan dus naar die van 1 november 1980.
0: Ja, want je bent geboren op 4 november 1964.
1: Dat zat er dichtstbij.
0: En dat zit er dan dichtstbij, die telt dan, hè, inderdaad. Dus 4 november 1980.
1: Het ruikt ook meteen naar 4 november 1980. Ja, althans, die...
0: Hoe ziet zo'n blaadje eruit eigenlijk? Ik ken het helemaal niet.
1: Nou, het is in drieën gevouwen. Voor de luisteraars thuis, je kan hem uitklappen. Heel veel mensen die nu luisteren hebben dat gedrukte exemplaar gehaald. Op donderdag kwam die bij de platenwinkel, was gratis. En dan haalde je dus de top 40. Dan keek je ook naar de tipparade. Driving My Life Away van Eddie Rabbit was alarmschijf, zie ik hier. De LP top 50. En heel veel reclames. Ook reclames voor nieuwe platen die uitkwamen. De nieuwe show Waddy Waddy werd aangekondigd. Nou ja, dat. Ja. En het ruikt. Ik doe mijn ogen dicht en ik ben echt weer terug in begin november 1980 in dit geval.
0: Ja, ik denk dat jij hier alle 40 wel van weet. Dat je nog weet hoe het klinkt en welke dat je favorieten zijn. Maar het lullig is, ik heb er dus 4 geselecteerd voor je.
1: Ja, dat is lullig.
0: Ja, ja, maar misschien zit niet je favoriete bij, dat zou kunnen.
1: Ik weet niet of het lullig is, ik ben benieuwd.
0: Ik denk dat je deze wel allereerst heel erg mooi vindt. Hij stond op nummer 27.
1: George Baker. Ja, ja, ja.
0: Ja, jij bent een groot fan, hè, van George Baker.
1: Ik ben een groot fan van George Baker. Deze kwam binnen met stip op 27. All My Love. Het is uit de tijd dat hij net solo ging. Hè. In 78 was hij gestopt met de George Baker Selection. En ja, dit is niet zijn beste nummer. Maar ik word altijd vrolijk van George Baker. Ja, dus dat wordt nog lastig straks.
0: Dat is een optie, ja.
1: Oh, jee.
0: Ja. Dit is van alle generaties. Iedereen kent dit. En iedereen heeft die vogeltjesdans gedaan. Maar het stond dus echt daadwerkelijk in de top 40.
1: En niet zo'n beetje ook.
0: De elektronica's. Nee, dan nummer 12. Ja.
1: En in de top 40, dat is fijn als je het exemplaar er weer bij haalt. Het gedrukte exemplaar. Stond ook al de opvolger van de vogeltjesdans aangekondigd. Het singeltje De Billekesdans. Nou, daar hebben we nooit wat van gehoord.
0: Nee, niet inderdaad, ja. Weet je het nog zo? Met je onder je armen, zo, de vogeltjesdans.
1: Dat liet ik graag dan, over aan anderen.
0: En dan met je kont schudden.
1: Ja, dat was dan wel weer leuk.
0: Maar en dan moest je weer draaien.
1: Sorry dat ik zo induik.
0: Ik zit helemaal in het dansje, maar geen gang.
1: En ik zit in het top 40 exemplaar. Hij gaat gewoon in de 19e week dat hij erin staat. Dat was lang toen.
0: Ja, nog steeds.
1: Van 14 naar 12, hier dus omhoog in de lijst. Ja, elektronica's. Je zou ook eigenlijk kunnen kiezen met Cheert in mijn gedachten. Want die houdt heel erg van kaas, dus elektronica's.
0: Ja, we hebben ook nog nummer 9. One day I'll fly away. Randy Crawford en One Day I'll Fly Away. Leave your love.
1: En deze wordt het niet, denk ik.
0: Nee.
1: Waarom niet? Omdat ooit iemand mij heeft verteld dat er zo'n viooltje in zit. Ja. In dat nummer. Draai je maar eens. En als je daarop gaat letten, wordt het ongelooflijk irritant. Huh? Terwijl zij natuurlijk de beste zangeres is die je maar kunt voorstellen.
0: Ik vind dit prachtig inderdaad.
1: Ja, maar dat viooltje. En dat gaat het hele nummer door. En dat hoeft dan voor mij niet meer.
0: Nou, ik heb nog een andere vrouw in de aanbieding. Op nummer 4.
1: Diana Ross.
0: Ja. Brengen deze nummers je inderdaad helemaal terug naar je 16e verjaardag?
1: Ja, ik kocht in die tijd altijd alles wat in de top 40 binnenkwam. Eigenlijk al wat in de tipparade stond, dus dan heb je gewoon alles. Dus ik denk in hoesjes. Hoesjes.
0: Hoe zag het hoesje eruit?
1: Ja, zwart-wit met een met de Diana Ross die een beetje onder de op de arm leunt. Een dik hoesje was het ook, kwam uit Engeland, importexemplaar.
0: Het is ongelooflijk hoeveel dat jij hebt onthouden. Want dit was dus in 1980, hè?
1: Ja, 16 was ik, want daar gaat het hele item over.
0: Ja. Ja. Ik heb dus in de aanbieding van jou George Baker, De Vogeltjesdans van de Electronics Kaas. Randy Crawford, nou die wordt het dan niet, zei je al. En Diana Ross. Ja, nu is het aan jou, jij mag kiezen.
1: Ja, toch George Baker niet, want ik vind dit niet echt zijn beste nummer. Al ben ik voor meer George Baker op de radio. Deze ook niet, en dan kom je automatisch uit bij... Ja, in de 19e week van 14 naar 12 had je niet verwacht, hè?
0: Nee, dat had ik echt niet verwacht. Ik denk, die hoef ik niet klaar te zetten.
1: Nee, ik vind het toch wel een tijd... Het is ook net zoiets als het kleine café aan de haven van vader Abraham. Daar mogen we best trots op zijn. En niet doorheen praten, liefst. Nou, doe maar dan.
0: Ja, met de arm in de lucht.
1: Ja, en met je kont dus, hè?
0: Ja, ook. Ik ga erbij staan ook gewoon.
1: Dat heeft uiteindelijk een half jaar in de top 40 gestaan. En niet voor niks.

0: cool, toch, om dit leuk te vinden in 1980?
1: Nee, alles behalve. Ik kon ook niet met George Baker of BZN aankomen. Het moest over de Golden Earring gaan of Shocking Blue.
0: Het is ook een top 40 of een top 100 van het jaar 1980. En dan staat dit gewoon op nummer 2 achter ABBA.
1: Ja, Winner Takes All stond 1. En de vogeltjes dan, dames en heren, op nummer 2. Wauw.
0: Je kan meedoen, hè, met de Sweet 16. Je kan je nu opgeven via 070-307-8080. Het enige wat je even moet appen is jouw geboortedatum.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
0: Ik hoop dat je ook een beetje bent bijgekomen van de vogeltjesdans. We moesten hier wel even op adem komen van al het gedans. Gelukkig kunnen we dat ook doen met het nieuws. Reinoud, ga je gang.
1: Hagenaars gaan flink veel meer rioolbelasting betalen. Het nieuwe stadsbestuur van Den Haag verhoogt de belasting voor het afvoeren van regenwater en rioolwater met 11%. AD schrijft erover vanmorgen. Een huiseigenaar betaalt volgend jaar zo'n 217 euro. De vervanging van een kilometer riool kostte de gemeente 5 jaar geleden 1,2 miljoen, tegenwoordig 1,9 miljoen euro. In Den Haag is jaren geleden afgesproken dat de rioolheffing kostendekkend moet zijn, schrijft de krant. Vandaar dat de lokale heffing bijna maximaal omhoog gaat volgend jaar. In onze regio zijn 2 grote gemeenten die een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen in maart waren die nog steeds geen coalitie en nieuw college van BMW hebben. Leiden en Leidschendam-Voorburg. En vooral in die laatste gemeente verloopt het proces allesbehalve vlekkeloos. Eerdere onderhandelingen mislukten. Vorige week leek er een akkoord te zijn in Leidschendam-Voorburg, maar leden van Pro stemden het weg. Je hoort politiek verslaggever Marijn Kramer, die was bij het debat gisteravond.
9: Hoe het nu dan verder gaat is even onduidelijk. Er zijn nu wel 2 nieuwe informateurs, dus geen formateurs. Dus er wordt een nieuwe verkenningsronde gedaan. Ja, die gaan de komende week nieuwe gesprekken voeren met de fracties in de gemeenteraad daar. En er is wel een harde deadline, 14 september. Dan moet duidelijk worden wie er nou precies aan tafel komen om te gaan onderhandelen bij de 2 nieuwe initiatiefnemers.
1: Bij de voordeur van een huis in Hillegom is een explosief neergelegd. Dat gebeurde woensdag al, meldt de politie vanmorgen. Die heeft een minderjarige jongen als verdachte opgepakt. Op camerabeelden is te zien dat meerdere personen iets wat lijkt op een explosief bij een voordeur aan de Hillegomse Lucas Schoonderbeekstraat plaatsen. Daarna gaan ze er gauw vandoor. De verdachte die is aangehouden komt uit Assen-Delft en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Komende weken gaat de Wipolderlaan nog verder op de schop. Een belangrijke doorgaande route is dat tussen Westland en Den Haag. De weg, ook bekend als de N211, wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Er is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie Zuid-Holland.
10: Er wordt eens geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets, zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar wat het hinder oplevert, ja, dat is feit.
1: Klein half jaar geleden, in april, was er ook al zo'n verplaatsing van een flyover, zo heette die. En daar rijden inmiddels duizenden auto's per dag overheen. En Weerinstituut KNMI heeft vanmorgen code geel afgekondigd voor onder meer de provincie Zuid-Holland vanwege zware windstoten. Je hoort er van Margot straks veel meer over. Afgelopen week werd die waarschuwing ook al gegeven, maar de impact bleek mee te vallen. Vorig jaar werd de openingsavond van Live on the Beach op Scheveningen nog afgelast vanwege harde wind. Maar gisteravond kwamen, ondanks de wind die al een beetje aan het aanwakkeren was, toch vele duizenden bezoekers naar het strand voor de eerste avond van het vierdaagse muzikale evenement in Scheveningen. Openingsacts waren Hanna Mee, Bluff en Guus Meeuwis. En die vertegenwoordigden daarmee Drenthe, Zeeland en Brabant. Vanavond is Den Haag aan de beurt. Haagse artiest op het podium, Direct, Anouk en Somje.
0: Kom je al helemaal in de stemming voor Sinterklaas, ja. Margot? Of denk je nou, het is nog een beetje vroeg?
11: Als ik zo naar buiten kijk, dan kom ik wel een beetje in de stemming.
0: Ja, het is wel Sinterklaas weer, ja.
11: Het is een beetje Sinterklaas weer. Ja. Want het waait natuurlijk stevig uit het zuidwesten. Het is bewolkt. Er trekken bedreigende wolkenvelden voorbij. Het enige wat daar niet bij past is de temperatuur op dit moment. Want het is buiten 21 graden. Dus wat dat betreft is het nog niet zover dat we echt aan Sinterklaas kunnen denken. En die temperatuur die gaat nog wat verder omhoog, naar 22 graden. En de wind gaat ook nog wat verder toenemen. Vooral tussen 10 en 2 bij ons boven land een windkracht 6, dat is hartstikke veel. En langs de kust, daar waait het natuurlijk altijd nog harder. Windkracht 7 tot 8, met daar ook de zwaarste windstoten. We hebben al een windstoot gehad in Hoek van Holland van 70 km per uur. Maar het kan nog een tandje harder, 80 of 90. Dus wat dat betreft even rekening houden met de wind tussen 10 en 2. En dan krijgen we vanuit het noordwesten een smal bandje met regen. Het gaat niet heel lang duren, en daar gaat ik niet zoveel vallen. Maar het kan wel eventjes 1 of 2 minuten stevig doorregenen. En als dat eenmaal gepasseerd is, ja, dan zijn we de kleffe lucht kwijt en dan gaat ook de wind langzaam weer een beetje afnemen.
0: Oeh ja, dat is goed nieuws voor het festival vanavond in ieder geval, wat Reinhard net aankondigde.
11: Zeker, zeker. Maar het is wel zo dat het ook vanavond nog flink waait, hoor. Langs de kust een windkrachtje 5 tot 6. Oh ja. Dus heel erg rustig is het daar niet, Jorinda.
0: Nee, ik ga gewoon in het midden zitten, dan is iedereen een soort buffer voor mij.
11: Ja, heel goed. Ja.
0: En daarna, morgen en overmorgen wordt het prachtig weer.
11: Het wordt prachtig weer, want morgen is de zon terug. 'S Middags zijn er stapelwolken. Het blijft in onze regio droog. Er waait vooral 's ochtends nog wel een stevige wind uit het westen, maar 's middags neemt die af en het wordt 20 graden. Dan krijgen we een fris nachtje na de zondag met 11 tot 13 graden, met misschien een mistbankje. En daarna is het zondag met een zuidoostelijke wind. Prachtig weer met heel veel zon en temperaturen die oplopen naar 23, 24 graden. Alles is mogelijk in september. En de warmste dag moet dan nog komen. En dat is de maandag met misschien wel een zomerse 25 graden.
0: Ik kijk ernaar uit. Dankjewel voor vanmorgen, Margot. Joe,
1: tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. De app gebruiken. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.
12: West wordt wakker.

0: TokTok. Altijd fijn als ze het zelf afkondigen. Such a shame.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Dag Herman.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Goedemorgen. Heb je een beetje zin in het sportweekend wat aankomt?
2: Ik heb altijd zin in het weekend eigenlijk. Ondanks dat ik dan moet werken. En ja. Mensen vragen me wel eens, vind je dat nou niet vervelend? Maar het zijn de allerleukste dagen om te werken. Gewoon lekker naar het voetbal en bezig zijn met sport. Dat, ja, dat is toch het leukste wat er is.
0: Ja, en je hebt door de week gewoon lekker weekend.
2: Exact, ja. Exact. Heel lang weekend heb ik.
0: Ja, ja, doe je dan ook allemaal weekend dingen die wij normale mensen in het weekend doen?
2: Ja, ik heb gisteren wel een beetje zitten klussen. Mijn vrouw had een nieuwe fiets. Er moest nog een mand op worden gezet. De deur van de poort die sloot niet goed. Dus die heb ik weer even recht gehangen. En mooi sluitend gemaakt. Ik ben, het duurt bij mij wel lang. En het gaat altijd een keer mis. Maar uiteindelijk lukt het wel.
0: Ja, je hoort mijn verbazing, hè? Dat was niet lullig bedoeld, hoor. Maar ja, ik zag het gewoon niet aankomen.
2: Ja. Nee, ik ben best handig. Ja, ik moet zeggen, het is niet mijn hobby. Maar ik krijg wel een hoop dingen gerepareerd, zeg maar.
0: Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. Mag ik je inhuren?
2: Vraag mij niet om een keuken aan te leggen of zo met allerlei leidingen. Nee. Hoor. Het is wel het kleine grut, zeg maar.
0: Ja,
2: dat
0: precies.
2: Pak ik mee.
0: Een beetje beperkt. Nou ja, ik nodig je een keer uit voor een bakje koffie en dan zet ik je gelijk aan het werk.
2: Is goed, joh. Lekkende geen probleem.
0: Lekkende kraan heb ik nog en dan hang ik nog wat los. Een plintje hier en daar erbij.
2: Oh joh, 75 euro per uur zonder bonnetje, doe ik alles voor.
0: Ja, okay. Ik denk er nog even over na.
2: Krijg je korting op de voorrijkosten, oké? Okay?
0: Ja, dankjewel. Ja. Ja, het is wel heel ver natuurlijk vanaf Alphen.
2: Ja, precies.
0: Nou, laten we maar snel naar de sport gaan voordat het steeds duurder wordt. Botik van de Zandschulp, die is hoor, bij de US Open.
2: Ja, dat
0: is
2: hartstikke goed, toch? Nou, absoluut. Toch een verrassing. Hij speelde in de tweede ronde tegen Alex de Minaur. Dat is de nummer 7 van de wereld. Afgelopen 2 jaar stond hij in de kwartfinale in New York. Had de vorige 4 partijen tegen Van der Zandschulp gewonnen. En Van der Zandschulp trekt deze partij in 3 sets naar zich toe. Plaatst zich dus voor de derde ronde. En dat is hartstikke goed nieuws. Het is niet een enorm kanon dat hij aan de kant heeft gezet. Maar goed, de nummer 7 van de wereld is toch niet een kleine jongen. Helaas voor Jesper de Jong, die andere Nederlander, zit het toernooi erop. Hij verloor van een man uit België, Bergs. En dus Van der Zandschulp nog de enige man in actie op de US Open in Amerika.
0: Ja, vorige week kreeg ADO een eerste puntje. Verdiend natuurlijk bij Feyenoord. En nu op zoek naar meer punten natuurlijk.
2: Ja, dat moet dan gebeuren in een thuiswedstrijd. Dat zou ook lekker zijn als je thuis die eerste 3 punten van het seizoen weet te pakken. Fortuna uit Sittard is de tegenstander. Op zich niet zo'n hele grote naam, maar ja, ze staan wel op plek 6. Worden getraind door een oud-speler van ADO Den Haag, Danny Buis. Van de laatste 8 keer dat ADO en Fortuna tegen elkaar speelden, won ADO wel 5 keer. Dus dat is op zich wel weer positief. Maar goed, het seizoen is nog vroeg. ADO is nog een beetje op zoek ook naar de juiste samenstelling. Ze missen nog een beetje ervaring. Ze moeten nog wennen aan het eredivisievoetbal. Het zou mogelijk moeten kunnen zijn zondagmiddag. Een hele mits, zeg maar.
0: Kleine slag op de arm, maar.
2: Kleine disclaimer. Ja, nee, het zou moeten kunnen tegen Fortuna. Want als je het met 2-2 gelijk speelt in de Kuip tegen Feyenoord, na een 2-0 voorsprong ook nog eens. Ja, waarom zou het niet moeten kunnen dan tegen Fortuna?
0: Ja, ik zou het niet weten. We gaan het zien zondag.
2: Ik zou het ook niet weten.
0: En we gaan het ook horen natuurlijk ook op Radio West. En morgen horen we het ook natuurlijk. Radio West Sport, dat is het ook. Het programma waar je zo ontzettend veel zin in hebt. Waarom
2: altijd
0: eigenlijk? Staat er wat moois op het programma?
2: Oh, ik wou het zeggen. Nee, gewoon omdat het een gaaf programma is.
0: Ja, dat sowieso natuurlijk. Maar extra dit weekend.
2: Er staan leuke wedstrijden op het programma. In de derde divisie B hebben we VVSB uit Noordwijk-Rout tegen FC Lisse. Uit Lisse uiteraard. Dat is toch een regionaal krakertje. VVSB afgelopen week door in de beker. Daar waar FC Lisse werd uitgeschakeld. In de tweede divisie speelt Katwijk tegen Jong Almere. Katwijk heeft nog een enorme kater, denk ik. Omdat zij deze week werden uitgeschakeld in de beker door TOGB. Notabene een club uit de derde divisie B. Na afloop werd het daar nog onrustig. Hele vervelende toestanden daar. Katwijk zal die kater van zich af willen spelen tegen Jong Almere. En Rijnsburgse Boys heel slecht begonnen aan het seizoen. Hebben pas 1 puntje. Ze spelen thuis tegen AFC uit Amsterdam. En dat is altijd een pittige tegenstander. Dus ja, genoeg om weer naar uit te kijken. Alle reden om te luisteren morgenmiddag, zou ik zeggen.
0: Dat gaan we doen. En dan weer aan de slag, hè?
2: Ik ga weer aan het werk.
0: Ja, er wordt weer door mevrouw Nanninga geroept al. Hè? Hup, weer aan het werk.
2: Ja, eerste vaatwasser even uitruimen.
0: Nou, ja, hij doet het niet. Dus je moet hem wel even vastmaken.
2: Oh ja. Alles stort in, denk ik.
0: Oh nee. Succes daar.
2: Yo, hoi.

0: When I See You Again, 3 Degrees. Ja, bij Bob weet je het nooit wanneer dat je hem weer ziet. Maar in de studio gewoon.
1: Hallo.
0: Oh, hallo.
1: Ja.
0: Afgelopen weekend voerden we een discussie in Westwoord Wakker. Avro Tros voerde, gaat de uitzending van het Songfestival niet doen. Ook niemand sturen. En deze week werd ook bekend dat Omroep Max bedankt. Jan Slachter, die wil zich er niet mee, eigenlijk gewoon niet mee geassocieerd worden. Hij noemde het zelfs vulgaire klerenherrie.
1: Ja.
0: De vraag was toen bij ons in Westwoord Wakker. Ja, moet je het überhaupt uitzenden of heeft hij gelijk? Moet je het skippen? Er stond best wel een heftige discussie onder mensen die er helemaal niks van moesten hebben. Of juist luisteraars die fan zijn. En ook onze Bob die roerde zich in de discussie. Nog even terug naar 2 dagen geleden.
2: Maar het is juist toch fijn dat een dagje alles eventjes uit de kast mag. Dat iedereen heel eventjes gek mag doen. En dat dat gevierd wordt met elkaar. Dat we het leven ook niet zo serieus hoeven te nemen.
3: Ah, het is tegenwoordig ook echt pokkenherrie, Bob. Hè? Je draait nooit meer een liedje van het Songfestival daarna.
2: Ik denk dat als je mij uitdaagt, zou ik aan het einde van de week 5 goede Songfestivalliedjes van afgelopen 3 jaar kunnen vinden.
3: Nou, bij deze.
0: Vrijdag. Gaan we het horen.
3: Ja, dan horen we.
2: Vrolijke vrijdag.
0: Ja, helemaal goed. Nou, het is de vrolijke vrijdag inmiddels. En daar zit hij, Bob.
1: Met mijn grote bek.
0: Ja, met je grote bek. Ja, was het toch moeilijk?
1: Nou, ik had de zin eerder uitgesproken dan ik erover had nagedacht, merkte ik wel. Ja. Achteraf.
0: En jij dacht natuurlijk, shit, ze gaan me daaraan houden.
1: Ja, en dat doen jullie nu ook en daarom zit ik nu hier. Maar ik heb besloten, ik wil het Songfestival positief neer gaan zetten. Want de veelgehoorde kritieken zijn, het zijn allemaal gillende keukenmeiden. Het is allemaal hysterie, ze zingen allemaal tegenwoordig alleen maar in het Engels. En ik ga, echt waar, komende 5 minuten die kritieken onderuit schoppen. En daarbij moet je bij alles wat ik laat horen, want ik heb 5 fragmenten gevonden. En dat was niet eens zo heel erg moeilijk.
0: Van de afgelopen 3 jaar?
1: Van de afgelopen 3 jaar, tot en met 2023 dus. Dat was inderdaad waar ik me aan moest houden. En daarmee moet je je steeds, als je het nummer hoort, beseffen dat het Songfestival is van anno nu. Misschien heeft het Songfestival inderdaad een moeilijke periode gehad van hysterie, maar dat was allemaal rond de eeuwwisseling. Dat is nou eenmaal een stigma waar ze bij een bepaalde generatie moeilijk vanaf komen. Ik ga die generatie vandaag aan mijn kant proberen te krijgen. Nogmaals, alle fragmenten zijn van na 2023 en, om alvast 1 veelgehoord kritiek onderuit te schoppen, alle fragmenten die je gaat horen zijn in de originele taal van het deelnemende land. Want dat gebeurt nog steeds en steeds vaker trouwens. We beginnen in Italië.

0: vind dit wel lekker.
1: Ja, daarom. Kijk, ja. Als ik zou zeggen dat het... Nou goed, Enrique Iglesias is dan geen Italiaan, maar zo'n soort artiest was... Ja. Dan was het een hit geweest misschien
0: wel. Jaren 90.
1: Ja, precies. Nou, het schurkt een beetje richting Italo Disco misschien ook wel.
0: Ja, van afgelopen jaar.
1: Portugal bewijst dat het echt niet alleen maar gillende keukenmeiden zijn. Moet je horen naar deze samenzang.

0: het Songfestival valt dit misschien een beetje weg.
1: Ja,
0: tussen al het geweld.
1: Want dat is er ook. Dat mag er ook zijn. Maar dit is er dus ook. Ja. Ik wil alleen maar laten zien dat het en is.
0: Ja,
1: het is
0: precies,
1: niet maar, maar en.
0: Portugal, hè? Welk jaar was dit?
1: 2023, zeg ik heel eventjes uit mijn hoofd. Ik heb dat heel ergens opgeschreven. 2025.
0: Nee, ik weet het niet. Nou, ik kan het niet lezen.
1: Oh, Frankrijk. Altijd goed. Ja. Dit is een nummer voor je douchekop.

0: ineens nog wel herinneren ook. Hij had zo'n wit pak aan en met zo'n windmachine voor zich en zong echt de long uit zijn lijf.
1: Op een gegeven moment stapt hij weg van de microfoon tijdens de act en dan zingt hij onversterkt heel die arena stil. Het is prachtig. En het kan ook klein, bewijst Zwitserland in 2025. Het is een soort birdie.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja.
1: Zo heet ze niet. Het is Zoe May.
0: Ja, heel lief eigenlijk. Ja. Heel lief hoog stemmetje ook. Ja. Ik zou hier niet op stemmen, moet ik zeggen. Maar het is wel mooi.
1: Maar het is, en het is wat anders dan dat schreeuwerige. Ja. Dit is, omdat ik nu een beetje in West-Europa ben gebleven, ook weer een voorbeeld dat ook in Oost-Europa de originele taal niet geschuwd wordt. Oekraïne.
0: Berg beklimmen, toch?
1: Ja, ze liep een trap op, inderdaad. Dus op zich is een prachtige act.
0: Ja, absoluut, ja.
1: En de zaal vond het ook mooi, hoort het gejuich een beetje op de achtergrond. Bij deze Jorinda, 5 voorbeelden van dat het niet alleen maar gillende keukenmeiden zijn. Wat vond je ervan?
0: Eens. Ja, ik was het eigenlijk al met je eens, dus misschien is dat een beetje lullig. Ja. We kunnen het nog even aan Reinoud vragen. Niet de grootste fan, denk ik, van het Songfestival.
2: Nee, zeker de laatste jaren niet. En ik dacht ook echt, het zal mij benieuwen, Bob. Dat gaat je niet lukken. En het is je gelukt.
1: Yes.
2: Eentje vond ik misschien ietsje minder, die laatste. Maar dat is persoonlijk. Dit was alle 4 kippenvel. En misschien is het de veelheid aan liedjes die je dan hoort op zo'n avond.
1: Dat kan inderdaad. Het zijn ook echt 34 landen die voorbij komen. En dan blijft alleen maar inderdaad het grote en het hysterische bij. Maar het kleine is er ook.
0: Ja, zullen we er nog eentje doen dan?
2: Graag.
1: Het nummer van het Songfestival, waarvan je altijd vergeet dat het eigenlijk ook een Songfestival liedje is, is natuurlijk Frankrijk 2021. Dus ik ga van die 3-jaar regel af. Barbara Pravi met Voilà.
3: Ik

0: Gutsen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag pakte ADO het eerste punt van het seizoen met een knap gelijkspel uit bij Feyenoord. Kan ADO nu die eerste overwinning van het seizoen pakken?
2: Goal! Ja, hij zit erin!
1: Zondag speelt ADO thuis tegen Fortuna Sittard. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live. Zondag om 16:45.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
10: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
14: We gaan toveren en bim salabim. Ik heb 2 keer tickets voor Harry Potter voor je. Is het nieuws met Reinhard Roemer.
15: Op de 6e tochtweg in Waddinxveen is gisteravond brand uitgebroken in een auto. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de wagen in vlammen opging. In onze regio zijn 2 grote gemeenten die een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds geen coalitie en geen nieuw college van BMW hebben. Leiden en Leidschendam-Voorburg. Gisteravond was er in Leidschendam-Voorburg een raadsdebat over hoe nu verder. Een van de struikelblokken is de bouw van vakantiewoningen in natuurgebied Vlietlanden. Bij de voordeur van een huis aan de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom is een explosief neergelegd. Gebeurde woensdag al, meldt de politie vandaag. Die heeft een minderjarig jongen opgepakt en sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen. Meer regionieuws straks om 9:30, nu het andere nieuws.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
17: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
16: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
18: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een uitwerking van een paar maatregelen... zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen. En daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
16: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En voor het eerst vanmorgen is er ook ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink.
19: Er staan vanmorgen niet veel files. Je hebt nu wel 5 minuten oponthoud op de A20 naar Gouda bij Rotterdam over Schie. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn sta je 5 minuten vast. Dat is tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Verder moet het verkeer rekening houden met zware windstoten.
14: Er staat ineens een hond naast me. Gezellig zeg.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
20: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
23: ANWB en gaan.
24: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
25: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Nou, toch een beetje voor Cheered. Dat is een van zijn favoriete muzikanten, Michael McDonald met Sweet Freedom. Ja, en ik krijg nog een vraag van Paul. Ja, waar is die Cheered eigenlijk? Dat is een goede vraag. Die heeft een oude lullendag. Vanaf nu elke vrijdag. Alleen Jorinda. West wordt wakker. Maar maandag is hij er gewoon, hoor. Ik mis hem wel een beetje, hoor. Maar 4 dagen dus Cheered en Jorinda en West wordt wakker. En op vrijdag doe ik het alleen met nou, hopelijk heel veel luisteraars. En met natuurlijk gewoon Reinoud en Bob, die ook nou, inmiddels nu in de studio zijn. En voor de koffie zorgen, dat is ook fijn. We gaan ja, iets bijzonders doen. We gaan een beetje spannend maken.
1: Harry Potter spreukenles.
0: Ja, hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat ik een tovenaar was. Want ja, daar zijn ze dan ineens. 2 kaarten voor Harry Potter en het vervloekte kind. Die kunnen zomaar voor jou zijn. 20 september, dan is het in het Circus Theater op Scheveningen. En ze kunnen voor jou zijn als je nu belt naar 070-390-5454. 070-390-5454. Het enige wat je moet doen is een spreuk ontcijferen. En dit is de spreuk die jij moet ontcijferen. Wat zou het kunnen betekenen? 070-390-5454. En dan zijn die kaarten zo voor jou.

0: Van eigen bodem, uit onze eigen regio zelfs, is dit Grupo Sportivo en Disco Really Made It.
1: Harry Potter, spreukenles.
0: Ja, we gaan op spreukenles van Harry Potter en dat doen we samen met Heidi van Zel. Goedemorgen, Heidi.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat heb jij met Harry Potter?
2: Ik heb het boek gelezen en ik heb de films gezien. En ik heb ook de spelletjes gespeeld op computer.
0: Oh.
2: Ja, en wat me nog eens bij je gebleven is Asamamora. Maar met aankomende volgende maand met Halloween denk ik dat alle kindjes met Halloween een hele spannende tijd tegemoet gaan. En ik denk in het Circus Theater met deze voorstelling dat alle kindjes voorbereid mogen zijn op de spreuken van Harry Potter.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Je noemde er al een. Ja. Hè? Wat zei je nou? Asamamora?
2: Asamamora, ja.
0: Wat, ja. Wat betekent dat?
2: Ik denk dat we met z'n allen met onze oor mogen luisteren wat Harry Potter gaat zeggen met Halloween in oktober.
0: Ah.
2: En misschien komt de spreuk ook nog wel terug in de voorstelling van het Circus Theater.
0: En dat zou
2: dat
0: zomaar kunnen,
2: denken, ja. Dat ze denken, hey, die spreuk die komt mij bekend voor.
0: Ja, en dat heb jij ze dan alvast verteld.
2: Alle oren gespinst.
0: Ja, inderdaad. Ja,
2: alle oortjes gespinst.
0: Ik hoor, je zit er al helemaal in, hoor ik. Je hebt helemaal zin om er naartoe te gaan.
2: Ja, heel leuk. En natuurlijk Belgisch Park, Scheveningen, staat ook alles in het teken van Halloween. En ook natuurlijk in het teken van Harry Potter. Dus ik denk dat alle kindjes denken van, nou, papa en mama, gaan we naar Belgisch Park volgend jaar. Want we hebben uiteindelijk toch ook Harry Potter gezien.
0: Zo is het, ja. Ja, jij woont daar in de buurt, denk ik. Hè? Jij bent daar druk mee bezig met Halloween vieren daar.
2: Ja, dat is heel leuk. En al die kindjes die genieten daarvan. En het spookhuisje. Dat is gewoon genieten voor die kleintjes. En spannend natuurlijk.
0: Sowieso. Ik vind het zelf altijd wel spannend, moet ik heel eerlijk bekennen. Laat staan voor de kleine kinderen. Ja.
2: Zeker. Als ik op de kermis loop, dan denk ik, zal ik niet het spookhuis ingaan.
0: En wat doe je dan?
2: Vroeger als kind zijnde ging ik er ook in. En dan zei mijn moeder, wat heb je nou gezien? En dan zei ik, niks. En dan zei mijn moeder, hoezo dan? Nou, ik heb mijn ogen dichtgehouden, want ik ben gewoon bang.
0: Ik heb precies hetzelfde als jij, Heidi.
2: Ja, zo spannend vond ik het, hè?
0: Ja.
2: En ik vind het nog steeds spannend en nog steeds leuk voor de kleintjes. Maar het moet wel leuk blijven. Niet al te spannend.
0: Nee, helemaal eens, inderdaad. En het spannend wordt het ook bij Harry Potter en het vervloekte kind. Het zou zomaar kunnen dat je er naartoe gaat natuurlijk op 20 september. Maar dan moet je wel één ding voor me doen. Ik laat een spreuk horen die je terughoort in de theatervoorstelling. En ik wil van jou graag een beetje creatieve wijze horen wat het zou kunnen betekenen. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, komt-ie. Nou, wat zou dat kunnen betekenen, Heidi?
2: Sta alle kindjes paraat voor de voorstelling van Harry Potter met zijn toverstaf.
0: Ja, ik reken hem helemaal goed.
2: Leuk.
0: Die twee tickets die zijn voor jou, Heidi. Op 20 september ga jij naar het Circus Theater.
2: Hartstikke leuk. Ik denk dat mijn twee kleine neefjes dat onwijs spannend vinden.
0: Dat denk ik ook inderdaad. Veel plezier.
2: Dankjewel. Fijn weekend.
0: Dankjewel, jij ook alvast.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Laat het licht aan van Snelle. En straks kan je natuurlijk bij Patrick ook nog die kaarten winnen voor Harry Potter en het vervloekte kind. Vandaag de laatste kans in nog 3 programma's, dus ja, misschien heb je geluk. We hebben het eerder vandaag even gehad over de Nobelprijs, de IG Nobelprijs. Want ja, wat was er nou aan de hand? Nou, Marcel van der Heijden, dat is een Nederlandse wetenschapper, die liet 1000 mensen witte katoenen onderbroeken begraven. 2000 gingen er gingen de grond in. Die kwamen natuurlijk niet wit weer uit. Sterker nog, sommigen waren zelfs helemaal vergaan. En ja, heeft daar een leuk onderzoek mee gedaan. Dat betekent namelijk dat het een gezonde bodem is, dat er voldoende leven is om die onderbroeken dus op te eten. En zo'n IG Nobelprijs, die krijg je dan. Ja, het is een serieuze prijs. Een serieus onderzoek ook. Maar wel met een onderzoek waar je een beetje om moet lachen. En ja, Angelique is ook op mij in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jorin.
0: Ja, lekker vroeg.
1: Jazeker.
0: Ja, gezellig. Om het vrijdagse feestje even mee te vieren. De Vrolijke Vrijdagshow. Is het wat voor jou om je onderbroeken de grond in te stoppen?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb genoeg kuilen in de tuin. Want er is dat voorwerk is er gedaan door Casper en Allegria.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus
0: ja.
1: Wat dat dan gaat, ja, de kuilen liggen er al. Ja, ja. Onderbroeken zou je zeggen, ja, die heb ik ook. Klopt. Maar ja, ik ben niet gevraagd om aan het onderzoek mee te doen. Maar anders had ik het natuurlijk graag gedaan.
0: Ja, en nou hadden we een berichtje binnengekregen van Marcel. Want die vraagt zich af, ja, weet jij de echte naam van Jacques Brol? Want Jacques Brol is niet zijn echte naam namelijk.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet.
0: Nee, hij zegt, ik hoorde vanmorgen een item over onderbroeken die in de grond werden gestopt. Het is echt puur toeval, denk ik. Maar Jacques Brol, die heet in het echt Marcel van der Heijden.
1: Okay.
0: Hetzelfde als de onderzoeker van dit onderbroeken. Een lollige ja, onderbroeken.
1: Onderbroekenlol.
0: Ja, onderzoek. Dus ja, ik denk gewoon toch stiekem dat het hetzelfde is.
1: Zou het?
0: Ja, het is gewoon een grapje.
1: Oh. Nee, volgens mij is het echt wel dat onderzoek gedaan.
0: Ja, denk je het wel?
1: Ja, ik heb het een keer eerder van gehoord.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou, misschien moeten we meedoen. En als Jacques Brol, die is dan de jury, kijken welke
1: zou
0: dat het meest vergaan is.
1: Zou Jacques hele grote onderbroeken hebben? Wat
0: dat denk
1: jij?
0: Ik wel.
1: Ja, daar moet al een grote man, hè?
0: Daar moet al die grap ook in natuurlijk.
1: Precies.
0: Die haalt hij er dan uit op het podium, aan het eind van het jaar.
1: En als ze maar schoon zijn.
0: Op de zondagmiddag, ja. Oh ja. Ik kan niks beloven. Je hoort natuurlijk straks de uittip van Angelique. Die gaat je vertellen wat je dit weekend moet doen. En hey, er komt nog een gast. Tim Akkerman, die komt zo binnen.

0: Wise Health een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
8: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Goedemorgen, het is even voor 9:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer die nu zijn bril afdoet.
12: Ja, het is geen leesbril, dus dan mag dat. Ja. Goedemorgen, Jorinda.
11: Goedemorgen.
12: In onze regio zijn er 2 grote gemeenten die een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds geen coalitie en geen nieuw college van BMW hebben. Leiden en Leidschendam-Voorburg. En vooral in die laatste gemeente verloopt het proces allesbehalve vlekkeloos. Eerdere onderhandelingen mislukten. Vorige week leek er een akkoord te zijn in Leidschendam-Voorburg, maar leden van Pro stemden het uiteindelijk weg. Gisteren was er een debat in de raad. Politiek verslaggever Marijn Kramer was erbij.
13: Hoe het nu dan verder gaat is even onduidelijk. Er zijn nu wel 2 nieuwe informateurs, dus geen formateurs. Dus er wordt een nieuwe verkenningsronde gedaan. Ja, die gaan de komende week nieuwe gesprekken voeren met de fracties in de gemeenteraad daar. En ja, er is wel een harde deadline, 14 september. Dan moet duidelijk worden wie er nou precies aan tafel komen om te gaan onderhandelen bij de 2 nieuwe initiatiefnemers.
12: Een van de struikelblokken is de bouw van vakantiewoningen in natuurgebied Vlietlanden. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet voortaan niet meer kunnen. De Nederlandse spoorwegen verplichten reizigers hun tas op schoot te houden of in het bagagerek te stoppen als iemand wil zitten. Een NS-woordvoerder legt uit.
14: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
12: De verplichting om je tas of koffer van de stoel naast of tegenover je weg te halen geldt alleen als de trein overvol is. Hagenaars gaan flink veel meer rioolbelasting betalen. Het nieuwe stadsbestuur van Den Haag verhoogt de belasting voor het afvoeren van regenwater en rioolwater met 11%. AD schrijft erover vanmorgen. Een huiseigenaar betaalt volgend jaar €217. De vervanging van een kilometer riool kostte de gemeente 5 jaar geleden 1,2 miljoen. Tegenwoordig 1,9 miljoen euro. En in Den Haag is jaren geleden afgesproken dat de rioolheffing kostendekkend moet zijn, schrijft de krant. Vandaar dat de lokale heffing bijna maximaal omhoog gaat. En de komende weken gaat de Wipolderlaan nog verder op de schop. Een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. De weg, ook bekend als de N211, wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Er is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie Zuid-Holland.
15: Er wordt eens geheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets, zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
12: Klein half jaar geleden, in april, was er ook al zo'n verplaatsing van een flyover, zo heette die dingen. En daar rijden inmiddels duizenden auto's per dag overheen.
11: Dan gaan we naar het weer met Margo Ribberink.
16: Een onstuimige vrijdagochtend met een vlagerige zuidwestelijke wind. En niet zo klein beetje ook, windkracht 6 boven land. En een windkracht 7 tot 8, hard tot stormachtig langs de kust. Met name tussen 10 en 2. Met windstoten langs de kust tot zo'n 80, 90 kilometer per uur. En daarbij is het bewolkt, droog en warm met 22 graden. En dan passeert er vanmiddag tussen 12 en 3 vanuit het noordwesten even een bandje met misschien wel flinke hoosbuien. En daarna draait de wind naar het westen en neemt dan langzaam weer af bij een dalende temperatuur van 18 graden. Vanavond en vannacht is het zo goed als droog, met opklaringen vanaf de Noordzee. Temperaturen gaan dalen naar 14 tot 16 graden. En morgen ziet er fraai uit, met zon, 's middags stapelwolken. In de ochtend waait het nog flink langs de kust met een krachtige westelijke wind, maar 's middags neemt de wind af en het wordt 20 graden. En na een frisse zondagnacht met 11 tot 13 graden voert zondag een matige zuidoostelijke wind, warme lucht aan. We hebben niet alleen met zon te maken, maar ook met oplopende temperaturen naar 23, 24 graden. En maandag wordt het misschien wel zomers warm met 25 graden.
12: Aldus Margot Ribberink van de Weerexperts. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: West wordt wakker.

0: Everlasting Love van Love Affair. En ja, ook dit is nieuw.
1: Vandaag op het West wordt wakker podium.
0: Hij is geboren en getogen in Den Haag. Als 19-jarig ventje staat hij nog gitaren te stemmen in de lokale muziekhandel. Maar niet veel later is Tim Akkerman het gezicht van de populairste rockband van Nederland. In 2009 verrast hij vriend en vijand door direct te verlaten. Op het hoogtepunt van het succes kiest hij voor zijn eigen muzikale koers.
2: De zanger van de Haagse band Direct stopt ermee. Tim Akkerman zegt dat zijn muzikale smaak is veranderd. Zij gaat zich richten op een solo carrière.
0: Tijd voor eigen muziek. Don't need to know what my heart's taking me into. It's not the distance that makes you think you're close. Oké, en een beetje van een ander. Van rockster naar singer-songwriter, tv-ster, podcastmaker, schrijver. Ja, wat kan deze man eigenlijk niet?
3: Wie is de mol? Niemand is te vertrouwen. En niets is wat het lijkt.
4: Ik vond het erg verdacht dat Sanne degene was die de envelop kreeg.
3: Tim, je moet afscheid nemen.
0: Op het West wordt wakker podium zetten we vandaag Tim Akkerman. Welkom.
5: Wat een goed verhaal dit.
0: Ja, dat Wie is de Mol was geen groot succes.
5: Ik wil het zeggen, want ik niet kan zijn spelletjes.
0: Hoe luister je hier nu naar?
5: Ik vond het wel leuk. Het is echt zo'n memory lane. Dat je denkt, oh ja, man, dat heb ik nog gedaan. Oh ja, cool. En dan ga je ook gelijk met de live geluid die je hoort. Ga je gelijk plaatsen van welk optreden was dat en waar was dat, et cetera.
0: Weet je het nog, wat je hoorde van The Way
5: Volgens
0: I Do?
5: Was het Beach, dat dacht ik.
0: Ja, dat zou goed kunnen, inderdaad. Ja. Het was wel in Den Haag, inderdaad. Ja. Ja, leuk dat je er bent in de studio.
5: Ja, dankjewel.
0: Ja, mijn eerste vrolijke vrijdag solo show.
5: Nou, cool. Nou, laten we hem vrolijk maken dan.
0: Ja. Ja, vorig jaar was je hier ook in de studio. Zei het al even, je hebt een boek geschreven en een podcast gemaakt. Ging over je jeugd. Toen vertelde je dat je dacht dat je eigenlijk je hele leven al dat je geen 45 jaar zou worden.
5: Klopt.
0: Dat is eigenlijk helemaal niet zo vrolijk natuurlijk. Behalve dan dat je het bent.
5: Ik ben er nog. Ja, ja. We hadden ook een deal dat ik hier terug zou komen. Dus dat hou ik me dan ook aan. Nee, het is wel mooi wat er is gebeurd in dat moment. Want het werd natuurlijk heel erg besproken en heel erg uitgemeten. En er werd ook aan de negatieve kant vooral gelegd. Hè, van, oh, je bent bijna suicidaal. Als je dat soort dingen denkt, dan ben je ook dat op je aan het afroepen. Maar dat was het niet. Het is gewoon een gevoel. En ik kreeg ook heel veel mensen, hoor, deel voorbij van die mensen die hetzelfde gevoel hebben. En uiteindelijk ook inmiddels 75 zijn, zeg maar.
0: Ja.
5: Dus,
0: maar ben je een ander mens nu je 45 bent?
5: Is echt, dat vind ik dan wel een beetje freaky. Maar er was een reactie van iemand. En die heeft me echt een andere mindset gegeven. Die zei, het klopt wel dat er iets sterft voor jou. Maar dat is je karakter. Je soort ego-ding wat je in de jaren opbouwt. En dat laat je los. En dan ontwikkel je weer verder. En dat gevoel had ik wel heel sterk. En toevallig geweest dan dat we dit album Are We Strong Enough. Maar het is daar wel een link naar. Het is wel dat ik merkte dat ik voor mij gaande dingen veranderen. Volgens mij laat ik dingen los en achter me en ga ik nu verder. En dat heeft eigenlijk na mijn verjaardag, notabene ook nog, dat heeft het wel echt op doen beseffen van, hey, wacht even, er is nog een heel leven voor me. Klinkt alleen als een slechte kaars die je uitblaast, maar andere kant komt er weer een nieuw kaarsje die ik weer aan kan steken. Dus nee, het is
0: Tim 2.0.
5: Ja, zo eigenlijk. Voelt het wel. Zo voelt het echt enorm. Ja. Dus het is gewoon grappig hoe zoiets werkt mentaal. Naar aanleiding van het boek natuurlijk door heel veel reacties gekregen, merk je wel dat je ook veel steunbetuiging kreeg. Wat ik al zei, dat veel mensen, meer mensen ermee lopen met het idee dat het niet zo is. En dan is het vooral focussen van de dingen die wel.
0: Heb je dan nu een andere deadline eigenlijk? Van nu word ik zo oud?
5: Nee, dat is grappig. Het is echt iets van me afgevallen. Het is heel bizar.
0: Dat is ook wel
5: echt
0: lekker, denk ik.
5: Heerlijk.
0: Ja. Ja. Ja, het hele leven ligt ineens open,
5: ja,
0: Tim.
5: Ja, precies. Alle kansen liggen nog weer voor het rapen.
0: Ja, die kans die ga je vandaag in ieder geval pakken met een nieuw album. Hij komt vandaag uit, een nieuwe mijlpaal. Je noemde het al even, Are We Strong Enough? Je vijfde album, als ik het goed heb.
5: Ja, klopt.
0: Dat is toch ook gaat ook hard dan?
5: Ja, nee, je had de introductie al over de solo carrière, andere muziekstijl, et cetera. Ja, dat is inderdaad. En daar ben ik al best wel lang mee bezig. Met een hele vaste, te gek team. Een vaste band die ontzettend mij daarin helpt en steunt. En ook dit album is daar ook zeker een bewijs van. Dus ja, het is zo gaaf om eigenlijk opnieuw te beginnen voor je gevoel met iets wat je al heel lang doet.
0: Ja, en waar wil je dan sterk genoeg voor zijn?
5: Nou, het is vooral het loslaten. Het is vaak waar ik, dat is iets wat ik nog echt moet leren, maar je neemt toch dingen mee. vanuit je verleden, patronen, et cetera. En die ben ik nu aan het loslaten. Dus ik merk ook, dus ook thuis heb ik heel mijn huis helemaal veranderd van de zomer. Ik heb 3 weken lang lopen klussen, andere kleurtjes, andere vibe.
0: Je zou kunnen zeggen, je zit eigenlijk gewoon in een enorme midlife crisis. Dan ga je dat soort dingen doen.
5: Want ik had op mijn motorrijbewijs en zo. Oh, ja. Dus ik draag ook kettingen en zo. Dus nee. Het is gewoon echt 2.0 inderdaad. Het is gewoon echt een nieuwe vibe, nieuwe
0: fris en fruitig.
5: Echt fris en fruitig, 2.0. Ja,
0: ja. En hoor je dat dan ook terug op dat album?
5: Ja, nou ja, ook wel. De aanpak is anders geweest dan normaliter. Normaliter schrijf ik gewoon mijn eigen liedjes van A tot Z. Neem ik mee naar de band, werken we uit, gaan we de studio in. Nemen we op en brengen we uit. Dat is een beetje de standaardroute.
0: Ja.
5: Dit keer heb ik gekozen om bevriende songwriters te vragen om te schrijven voor mij. Dus niet met mij, maar voor mij. Dus ik heb mijn Writers Camp 2 jaar geleden georganiseerd met ontzettend gave schrijvers zoals Joost Marsman en Marcel Visser, Sophia Dracht. En daar is zoveel moois uit ontstaan, wat ik de opdracht heb gegeven. Nou, toen had ik het boek nog niet uit, maar was wel mee bezig. En daar, op basis daarvan hebben ze de liedjes geschreven. Ja. Heart of the Matter is er bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. En zo zijn liedjes ontstaan. Later ben ik wel weer samen gaan schrijven, ook met Marcel Visser onder andere, waar ik weer Are We Strong Enough voor mee heb samen geschreven.
0: Maar heel veel liedjes heb je dus niet geschreven
5: nee,
0: zelf?
5: Nee, niet in die zin.
0: Nee.
5: Maar wel voor mij. Dus er zat wel de geest zat wel in het liedje, zeg maar. Maar het is niet vanuit mezelf. En dat is best eng, omdat het wat minder persoonlijk voelt. Maar aan de andere kant ook weer heel persoonlijk, omdat iemand op een andere manier naar jou kijkt en met jou bezig is. En ook andere klanken gebruikt die je misschien zelf niet zo aan zou pakken. Dus het is ook een soort frisheid die daarin voortkomt.
0: Ja, bijzonder. Ja. Je hebt ook een LP bij je. Echt van een echte plaat. Een echte ouderwetse plaat. Ja, prachtig is die.
5: Ja, helemaal blij.
0: En het grappige is, er staat hier een nummer op die je online dus helemaal niet kan vinden.
5: Nee, klopt. We hebben echt heel erg besloten, ook richting onze eigen fanbase. We hebben echt een ontzettend fijne fanbase die ons steunt altijd in alle manieren. En die willen we eigenlijk een cadeautje geven. En toen dachten we, hoe kunnen we dat op een bepaalde manier doen? Dus we hebben besloten om 1 liedje extra op het album te zetten, op de vinylversie, die we never nooit ergens online zullen gaan zetten. En wel live spelen, dat wel. Maar we gaan hem niet online zetten. Marble heet dat liedje. En misschien stiekem achteraf gezien wel het mooiste liedje. Is Kill Your Darlings. Ja. We hebben echt intern best een discussie gehad met de band van welk liedje gaan we daarvoor kiezen. En ik vond het eigenlijk wel jammer dat we dit liedje, maar ja, dat is ook de democratie binnen de band. Oké, jongens.
0: Ja. Mooi. Ik ga je straks nog heel veel moeilijke vragen stellen. Oeh. Bereid je vast voor. Maar laten we eerst even naar je single luisteren van dit album natuurlijk.
5: Marble Run,
0: nee, het is Higher natuurlijk. Het laatste liedje van het album.
5: Oh ja, cool.
0: Dat was je single, toch?
5: Nou, vandaag is Are We Strong Enough. Maakt helemaal niet uit. Nee, Higher vind ik ook helemaal goed.
0: Ja, die memo had ik nog niet gekregen.
5: High. Ja.

0: Ja, van het nieuwe album van Tim Akkerman. En dat doet hij niet alleen. Hij doet het namelijk met zijn band The Ivy League. Higher.
1: Dat klinkt heel raar.
0: Ja, muziekmaker dan, hè?
1: Ja, muziekmaker, ja. Ja. Wij maken nummertjes.
0: Ja. En van het nieuwe album Are We Strong Enough, die we volgende week ook nog een keer gaan weggeven namens jou.
1: Ja, in
0: jou,
1: ik heb hem hier bij me.
0: Ja, leuk, gaan we doen. Signeer hem straks even, zou ik
1: zeggen. Ga ik zeker doen.
0: Maar nu komt nog even het moeilijkste.
2: Keuzestress.
0: Ja, het moeilijkste deel, Tim, van het interview. Ik heb 5 hele moeilijke dilemma's voor je.
1: Ja,
0: ben je er klaar voor?
1: Ja, kom op.
0: Dan komt ie. Solo muziek maken of toch met een band?
1: Oh, man. Met een band.
0: Feesten op de Grote Markt of lekker rustig op het strand van Scheveningen?
1: Rustig op het strand.
0: Nooit meer gitaar spelen of nooit meer zingen?
1: Dit zijn hele lelijke vragen.
0: Sorry. Je moet kiezen.
1: Ja, dan wordt het nooit meer gitaar spelen.
0: Nog een keer de mol zoeken of de slimste mens van Nederland worden?
1: Geen van mij. Ik hou niet van spelletjes, sorry.
0: Oh, dat was toch geen succes, de mol?
1: Nee,
0: dat,
1: maar ik ben sowieso in spelletjes. Nee. Het was een hele mooie trip, maar nee, mij en spelletjes, het gaat niet samen.
0: De laatste is ook moeilijk, denk ik, voor jou als Bruce Springsteen fan. Ik heb speciaal in mijn Bruce Springsteen shirt van jou getrokken.
1: Gek.
0: Dancing in the Dark of Glory Days?
1: Dancing in the Dark.
0: Dat is goed, dankjewel Tim.
1: Top.
0: En je kan Tim ook live zien in het paard binnenkort op 9 december. Daar zijn nog kaarten voor. En volgende week geven we dus nog wat leuks weg van Tim. Succes.
1: Dankjewel.

0: Bruce Springsteen, gekozen door Tim Akkerman. Dancing in the Dark. Als ik Badlands had gekozen, dan was het een hele moeilijke keuze geweest, zei hij net.
1: We gaan er door!
0: Als je denkt, wie laat er nou een scheet? Nou, dat is Angelique. Die zit namelijk te morrelen aan de microfoon. Leuk dat je in de studio bent,
2: Angelique.
0: Wat een
2: leuke intro toch, zeg. Ja, geweldig. Dank je wel.
0: Bonjour, Angelique.
2: Bonjour tout le monde.
0: En Patrick is natuurlijk ook alweer voor zijn laatste, voor zijn vakantie.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En waar gaan we naartoe dit weekend, Angelique?
2: Wij gaan de zon opzoeken.
0: Lekker.
2: Want het wordt mooi weer. En dan gaan we naar Alphen aan de Rijn. Want daar is het Toast Food Truck Festival. En food, wat zegt dat? Dat zegt eten.
0: Ja,
2: eten.
0: Daar hou ik van.
2: En ze hebben een heel leuk programma, hebben ze. Zowel, het begint eigenlijk vandaag al, maar je hebt zaterdag en je hebt zondag. En zaterdag begint het om 1:00. En er is een verhalenverteller. En er is een optreden van Falcon Crest. En er is een swingende afsluiting met DJ Matissima. Maar Jorinda, jij en ik, wij komen toch wel op het eten af, volgens mij.
0: Nou, zeker, ja. Ik sla de rest over.
2: Precies.
0: We gaan gewoon recht op de foodtrucks.
2: Want daar kunnen wij een hele middag en avond mee vullen,
0: zeker,
2: volgens mij.
0: Ja.
2: Nou, en er is ook voldoende te kiezen. Maar die namen, die zijn altijd zo leuk. Je hebt daar bijvoorbeeld Shut Up and Eat.
0: Ja,
2: meer niet nodig.
0: Nee, ik zou er gewoon gelijk naar luisteren. Ja.
2: Shut Up and Eat.
0: Dat is wel lekker rustig ook.
2: Ja, heerlijk. Authentieke Syrische gerechten. Maar je hebt ook Tatu Taco of Boubou. Dat zijn lekker Franse crepes.
0: Moet je er dan per se een tatoeage bij krijgen?
2: Nee, volgens mij niet.
0: Oh, dat niet.
2: Nee. Het zijn gewoon tacos en nachos met veel vegetarische opties. En je hebt bijvoorbeeld, die is ook lekker, daar gaan we ook heen. De aardappelboerderij van Giessen. Oh. Nou, dat klinkt heel lokaal. En dat is ook goudgele friet, ter plekke vers gesneden en gebakken van eigen geteelde aardappelen. Nou, met daarbij denk ik dan een Hungry Jack, want we hebben dan nog een plekje over natuurlijk.
0: Ja,
2: dat moet wel gevuld worden. Dat is een Amerikaanse smash burger.
0: Oh ja.
2: Gekookt, gebakken rundvlees en met een premium hotdog erna. Nou ja, weet je, wegspoelen met een lekker biertje. Er zijn heel veel biertjes zijn er. Brand, afliegen. En je kan ook nog shoppen. Er zijn ook hele leuke kraampjes. En dan kan je allerlei lekkere bohemian lifestyle artikelen kopen. Vintage kleding, botanical wonders. Kortom, wij komen tijd eigenlijk tekort. En daarom gaan wij daar 2 dagen achtereenvolgens naartoe.
0: Nou, ik vind het heel aantrekkelijk allemaal.
2: Ja. Alphen aan de Rijn. Europa
0: Here we come.
2: Park.
0: Ja. We gaan eerst nog even aan de bak natuurlijk.
3: Zeker met een van je laatste kansen om die kaarten te winnen voor Harry Potter natuurlijk. De jarige van vandaag, laat ze maar even binnenkomen via aandebak@omroepwest.nl. Het einde van de Arme Luis Radio in 1975. En misschien eeuwige roem voor Dolly Parton met I Will Always Love You.
0: Ja, nou, ik mag toch hopen dat ze dat nu wel krijgt.
3: Ik gok van wel, maar je weet het maar nooit.
0: Je weet het nooit. Nee, spannend. Tina Turner nog tot slot. Let's Stay Together. Goed weekend allemaal. Let me say the same.

0: en het toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: Er staat een vaderlandse zeevaarder in het zonnetje straks in de archiefbak en Lou Rolls komt eraan. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Robber.
10: Hagenaars gaan flink veel meer rioolbelasting betalen. Het nieuwe Haagse stadsbestuur verhoogt de belasting voor het afvoeren van regenwater en rioolwater met 11%, meldt het AD. Een huiseigenaar betaalt volgend jaar gemiddeld zo'n €217. In Waddinxveen is gisteravond brand uitgebroken in een auto. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de wagen in vlammen opging. Hoe de autobrand in Waddinxveen kon ontstaan is niet duidelijk. En de komende weken gaat de Wipolderlaan nog verder op de schop. Een belangrijke doorgaande route is dat tussen Westland en Den Haag. De weg, ook bekend als de N211, wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Meer regionieuws, 10:30, nu het andere nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
16: Tot 12 uur aan de bak.

0: Heerlijke muziek van Cresip aan het begin van deze Aan de Bak. All My Life. Goedemorgen, de vrijdagmorgen.
1: Dus ik heb er weer zin in vandaag.
0: Ja, ja. De vrolijke vrijdag is al lekker afgetrapt met Jorinda en West wordt wakker. En dan nu de tiende jaargang, aflevering 2357 van Aan de Bak. Zo vlak voor het weekend. Dus je weet het, dan zingen wij

0: Dolly Parton, de jarige van vandaag en meezingers in de plaats voor 12. These happy days are yours and mine. These happy days are yours and my happy days. En Blondie.
1: Tot 12 uur aan de bak met Patrick.

0: bijna weekend en dat hoor je aan de muziek op Radio West met Level 42 en To Be With You Again.
1: De plaats. Voor 12.
0: Zeker wel de plaat voor 12. Ja, dat zijn natuurlijk vrijdagse meezingers. Dus dit zijn de keuzes van vandaag.
1: Nummer 1.

0: Gerard Joling, en Maak Me Gek is keuzemogelijkheid 2 vandaag. En keuzemogelijkheid 1, Carl Douglas en Kung Fu Fighting.
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty Pleasures.
0: Moest echt lachen om de stem van Nicole via de Facebookpagina van Radio West. Want die schrijft daar Kung Fu Fighting. Wow, ha! Ja, om er helemaal in de stemming te komen meteen van dat plaatje natuurlijk. Ja, die is genoteerd. Dankjewel daarvoor. Wil aan de andere kant schrijft graag nummer 2. Die gaat dus voor Gerard Joling en Maak Me Gek. Nou ja, kortom, het is helemaal aan jou. De meeste stemmen gelden. Straks rond 10 voor 12 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Nummer 1, Carl Douglas. Nummer 2, Gerard Joling. Stemmen via de Facebookpagina van Radio West of app naar de studio 070-307-8080. 070-307-8080.

0: Nou, je ziet hem zo gaan in die wind. En die wind is behoorlijk stevig vandaag. Jimmy en Boudewijn de Groot natuurlijk op Radio West. En trouwens, straks meer over het weer in het regionieuws. Maar daarnaast ook de stoel... De tas op de stoel in de trein is echt taboe vanaf vandaag.
1: Ach, maar de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
4: Ja.
3: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
4: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 10:30 en Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je.
17: Een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet voortaan niet meer kunnen. De Nederlandse spoorwegen verplichten reizigers hun tas op schoot te houden of in het bagagerek te stoppen als iemand wil zitten. Een NS-woordvoerder legt uit.
18: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
17: De verplichting om je tas of koffer van de stoel naast of tegenover je weg te halen geldt vanaf vandaag, maar alleen als de trein overvol is. Een boom in een tuin in Alphen aan de Rijn is omgewaaid. De afgebroken stammen, de takken zijn over de schutting gevallen en bovenop een geparkeerde auto terechtgekomen. Gebeurde in de Fazantstraat in Alphen aan de Rijn, vlakbij het centrum. Van een gebouw aan de Vrijdaastraat in Rijswijk is een golfplaat op de grond gevallen door de harde wind. De platen liggen opgestapeld op het dak van een bedrijfspand in de Plaspoelpolder. Door de wind is een van de platen van de stapel gewaaid gaan schuiven en over het dak en naar beneden gestort. In onze regio zijn er twee grote gemeenten die een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van maart nog steeds geen coalitie, geen nieuw college van BMW hebben. Leiden en Leidschendam-Voorburg. En vooral in die laatste gemeente verloopt het proces allesbehalve vlekkeloos. Eerdere onderhandelingen mislukten. Vorige week leek er een akkoord te zijn in Leidschendam-Voorburg, maar leden van Pro stemden het uiteindelijk weg. Gisteren was er een raadsdebat. Politiek verslaggever Marijn Kramer was erbij.
11: Hoe het nu dan verder gaat is even onduidelijk. Er zijn nu wel twee nieuwe informateurs, dus geen formateurs. Dus er wordt een nieuwe verkenningsronde gedaan. Ja, die gaan de komende week nieuwe gesprekken voeren met de fracties in de gemeenteraad daar. En ja, er is wel een harde deadline. 14 september, dan moet duidelijk worden wie er nou precies aan tafel komen om te gaan onderhandelen bij de twee nieuwe initiatiefnemers.
17: Een van de struikelblokken is de bouw van vakantiewoningen in natuurgebied Vlietlanden. Hagenaars gaan flink veel meer rioolbelasting betalen. Het nieuwe stadsbestuur van Den Haag verhoogt de belasting voor het afvoeren van regenwater en rioolwater met 11%, schrijft het AD vanmorgen. Een huiseigenaar betaalt volgend jaar zo'n €217. De vervanging van een kilometer riool kostte de gemeente 5 jaar geleden 1,2 miljoen. Tegenwoordig kost dat €1,9 miljoen. En in Den Haag is jaren geleden al afgesproken dat de rioolheffing kostendekkend moet zijn, schrijft de krant. Vandaar dat de lokale heffing bijna maximaal omhoog gaat.
0: En dan naar het weer. Margot Ribbering van de Weerexperts.
19: Een onstuimige vrijdagochtend met een vlagerige zuidwestelijke wind. En niet zo klein beetje ook, windkracht 6 boven land. En een windkracht 7 tot 8, hard tot stormachtig langs de kust. Met name tussen 10 en 2. Met windstoten langs de kust tot zo'n 80, 90 kilometer per uur. En daarbij is het bewolkt, droog en warm met 22 graden. En dan passeert er vanmiddag tussen 12 en 3 vanuit het noordwesten even een bandje met misschien wel flinke hoosbuien. En daarna draait de wind naar het westen en neemt dan langzaam weer af bij een dalende temperatuur van 18 graden. Vanavond en vannacht is het zo goed als droog, met opklaringen vanaf de Noordzee. Temperaturen gaan dalen naar 14 tot 16 graden. En morgen ziet er fraai uit, met zon, 's middags stapelwolken. In de ochtend waait het nog flink langs de kust met een krachtige westelijke wind, maar 's middags neemt de wind af en het wordt 20 graden. En na een frisse zondagnacht met 11 tot 13 graden voert zondag een matige zuidoostelijke wind warme lucht aan. We hebben niet alleen met zon te maken, maar ook met oplopende temperaturen naar 23, 24 graden. En maandag wordt het misschien wel zomers warm met 25 graden.
17: Dank Margot, je hoorde het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, qua temperatuur is het zeker nog zomer. Opvallend warm vanochtend zelf. Maar Summer in the City zou ik ook wel niet willen zeggen. Joe Cocker zingt er wel een lekker moppie over natuurlijk.
1: De archiefbak.
0: Straks, de stapel met Harry Potter kaarten wordt steeds kleiner. Dus grijp je kans, maar eerst...
2: 1976.
0: Eric Clapton schrijft het nummer Wonderful Tonight op 7 september 1976. Dat schrijft hij terwijl hij moet wachten op zijn vriendin Patty Boyd... die zich aan het verkleden is om naar een feest te gaan. Pas 12 jaar later bereikt het nummer de top 40... nadat hij het gespeeld heeft tijdens een concert... ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. Portugal treedt in september 1976 toe tot de Raad van Europa. De internationale organisatie heeft als doel de vrede in Europa te bewaren... en richt zich op de bescherming van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. En in Vlissingen wordt in 1976 de 300ste sterfdag herdacht van Michiel de Ruiter. De Vaderlandse zeevaarder heeft een standbeeld in de haven van de Zeeuwse stad. Even daarvoor hadden vandalen nog geprobeerd om het beeld te beschadigen. Dus moet het snel gerestaureerd worden voor de herdenking.
3: Michaeli Adriani Filio Ruitero staat er in het Latijn op het standbeeld van Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Dat in Vlissingen een nieuw verfje kreeg nadat het in de nacht met menie was overgoten. En zo kon de Ruiter glimmend en wel weer uitkijken over de stad... waar hij in 1607 was geboren. En die nu het feit herdacht dat hij 300 jaar geleden stierf. De onvermijdelijke folkloristische klederdracht van 17e eeuws marinepersoneel... stak sterk af tegen de snel gesneden uniformen van Engelse mariniers... die in Vlissingen medehulde kwamen brengen aan de man... die eens de Theems opvoer in de beroemd geworden tocht naar Chatham.
2: 1976.

0: 1976, Abba en de Dancing Queen. Ja, het is je kans om te scoren. Het is je kans om te toveren op de radio. Want Harry Potter en het vervloekte kind is op dit moment te zien in het Circus Theater op Scheveningen. Expecto Patronum! Geen musical, maar wel een spektakel. En je kunt erbij zijn op zondag 20 september. Twee kaarten liggen hier voor je klaar. Als je nu belt met 070-390-5454... dan maak je de kans op 070-390-5454. Wil jij naar Harry Potter en het vervloekte kind? Dan moet je even je fantasie gebruiken en mij vertellen, wat zou deze spreuk kunnen betekenen?
1: Speculum verum!
0: Speculum verum. Wat gebeurt er als je dat uitspreekt en je zwaait met de toverstaf? Laat het me weten op 070-390-5454 voor Harry Potter.
2: Een

0: Coldplay op Radio West. Feels like I'm falling in love.
1: Harry Potter spreukenles.
0: Ja, voor je het weet zit je op Zwijnstein en doe je mee aan de Harry Potter spreukenles. Nou, Katinka Vrolijk uit Wassenaar, die kan dat zeggen. Goedemorgen, Katinka.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij zo'n Harry Potter fan?
2: Ja, ik hou er toch wel erg van. En mijn zoon ook, dus wij zijn toch wel echt fans.
0: En hoe oud is je zoon?
2: 13.
0: Ja, dat is een prachtige leeftijd voor dat soort verhalen natuurlijk. Hè?
2: Ja, die vindt het heel erg mooi, ja.
0: Ja, dus je wil graag samen met je zoon naar het Circus Theater?
2: Ja, heel erg graag. Ja, dat zou echt geweldig zijn.
0: Nou, dan strooi ik even met deze spreuk. Daar komt-ie. Speculum verum. En dan is de grote vraag, wat gebeurt er als ik met mijn toverstaf zwaai en dat roep ik?
2: Daar komt een hele harde regenbui. En daarna verschijnt er een regenboog met een heerlijke taart.
0: Nou. Oh, dat klinkt uitstekend. Ja hoor. Vooral die taart, eerlijk gezegd. Hoor. Die regenbui hoeft niet zo
2: voor mij. Die maakte, dat is de kers op de taart.
0: Nou, ik wilde zeggen, ja, jij haalt me de woorden uit de mond, Katinka. Hartstikke goed. Jij bent erbij. Zondag 20 september zit jij in het Circus Theater samen met je zoon gezellig. En jij gaat een bijzonder leuke avond tegemoet bij Harry Potter en het Vervloekte Kind.
2: Geweldig, hartstikke bedankt.
0: Ga je zo blij maken en maak je er een mooie weekend.
2: Ja, ik ga heel blij maken, dankjewel.
0: Blijf nog even aan de telefoon, hè.
2: Ja, doe ik.
0: Straks meer kaarten te winnen bij Menno in de Middag na 12.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
7: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl. Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
8: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
7: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
9: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Het einde van de Arme Luis Radio komt voorbij in het komende uur van Aan de Bak. En Eeuwige Roem komt eraan. Het is 11 uur, eerst het nieuws uit de regio. Reinhard Roemer.
12: De politie heeft inmiddels 3 verdachten aangehouden voor een explosief dat afgelopen woensdagochtend vroeg werd neergelegd bij een huis in de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom. Ze zijn alle 3 minderjarig en de politie doet onderzoek naar hun betrokkenheid. Waarschuwingscode geel vanwege harde wind op dit moment. In een tuin aan de Verzandstraat in Alphen aan den Rijn is een boom omgewaaid. Stam en takken kwamen aan de andere kant van de schutting op een geparkeerde auto terecht. En van een gebouw in de Plaspoelpolder in Rijswijk waaide een golfplaat van het dak. Niemand raakte gewond. En de gemeente Leiden is op zoek naar een huurder van een pand waar marteling en openlijke seks vroeger gebruikelijk waren. In het gebouw, het Gravensteen, dat onder meer een tuchthuis en een gevangenis was, ligt aan het Pieterskerkhof. De nieuw te vinden huurder mag het gebouw, dat een rijksmonument is, voor langere tijd gebruiken. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren, zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
17: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
18: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
19: Tot 12 uur aan de bak.

0: Don McLean en Vincent en The Police met Every Little Thing She Does Is Magic. Ja, dat zijn ze wel.
1: Eeuwige roem.
0: Klassiekers die we koesteren bij Radio West. En daarom is er ook het spel Eeuwige Roem. Want dat spel is gereserveerd voor platen met eeuwigheidswaarde. En die draag jij aan, die bedenk ik niet. Die zijn geheel en al aan de luisteraars. En dat kun je doen door te mailen patrick@omroepwest.nl als er een plaat is waarvan jij vindt dat die eeuwige roem verdient. patrick@omroepwest.nl. Dan is je binnenkort weer eens op de radio en krijg je een Radio West verrassing thuis. En als jouw plaat 7 dagen in het spel weet te blijven, krijgt hij ook nog een mooie plek op de roemlijst van dit programma. Nou, dat wil je natuurlijk. patrick@omroepwest.nl. Vandaag bel ik met Alphen aan de Rijn. Wil Heppener woont daar en ze is alleenstaand. Heeft 2 zoons en 4 kleinkinderen. Ze helpt regelmatig ouderen die bij haar in het gebouw wonen en is graag op pad met haar kleinkinderen. Verder houdt ze van lezen en radio luisteren. Dat treft. Goedemorgen, Wil.
2: Goedemorgen.
0: Heb je plannen voor het komende weekend?
2: Dat hangt van het weer af.
0: Ja, nou, vandaag is het een beetje winderig, maar volgens mij morgen en vooral zondag is het echt wel aangenaam weer. Wat zou je dan willen doen?
2: Nou, waarschijnlijk ga ik dan met mijn ene oudste zoon en vrouw, kindjes, nog een stukje varen als het allemaal toelaat.
0: Oh, maar dat is lekker, want die heeft een bootje.
2: Die heeft een boot, ja.
0: Ja, en wat is dat voor soort?
2: Het is een sloep.
0: Oh ja, lekker. Nou ja, dat is... Alphen aan de Rijn, er is natuurlijk genoeg water in de omgeving. Wat vind je mooi?
2: Ja, wij hebben zelf altijd een zeilboot gehad. En wij lagen op de Westeinder.
0: Oh, ja, ja.
2: En hij heeft de boot hier in Alphen liggen. Maar dan, ja, dan kan je eigenlijk alle kanten op.
0: Ja, dat is ideaal daar. Nou ja, dat zou een mooie besteding van de zondag zijn. Klinkt goed. We gaan eens even kijken wat jij van de muziek vindt van vandaag. Luister mee, Wil, want dit zijn de Roemzoekers van vrijdag.
3: Eeuwige Roem.

0: Guus Meeuwis en de weg kwam er gisteren bij, staat er dus één dag in. World van de Bee Gees nu 5 dagen en 6 dagen Dolly Parton. I Will Always Love You is dus rijp voor de roemlijst. Maar ja, het ligt allemaal in jouw handen natuurlijk, Wil. Vertel.
1: De laatste.
0: Guus Meeuwis, gooi je eruit.
1: Ja.
0: Oké, dan gaat het weer uit. En altijd vrolijk. Ja, dat is natuurlijk een kwestie van smaak, dat snap ik wel. Maar dan moet ik toch wel even een klein beetje grinniken om de plaat die je erin zet.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik ook.
0: Vertel.
1: Nou, wij hebben hier een herinnering aan. Deze plaat is gedraaid op de crematie van mijn man.
0: Oh.
1: Dus ja, ja. Zo'n mooi nummer en het past ook helemaal bij ons.
0: Ja, dan snap ik het helemaal. Daar moest ik natuurlijk niet om grinniken, want het gaat natuurlijk om de artiest. Want welke artiest heb je het over?
1: Guus Meeuwis.
0: Ja, nou ja... Er gaat er één uit en er gaat er één in. Nou ja, dus zo gaat dat in dit spel. Dat kan natuurlijk. En ja, je noemde net al even dat jullie vaarden, voeren vroeger. Nou, dat vind ik altijd zo moeilijk. Dat jullie met een boot over daar in de regio. Vandaar dit liedje natuurlijk, kan ik me voorstellen, of niet?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, mijn man zeilde ook op de Noordzee.
0: Ah, kijk eens even. Want hoe heet dit liedje?
1: Haven in zicht.
0: Ja, haven in zicht. Nou ja, maar dan is het toch hartstikke logisch dat je die weer eens op de radio wil horen. Ik vind hem mooi en hij is hartstikke origineel. En dankzij de herinneringen draai ik hem graag voor je.
1: Oké.
0: Okay. Wil, dank je wel en ga ervan genieten.
1: Dank je wel.
0: Wil, heb een eruit. Ja. Dank je wel, hè. Mooi weekend.
1: Oké.
0: Guus Meeuwis en Van Gant met Haven in zicht. Nieuw in Eeuwengroen.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
0: Alleen op TV West.
3: Let's go.

0: Twain.
1: Eeuwige roem.
0: Dick Vermeulen nomineerde vorige week Dolly Parton als eerbetoon aan de overleden zangeres met I Will Always Love You. En de plaats kreeg al eerder steun van Rita Pronk uit Den Haag. Vandaag maakt het liedje Zeven Dagen Vol, dat hoorde je zojuist. Dus keer ik terug naar Dick, goedemorgen.
2: Goedemorgen Patrick.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Ja, nou ja, meer voor Dolly.
0: Ja, dat is waar. De aanleiding was minder mooi, maar het is wel prachtig dat je op die manier een mooi eerbetoon hebt kunnen geven aan deze countryzangeres. Dus we gaan er eren, daar gaat ze.

0: Eeuwige Roem.
1: Jolien stond er nog niet zo heel lang op en nu deze er ook bij. Dat is mooi hoor. Mooie toevoeging. Plaat nummer 886 op de Roemlijst inmiddels. Mede dankzij jou, Dick. En dat betekent dat je een ander liedje in het spel mag brengen. Wat gaan we doen?
2: Ik zat te twijfelen tussen twee liedjes op het moment dat ik Dolly Parton inbracht. En de andere is ook een favoriet van mij. Dat heeft te maken met het feit dat ik op de terugreis was vanaf mijn vakantie naar huis. En toen dacht ik aan My Hometown van Bruce Springsteen.
1: Ja.
2: En die wil ik dus niet indragen.
1: Dat heeft helemaal dat gevoel van thuiskomen.
2: Exact.
1: Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Nou, voor het eerst in Eeuwige Roem, dankzij jou. We gaan kijken wat er gebeurt. Dankjewel, Dick.
2: Alsjeblieft, prettig weekend.
1: Bruce Springsteen, My Hometown.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
11: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:30. Een overzicht van het regionieuws. Reinhard Roemer.
12: De politie heeft inmiddels 3 verdachten aangehouden nadat woensdagochtend vroeg een mogelijke explosief werd neergelegd bij een huis in de Lucas-Schoonderbeekstraat in Hillegom. Ze zijn alle 3 minderjarig en de politie doet onderzoek naar hun betrokkenheid. Op beelden van beveiligingscamera's is te zien dat meerdere personen het ding voor de deur hebben gelegd, waarna ze wegrennen. Die avond is een verdachte aangehouden, een minderjarige jongen uit Assen-Delft. Gisteren heeft de politie nog 2 minderjarigen aangehouden. Wie of wat precies het doelwit in Hillegom was en waarom, zoekt de politie uit. Waarschuwingscode geel vanwege harde wind geldt nog steeds op dit moment. In een tuin aan de Fazantstraat en Alphen aan de Rijn is een boom omgewaaid. Stam en takken kwamen aan de andere kant van de schutting terecht op een geparkeerde auto. En van een gebouw in de Plaspoelpolder in Rijswijk waarde een golfplaat van het dak. Vielen in beide gevallen geen gewonden. Zo'n 500 boeren, lokale politici en andere geïnteresseerden hebben gisteren een informatieavond bezocht over natuurherstelplannen. De bijeenkomst in Haastrecht was georganiseerd door agrarische belangenorganisaties. Tijdens presentaties werd ingegaan op de achtergronden van de plannen en de mogelijke gevolgen voor agrarische ondernemers. Kabinetsplannen kunnen gevolgen hebben voor boeren, bijvoorbeeld door extra maatregelen om stikstofuitstoot terug te dringen en kwetsbare natuur te beschermen. De gemeente Leiden is op zoek naar een huurder van een 17e-eeuws pand waar marteling en openlijke seks vroeger gebruikelijk waren. Er werden ook executies uitgevoerd. Het gebouw, het Gravensteen, dat onder meer een tuchthuis en een gevangenis was, ligt aan het Pieterskerkhof. Het oudste deel, een vierkante toren, dateert van het einde van de 12e eeuw. In het metselwerk zitten veel honderden jaren oude bakstenen. Er is ooit een cellenblok tegen het gebouw aangezet en 4 cellen zijn er nog steeds. De oude deuren zijn bewaard gebleven en op de muren zijn schilderingen te zien, waaronder die van een gezeling en de kruisiging van Jezus. De nieuw te vinden huurder mag het Leidse gebouw, dat een rijksmonument is, voor langere tijd gebruiken.
11: En je hoorde het net al even van Reinhout. De wind gaat er flink tegenaan op het moment. Margot Ribberink.
13: Een onstuimige vrijdagochtend met een vlagerige zuidwestelijke wind. En niet zo'n klein beetje ook. Windkracht 6 boven land. En een windkracht 7 tot 8, hard tot stormachtig langs de kust. Met name tussen 10 en 2. Met windstoten langs de kust tot zo'n 80, 90 kilometer per uur. En daarbij is het bewolkt, droog en warm met 22 graden. En dan passeert er vanmiddag tussen 12 en 3 vanuit het noordwesten even een bandje met misschien wel flinke hoosbuien. En daarna draait de wind naar het westen en neemt dan langzaam weer af bij een dalende temperatuur van 18 graden. Vanavond en vannacht is het zo goed als droog, met opklaringen vanaf de Noordzee. Temperaturen gaan dalen naar 14 tot 16 graden. En morgen ziet er fraai uit, met zon, 's middags stapelwolken. In de ochtend waait het nog flink langs de kust met een krachtige westelijke wind, maar 's middags neemt de wind af en het wordt 20 graden. En na een frisse zondagnacht met 11 tot 13 graden voert zondag een matige zuidoostelijke wind warme lucht aan. We hebben niet alleen met zon te maken, maar ook met oplopende temperaturen naar 23, 24 graden. En maandag wordt het misschien wel zomers warm met 25 graden.
12: Dankjewel, Margot. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Gisteravond nog op het strand van Scheveningen in het kader van dat prachtige festival Live on the Beach, waar komend weekend echt de crème de la crème van de Nederlandse muziek komt. Vanavond echt een Haags feestje. Zaterdag ook nog allemaal lekkere Nederlandse artiesten als Suzanne en Freek en Akda en Munnik bijvoorbeeld. Maar deze stonden er gisteren dus, Hanamé en Bluff. Maar ik ben niet meer bang.
1: De archiefbak.
0: Mocht je precies willen weten wie, waar, wanneer en wat er allemaal aan de hand is op het Scheveningse strand dit weekend, kijk dan even op omroepwest.nl, want we hebben het allemaal netjes voor je op een rijtje gezet. Straks de verjaardagskalender voor 4 september. Eerst
2: 1975.
0: Op 14 september 1975 wordt het beroemdste schilderij van Nederland, de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn, met een gekarteld tafelmes beschadigd in het Rijksmuseum in Amsterdam. Een psychisch gestoorde man weet 12 keer in het doek te steken. Hij wordt meteen opgepakt. De restauratie van het meesterwerk neemt maar liefst 8 maanden in beslag. In september 1975 verschijnt een van de meest succesvolle albums van de Engelse rockband Pink Floyd. Wish You Were Here. Het album is opgedragen aan Syd Barrett, die eerder wegens overmatig drugsgebruik uit de band was gezet. De naam van Syd komt ook terug in de titel van de langste track van het album, Shine On You Crazy Diamond. De S van Shine, de Y van You en de D van Diamond. Het werd ook wel de Armeluisradio genoemd. In 1975 is de laatste uitzending van de draadomroep in Delft. Dat is ook meteen het laatste district in ons land waar dit systeem nog werkte. Met de draadomroep werden radioprogramma's doorgegeven via een kabel. Het voordeel was dat je geen radiotoestel nodig had, alleen een luidspreker en een schakelkastje. Geluidskwaliteit was relatief goed, maar je had alleen maar de keuze uit 4 zenders. Steeds meer mensen schakelden daarom toch over op een gewone radio. En de draadomroep werd passé.
3: De draadomroep die van de luisteraar een kritische luisteraar maakt. Die voor weinig geld het volle pond geeft. Storingvrije, natuurgetrouwe studioklank in de huiskamers, in fabrieken en werkplaatsen, in cafés en restaurants. De draadomroep geeft iedere luisteraar zijn logeplaats.
2: 1975.

0: 1975. Queen and the Killer Queen op Radio West.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Vandaag 4 september en de verjaardagskalender van Radio West. Daar is die hoor. Mocht u er op willen prijken of mocht u er iemand voor op willen geven, dat kan natuurlijk. Voor volgende week al bijvoorbeeld meeleven naar aandebak@omroepwest.nl. Dat is aandebak@omroepwest.nl. Altijd welkom, zet er wel even bij wie er precies jarig is. En de leeftijd vinden we natuurlijk ook leuk om te vermelden. En als je nog een boodschap hebt voor de jarige, nou, dan is die boodschap ook van harte welkom. Gewoon even mailen aandebak@omroepwest.nl. Vandaag dus op 4 september de verjaardag van Emiel van Aalst uit Leiden. Hij wordt 73 jaar. En als je denkt, het is een bekende naam, die ken ik ergens van. Ja, dat zou zomaar kunnen. Je zou hem ook kunnen kennen als de Leidse Glibber. En in die hoedanigheid hoor je hem op de vrijdagavond wel eens bij Bas Martinius in West Komt Thuis. Emiel, van harte, mooie dag vandaag.

0: dat houden ze de gebroeders Finn en Don't Dream It's Over. Nee, helemaal niet. Straks namelijk na 12 begint het weekend pas echt. Met Menno in de middag, de weekendeditie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je straalt er al helemaal bij, want jij weet wat er gaat komen.
1: Ik verheug me op deze uitzending. Ja, want het is natuurlijk een vervolg op gisteren. Toen Bob bij het grote nieuws van Frans Bauer was. Hij gaat naar Ahoy met zijn fans. Nou, hij heeft natuurlijk Frans Bauer gesproken, Mariska Bauer. Bob die komt hier zo meteen nog eventjes vertellen hoe het was. En we luisteren natuurlijk nog even naar alles wat daar gisteren gebeurde. Maar wat ik ook ontzettend leuk vind. Wilfred Gené heeft een nieuwe single uit. Is echt een hele vrolijke zomerse plaat. Oh. Is nog nergens te horen geweest. Hij gaat hem vanavond voor het eerst zingen. Tijdens de uitzending van Vandaag in Sight.
0: Oh, weet je ook dan daarvan?
1: Dat denk ik niet. Want dan gaat het niet door. Maar we gaan hem straks voor het eerst draaien hier. De landelijke primeur hier. In Menno in de middag van de nieuwe single van Wilfred Gené. En we bellen natuurlijk even met Wilfred. Zo rond 1:15. De vrijdagmiddagborrelartiest. En verder hebben we natuurlijk voor de laatste keer vanmiddag die kaarten voor Harry Potter. Nee, tussen 4 en 5 ook nog, denk ik.
0: Ja, bij Bas ook nog inderdaad. Ja. Maar het wordt wel tijd om te gaan bellen als je ze nog binnen wil harken. Want anders lukt het niet meer natuurlijk. Hè. En als je nog een Frans liedje wil horen, moet je ook even mailen.
1: Leuk.
0: Menno@omroepwest.nl. Menno@omroepwest.nl. Nou, mutje zit hier hoor, straks na 12. Veel plezier met Menno.

0: Bob Marley, Iron Lion Zion aan het eind van deze Aan de Bak. Ah, er is nog veel meer weekendplezier vandaag op de radio.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
2: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
0: Tuurlijk, vanavond weer op de radio.
1: De plaat. Voor 12.
0: Dank voor het stemmen op de vrijdagse meezinger van vandaag. Gerard Joling gaf behoorlijk wat competitie aan Carl Douglas. Maar uiteindelijk met 60% van de stemmen is dit de plaat voor 12 geworden. Ik ben er eventjes tussenuit, maar Bernhard is er vanaf maandag in aan de bak. Dus gewoon lekker blijven luisteren, want het is zoals je van ons gewend bent natuurlijk. En wij spreken elkaar over 2 weken weer. Tot dan.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Zometeen 2 uur lang, de laatste van de week. Menno in de middag. Het is 12 uur, Radio West, het nieuws uit de regio. André Kolen.
8: Weerinstituut KNMI had code geel afgegeven vanwege gevaarlijk weer door de wind. In Alphen aan den Rijn is een boom in een tuin omgewaaid en op een auto terechtgekomen. De afgebroken stam en de takken zijn in de Fazantstraat over de schutting gevallen en bovenop die geparkeerde auto terechtgekomen. Politie heeft inmiddels 3 verdachten aangehouden nadat woensdagochtend vroeg een mogelijk explosief werd neergelegd bij een huis in de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom. Ze zijn alle 3 minderjarig en de politie doet onderzoek naar hun betrokkenheid. De gemeente Leiden is op zoek naar een huurder van een pand waar marteling en openlijke seks vroeger gebruikelijk waren. In het gebouw Gravensteen, dat onder meer een tuchthuis en een gevangenis was, ligt aan het Pieterskerkhof. En de nieuw te vinden huurder die mag het gebouw dat Rijksmonument is voor langere tijd gebruiken. Meer nieuws zometeen om 12:30. Nu het overige nieuws.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met 2 kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de 3de keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een 30 jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
7: De verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink.
10: Er staat één file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Vlaardingen-Oost. Door een autobrand is daar de parallelbaan dicht. De vertraging is 5 minuten.
11: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
12: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
16: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.

Ja, natuurlijk. Cher, If I Could Turn Back Time. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West. Het is de laatste van de week, de vrijdag. We gaan het weekend inluiden. En dat doen we natuurlijk met de weekendklapper. Die is ook gewoon weer terug. En je mag gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. Heb je zo'n plaat waarvan je zegt van ja, dit weekend wil ik beginnen met deze het weekend inluiden. En dat doen we natuurlijk met de weekendklapper. Die is ook gewoon weer terug. En je mag gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. Heb je zo'n plaat waarvan je zegt van ja, dit weekend wil ik beginnen met deze plaat. Dan mag dat. Gewoon even mailen.

0: 1:15, de landelijke primeur van de nieuwe single van Wilfred Gené. En we gaan dus met hem bellen. En ja, we hebben natuurlijk...
1: Op de kaart.
0: Ach, dus de laatste keer dat we dit gaan horen vandaag.
2: En dan ben ik niet eens echt buiten eigenlijk.
0: Nee, het is een bijzondere afsluiting van een lange Op de kaart zomertour. Bob Brinkman, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Want ja, we zijn daarmee begonnen zo aan het begin van de zomervakantie. Dus dat was ergens in juli, begin juli. En wat als je terugblikt, je hebt ook nog 3 weken heb je dit programma gepresenteerd. Wat vond je leuk aan de zomertour?
3: Ik vond verslaggever Gwen Ouwehand op een stormbaan van 400 meter wel memorabel. Ja, die heeft geprobeerd van 0 tot 400 meter te overbruggen in een hele korte tijd. Is niet gelukt, maar het zal me voor altijd bijblijven. Hoe ze daar met allemaal kinderen over die stormbaan, dat is zo'n groot opblaaskussen waar je dan door obstakels en over obstakels heen moet.
0: Ja.
3: Dat vond ik wel een mooi moment. Maar verder natuurlijk, ja, de glimlach van de regio komt eigenlijk naar
0: dat
3: je toe.
0: Dat zeg je mooi.
3: Dan, echt de mensen die op campings staan en daar ondanks de regen of ondanks de hitte gewoon blij zijn.
0: Ja, ja, en het leuke ook wel trots op de regio. Want heel veel mensen komen hier van binnen en buitenland, ver van over de hele wereld naartoe om vakantie te vieren in het mooie Leiden, op die kaasmarkt in Gouda. We hebben een bijzondere regio met een prachtige kust. En daar komen we dan altijd weer een beetje achter in die zomermaanden. Dus vandaar de Op de Kaart zomertour. We gaan hem gewoon volgend jaar juli weer uitpakken.
3: En ik zou willen zeggen tegen alle mensen die niet uit de regio komen, probeer eens Zuid-Holland-Noord als vakantieadres.
0: Ja, zo is het. En joh, het blijft misschien nog wel lekker weer. We gaan de komende weken er gewoon weer op uit voor Op de Kaart. En misschien komen we nog wat verdwaalde vakantiegangers tegen. Maar, ik zei het al, vandaag een beetje bijzondere afsluiting van de... Wat zeg ik, een beetje? Een bijzondere afsluiting van de Op de Kaart zomertour. Heeft alles te maken met wat jij gisteren live meemaakte hier in Menno in de Middag.
3: Nou, het was echt bijzonder. Gaan we er nu al over praten of draaien we even een plaatje?
0: We draaien een plaatje, maar je mag alvast wel vertellen waar we zo meteen naar gaan luisteren. Tuurlijk.
3: Ik was gisteren op het SS Rotterdam voor een bijzondere perspresentatie van Frans Bauer. Nou, helaas liep het allemaal een beetje uit, dus het heeft Menno in de Middag niet meer gehaald. Het grote nieuws dat hij 2 keer in Ahoy gaat staan voor zijn 40-jarig jubileum. Maar ik heb zowel Mariska Bauer als Frans Bauer na afloop gesproken. Dat ga je zo horen.

0: in de middag met Menno Tamming.
1: Die hebben zo'n programmaatje en dan heel erg om elkaar gaan zitten lachen. Ik word er misselijk van, die presentator ook, joh. Maar ik vind hem helemaal niks.
0: Dit is Menno in de middag met Menno.

0: Lionel Richie en All Night Long. Ik blijf hem gewoon nog even starten, hoor, deze. Weer. Toch? Ja, gewoon dat we nog één keer komen vandaag. Het komt met pak uit de hemel trouwens hier, zie ik nu in Den Haag. Ik weet niet hoe het bij jullie is in de rest van de regio, maar enorm veel regen. Zometeen horen we van Jordi Bloemen hoe dat verder gaat vandaag en morgen.
1: Sowieso nog 40 minuten code geel ook door de wind.
0: Ja, dat ook nog. En ja, als je dan weet dat Live on the Beach natuurlijk vanmiddag weer verder gaat. De tweede dag met ja, de Haagse dag, hè, met onder andere Anouk Direct. Maar goed, misschien knapt het op vanmiddag. Laten we het met z'n allen hopen.
1: Nou, ik heb daar 3 jaar geleden of 2 jaar geleden ook gestaan op de Haagse dag. Was het ook zeikweer.
0: Ja, ja, ja, en vorig jaar werd de eerste dag zelfs afgelast vanwege de harde wind ook. Maar goed, gisteren was een hele leuke dag, wat we horen. Ga ook naar omroepwest.nl en de omroepwest-app. Daar vind je nog een hele terugblik op gisteravond, toen onder andere Bluff op het strand stond. Het gaat het hele weekend nog door, hè, met nog een Hollandse dag op zaterdag en zondag de afsluiting met Tino Martin, Gerard Joling,
1: Guido van der Graaf
0: en Mike Pietersen. Hartstikke leuk.
1: Leuk.
0: En wat ook leuk is, als we toch even, ja, jij bent hier en Shownieuws XXL op vrijdag eventjes dan maar. De Bogaartjes. René Bogaert, die serie over die familie, hier vlakbij hè, wonen ze, die gaat weer een volgend seizoen in. Hè. Ze hebben contract getekend.
1: Ja, een tweede seizoen
0: op
1: komt
0: TV.
1: Eraan.
0: Ja, dat
1: van
0: is
1: onwijs leuk.
0: Real life soap. En ik stel voor dat we, want René heeft ons ook nog eens een keer uitgenodigd, dat we daar toch even langs moeten binnenkort.
1: Want hij heeft een soort van dierentuin.
0: Man, man, ja, ze hebben alpaca's en jonge konijnen nu en nou, geitjes, alles hebben ze daar.
1: Dus. En wie zou daar dan volgens jou van ons twee heen moeten gaan?
0: Ik denk dat jij dan maar moet gaan,
1: nou,
0: vind je niet?
1: Heel
0: ja,
1: graag.
0: Ja, zet hem in de agenda, dat is misschien wel leuk. Goed, gaan we regelen. Hé, hey, maar even wat anders dus. Over gisteren. Jij was op het SS Rotterdam.
1: Wat een grote stoomschip om daar op te zijn.
0: Zeg. En een mooie plek voor Frans om 2 Ahoy-concerten aan te kondigen. Volgend jaar april. 40 jaar zit hij dan in het vak. Hij wil het vieren samen met de fans. Hè? Dat benadrukte hij met name.
1: Samen met jou, zo heet het ook inderdaad. Hij had het van tevoren heel erg opgeblazen. Wat gaat hij nou bekendmaken? Zat er een flinke goede gedachtegang zat erachter. Want hij had nog Instagram-filmpjes gemaakt. Die kunnen we nu nog heel eventjes uitleggen wat die hints nou waren. Want daar hebben we het gisteren veel over gehad. Het eerste filmpje was Frans Bauer die op het schip loopt en zegt van, oh, dit is veel te klein. Nou, dat klopt. Er kunnen meer mensen volgens mij in Ahoy dan op het SS Rotterdam voor een optreden in ieder geval. De tweede hint staat hij aan de kade. Hengeltje in het water. Eerst haalt hij er een cd uit. Nou, dat staat voor zijn oeuvre. En de sleutels, dat was wat cryptisch, dat stond voor de sleutels van Ahoy Rotterdam.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dan moet je goed kijken om te zien dat dat de sleutel van Ahoy Rotterdam op het labeltje staat.
0: Ja.
1: En wat hadden we nog meer voor hints? Oh ja, want dat zei Kok, die onwijs leuke gastheer daar, dat het schip eigenlijk jarig was gisteren. Want 3 september was ook de allereerste afvaart van de SS Rotterdam naar New York. Maar dat hadden we zelf erbij verzonnen.
0: Ja,
1: dat had er niks mee te maken.
0: We hebben wel een rijke fantasie. Want ik dacht zelf, misschien gaat hij wel in New York op. Zoals Guus Meeuwis ooit ook deed daar. Maar goed,
1: als de fans naar New York gaan, is het natuurlijk moeilijk.
0: Ja, dat is heel veel. Ja, dan heb je echt wel een SS Rotterdam nodig. Ja, zeker. Goed, maar je hebt ze gesproken allemaal. Christian Bauer was er met zijn leuke vriendin. Nou ja, we gaan ze binnenkort ook weer zien in De Bauers natuurlijk. Hè? Weer op tv, deel 2 dan. Waarin Mariska 50 wordt.
1: Ja.
0: Vertelde ze gisteren bij jou.
1: Ja, half jaar geleden opgenomen dus. Want ze is al een half jaar 50. Ik heb onwijs leuke gesprekken gehad met De Bauers. Want ik heb al veel BN'ers mogen meemaken in dit programma. Maar De Bauers is toch echt wel een vak apart bijna. Want zij zijn zo echt.
0: Ja.
1: Ik ben bij weinig persconferentie geweest waar ik de zaal in kwam afwachtend op het grote nieuws wat er verteld ging worden. En dat de man waar het over gaat gewoon ertussen borrelnootjes loopt weg te werken.
0: Ja, en alles eigenlijk al een beetje besprak met je. Ja. En Mariska ook en Christian ook. Ja, nee, het was hartstikke leuk. Zometeen, waar gaan we naar luisteren?
1: We gaan eerst luisteren naar Mariska Bauer. Dat gaan we doen over een kwartiertje ongeveer. En met Mariska Bauer heb ik ook nog iets leuks besproken wat ook een beetje met jou en mij te maken heeft, Menno.
0: Nou, maar daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Daarvoor moet je gewoon blijven luisteren.
0: En de hoofdrolspeler komt ook nog langs.
1: Zeker weten. Dat is om 14:50. En daartussen natuurlijk Wilfred Gené. Het is een sterrenshow deze Menno in de middag van Die Ze Weer Gaan Die Kent.
0: Goed zo. En jij gaat lekker weekend vieren nu?
1: Ik ga lekker weekend vieren.
0: En gelijk
1: inderdaad.
0: Heb je. Door de regen. Ik feliciteer je trouwens. Je vader is jarig vandaag van harte.
1: Ja, dankjewel. 63 jaar.
0: Nou, gefeliciteerd. Maak er een mooie... trouwens, hoort daar geen liedje bij?
1: Hoort daar een liedje bij als er
2: iemand...
1: Ja, natuurlijk! Tuurlijk! Ja, voor de vader!

0: De nieuwe van Bruno Mars, On My Soul. Bruno Mars die onlangs nog de Johan Cruijff Arena helemaal plat speelde meerdere avonden. En ja, vanochtend kwam het nieuws. Dat is toch wel heel opmerkelijk dat Roxy Dekker de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest is die de Johan Cruijff Arena gaat vullen met een eigen concert in april volgend jaar. 21 jaar is ze pas. Hartstikke knap. Goed, we gaan zo meteen het volgende half uur in met dus, zoals beloofd, Mariska Bauer. Bob Brinkman die sprak haar gisteren bij de perspresentatie van de Ahoy-concerten van haar man Frans. En we hebben natuurlijk die kaarten hè, die we weg gaan geven. Het zijn zo'n beetje de laatste. Vanmiddag bij Bas gaan echt de laatste eruit. Dus bellen zo meteen voor die kaarten voor Harry Potter. Oh, voor Harry Potter, zei ik.
1: Harry Potter!
0: Harry Potter!
2: Oh, ze daar. Oh, de 3-1 is uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
3: Afgelopen zondag pakte ADO het eerste punt van het seizoen met een knap gelijkspel uit bij Feyenoord. Kan ADO nu die eerste overwinning van het seizoen pakken?
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
3: Zondag speelt ADO thuis tegen Fortuna Sittard. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live. Zondag om 16:45.
4: Op 89.3 Radio West.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
13: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
14: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
15: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
0: Het is bijna 4 minuten over 12:30, Radio West. En hij is er, André Kolen, mijn favoriete nieuwslezer hier bij Omroep West. Ja, zeker. En met het nieuws uit de regio.
16: Ja, goedemiddag. Politie heeft inmiddels 3 verdachten aangehouden nadat woensdagochtend vroeg een mogelijk explosief werd neergelegd bij een huis in de Lucas Schoonebeekstraat in Hillegom. Ze zijn alle 3 minderjarig en de politie doet onderzoek naar hun betrokkenheid. Beelden van beveiligingscamera's is te zien dat meerdere personen het ding voor de deur hebben neergelegd waarna ze wegrennen. Die avond is een verdachte aangehouden, een minderjarige jongen uit Assen-Delft. En gisteren heeft de politie nog 2 minderjarigen aangehouden. Wie of wat het doelwit in Hillegom nou precies was en waarom, dat wordt nog uitgezocht. Waarschuwingscode geel is vanwege de harde wind nog verlengd tot 1 uur. We hebben nog een regenzone tegemoet.
0: Die is er al. Ja, we gaan het zo horen van Jordi. Hè?
16: Jordi gaat zo meteen vertellen wanneer dat eindelijk eens een keer wegtrekt.
0: Ga je dat doen, Jordi?
17: Ja, zeker.
0: Oké, okay, dankjewel. Tot zo.
16: Want we hadden daar behoorlijk overlast door die wind en die regen. Bob helemaal doorweekt. Nou, in een tuin aan de Fazantstraat in Alphen is een boom omgewaaid. De stam en de takken die kwamen aan de andere kant van de schutting terecht op een geparkeerde auto. Een zonnescherm van een flat aan de Haagweg in Leiden is losgeraakt. Dreigt van 5 hoog naar beneden te vallen. Nou, de brandweer is onderweg en probeert het zonnescherm te verwijderen. En van een gebouw in de Plaspoelpolder in Rijswijk waaide een golfplaat van het dak. Nou, bij al die incidenten raakte er gelukkig niemand gewond. De Nederlandse reisapp Polar Steps blijkt niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Gegevens van miljoenen reizigers waren op een simpele manier in te zien. Deze journalist van Follow the Money vertelt wat ze allemaal konden zien.
17: Ja, we konden met geofencing konden we een kaartje tekenen in een landkaart. En als iemand zich daarin bewoog, dan kregen wij een melding. Dus als iemand dan weer thuis kwam of juist wegging, wisten wij daar vanaf. En dat is heel handig als je iemand wil opvangen met een stuk taart die weer thuis komt. Maar als je wil inbreken en je wil weten dat iemand weg is, kun je het daar bijvoorbeeld ook voor gebruiken.
16: Ja, zeg. Ja, nou, een aantal collega's bij ons die gebruiken dat ook als ze op reis
0: zijn. Ik ook.
16: Jij ook? Ja. Je moet er dus heel voorzichtig mee zijn. Volgens Polar Steps zijn ze hard aan het werk om de app beter te beveiligen, maar het blijft dus oppassen.
0: Zo is het. Boom, boom, boom, boom. Het is weer van Jordi Bloem. Hey, Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud? Nou ja. Ijskoud wordt het niet, Jordi, maar wel nat, hè? Het is, het komt met bak uit de hemel hier in de
18: Haag. Ja, klopt. Je hebt nu het koufront en bij Schiphol is het maar 17 graden. En daarnet bij Rotterdam was het nog ver boven de 20 graden. En windkracht 8 nog in Vlissingen, maar bij ons is de wind al duidelijk afgenomen. Dus ik zou zeggen, die code geel, die kunnen we nu langzaam maar zeker wat de wind betreft wel stoppen. Want we hebben wel een windkracht 6 tot 7 gemiddeld gehad. En windvlagen tussen 70 en 79 kilometer per uur. Die 79 kilometer per uur bij Hoek van Holland. En een stormachtige wind op IJmuiden, 8 boven voor is daar gehaald. En daar een schuivende windstoot van maar liefst 114 kilometer. Dat kan nog erger.
0: Ja.
18: Maar dat is inmiddels aan het minderen. Want die randstoring met die vele wind, die trekt dan langzaam over. Dus de regen die zal ook nog wel even aanhouden, denk ik. En dan in de loop van de middag, een uur of 3-4, dan trekt het hele zaakje de regio uit. Kan zelfs nog even de zon tevoorschijn komen. 17, 18 graden, misschien 19, halen we de 20 niet meer. Want het is een kou front en daarachter zit inderdaad relatief koude, maar eigenlijk koele lucht, maar de temperaturen gaan wel weer in een opwaartse lijn, want de zomer die gaat terugkeren. Dus eventjes door de zure appel heen bijten, maar vanavond al wat minder wind, ook op het festival, hè, op Scheveningen is dat toch?
16: Ja,
18: de muziek. Beach. En dat is gewoon nog wel aan het waaien, maar niet meer zo erg. En het is waarschijnlijk ook droog, dus dat valt mee. En dan morgen is de wind nog wat minder, maar nog wel uit het westen. Dus het zal niet meteen super warm worden. 20, misschien net 21 graden. Maar de zon keert terug. Behoorlijk wat zon morgen. Wat stapelwolken 's middags. Kleine kans nog op een bui morgenochtend. Maar ik denk eigenlijk dat het bij ons in West-Nederland droog blijft. En dan krijgen we een zondag met ook aardig wat zon. Na een relatief koele nacht met 12 of 11 graden. De middagtemperatuur 23, 24 graden. En maandag trek ik er ook nog even bij. Is ook een hele aardige dag. En dan kan het zelfs 25 graden worden. Ik dacht gisteren dat zou voor de zondag zijn, maar de warmste lucht lijkt nu op maandag door te komen.
0: Lekker zeggen hoe het volgende week verder gaat. Of die nazomer blijft, horen we over een uur. Tot dan.
18: Tot straks.
16: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Zo is het. Oh, we hebben telefoon. Oh. Iemand die denkt voor Harry Potter, denk ik al. Bel. Hallo. Oh, Casey.
19: Hallo, Casey.
16: Hey, Casey.
19: Hallo.
0: Waar bel je voor, Kees?
19: Ik ben de horoscoop aan het draaien.
0: Ja, nou, en wat?
19: En daarna Radio West, hè?
0: Ja, je moet lekker weer naar Radio West luisteren, Casey. We zijn altijd blij dat je luistert. We doen het eigenlijk allemaal voor jou.
19: Ja, bedankt hoor.
0: Oké, dag Casey. Doei.
16: Casey. Oh.
20: Menno in de middag.
0: Jij had zin in BZN, zei je net.
16: Ja. Ik,
0: waar komt dat vandaan, dat gevoel?
16: Heb je
0: eens in zoveel tijd?
16: Nou, nee, maar ik las allemaal die informatie over allemaal berichten op Instagram en Snapchat en zo. En dat schijnen trollen te zijn. Dus ik denk, dat zal van BZN rock.

0: BZN, Rocking the Trolls.
1: Op de kaart.
0: Ja, zoals ik al zei, eerder deze uitzending, we gaan nog terugblikken op wat Bob gisteren allemaal meemaakte op het SS Rotterdam, waar Frans Bauer dus uiteindelijk, hij hield het heel lang geheim, aankondigde dat hij volgend jaar in april 2 concerten gaat geven in Ahoy, waar hij al meer dan 50 keer stond dan. En ja, hij viert daar zijn 40-jarig artiestenjubileum. En wij waren gisteren bij die perspresentatie. Bob die liep rond op dat schip en kwam daar allerlei mensen tegen. En natuurlijk sprak hij ook met Mariska Bauer. Mariska Bauer, hartstikke openhartig altijd. We zien haar altijd in de Bouwers. Overigens, ze komt uit onze regio, uit Ter Aar. En ze gaat met een eigen kookshow ook nog de theaters in. En Bob Brinkman, die raakte gisteren in gesprek met Mariska Bauer.
2: Ik ben heel even aan het rekenen.
3: Rekenen?
2: Ja, want in Ahoy kunnen 16.500 mensen, nou twee avonden,
3: zo.
2: Vooralsnog.
3: Ja.
2: Dat is 33.000 mensen.
3: Zo.
2: Hoeveel kilo gehakt is dat? Wie gaat al die ballen draaien, Mariska?
3: Nou, dat ga ik niet doen, hoor. Kom jij helpen?
2: Oh, dat is goed. Oh, dat vind ik gezellig.
3: Zullen we dat doen?
2: Nou, ja. Bij deze afgesproken.
3: Gaan we ballen gehakt maken? We kunnen ook hele kleine ballen gehakt maken. En hoeft geen 100 gram te zijn, hè?
2: Is dat zo?
3: Nou, je kan toch ook vijf kleine balletjes nemen. 25 gehad, één hap en dan in je mond.
2: Kijk, ik kom je echt heel graag helpen in de keuken. Lijkt me echt heel erg leuk.
3: Maar kleine balletjes zie je niet zitten.
2: Jawel, en je bent een regiogenoot, dus dat zou zomaar kunnen van Radio West. Hè?
3: Ja, ja, ja.
2: Daar kom je.
3: Ik kom uit Raar, ja.
2: Ja, precies. Maar ik kan echt niet koken. Dus je weet wel wat je binnenhaalt in de keuken.
3: Ja, maar daar hoef je niet voor te kunnen koken om mijn ballen te kunnen maken.
2: Is dat zo?
3: Jazeker.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
3: Ja, jij kijkt echt met hele grote ogen. Maar luister, als je naar mijn video's kijkt, dan weet ik zeker dat jij die ballen gehakt kan maken.
2: Nou, dan ga ik even die video's...
3: Ik leg dat gewoon helemaal top uit. Heel makkelijk, niet moeilijk, gewoon normaal. Weet je, lekker eten hoeft niet heel moeilijk te zijn.
2: Wat is een goed maal voordat je Ahoy gaat bestieren als artiest?
3: Nou, mijn man zou dus kiezen voor de rode kool met kip. En dat vind ik echt zo vies. Rode kool met kip. Dus ik zou kiezen rode kool met haché of rundvlees. Dat vind ik wel heel lekker. Maar met kip vind ik rode kool niet lekker.
2: Die combinatie snap ik ook niet zo goed. Nee.
3: Ik snap hem niet. Maar ja, mijn man is nou eenmaal apart. En ik weet het ook niet.
2: Ja, maar goed, daarom zit hij misschien ook al 40 jaar in het vak. Hè? Omdat hij een beetje apart is.
3: Een beetje anders is, ja.
2: Hoe kijk jij terug op die 40 jaar?
3: Ja, die zijn voorbij gevlogen. Kijk, de eerste vijf... Frans en ik kennen elkaar volgend jaar 35 jaar... Dus die vijf jaar, ja, daar was ik niet bij.
2: Kende je hem ook niet?
3: Nee, toen kende ik hem ook niet. Maar ik ken Frans vanaf mijn 15e. En maar was 16 toen ik verkering kreeg met hem. En dat was in 1992.
2: Maar het was niet dat jullie elkaar daarvoor kenden van basisschool of
3: nee,
2: iets?
3: Nee, helemaal niet. Want ik kwam uit de Rare en hij uit Feyenoord.
2: Oh, dat is ook zo. Ja.
3: Dus ja, als je 12 bent en 100 kilometer uit elkaar woont, dan heb je nog nooit van elkaar gehoord, toch?
2: Hoe is dat dan gegaan, 35 jaar geleden?
3: Ja, Frans kwam optreden bij mijn moeder in de zaal. Iedere maand bij Disco Henky was dat toen nog. Bij Radio Midden-Hollands Midden of zo is dat. Ja. Daar moest hij optreden en ik stond achter de bar. Of achter de consumptiebonnen. En daar kwam Frans om het kwartier een broodje frikandel speciaal halen.
2: En nu snap je waarom.
3: En nu snap ik waarom, ja.
2: Hij vond niet alleen die broodjes frikandel speciaal.
3: Ja, dat was het. Dat was het dus, ja.
2: Ja, dat is wel heel erg bijzonder. 40 jaar in het vak en 35 jaar samen met jou.
3: Ja, echt ongelooflijk, hè?
2: Ja, vind je het niet jammer dat hij niet 35 jaar samen met jou gaat vieren?
3: Nee, joh. Nee. Dat hoeft toch allemaal niet. Nee, dat hoeft voor mij niet, hoor. Nee, joh.
2: Als je dan terugkijkt op die 35 jaar Frans Bauer in het vak, waar moet je dan aan denken? In ieder geval die 35 jaar die jij hebt meegemaakt.
3: Dan. Ja, als ik kijk naar hem als persoon zelf, ja, daar heeft hij alles aan gedaan. Alles. Hij heeft zich altijd voor 1000% ingezet voor zijn muziek, voor zijn optredens, voor zijn fans. Ja, eigenlijk gewoon voor alles. Dankzij de fans kunnen wij nu weer naar Ahoy.
2: En jij gaat mee?
3: Nee, ik ga niet mee.
2: Je gaat niet mee?
3: Nee.
2: Mariska.
3: Ik sta zelf ook in het theater.
2: Dat meen je niet?
3: Ja. Ah.
2: Waar sta jij op 9 en 10 april dan?
3: Ik sta ergens in Limburg.
2: Oh, dus helemaal niet in de buurt ook?
3: Nee.
2: Oh, ach.
3: Dus mijn kinderen gaan splitten.
2: Een paar kinderen naar Limburg.
3: Eén avond gaan ze met papa mee en de andere avond gaan ze met mij mee. En dan draaien ze zo een beetje om.
2: Ik snap natuurlijk dat je gewoon je eigen carrière hebt. Maar het is wel jammer dat je bij zo'n jubileum...
3: Ja.
2: En erbij, het is ook jammer dat Frans Bauer niet bij Limburg bij jou in de zaal zit.
3: Nee, maar al die andere kan die wel bij mij mee. Dus...
2: Oh, gelukkig, ja.
3: Dus dat is niet een probleem.
2: Dan staat hij rode kool met kip te maken.
3: Ja. Ja, thuis dan. En hier ben jij in het theater. Nee, dan komt er niet in. Dan komt er niet in.
2: Nee. 40 jaar samen met jou. Live in Ahoy volgend jaar 9 en 10 april. Zonder Mariska Bauer, want die staat in Limburg. Welk theater moeten we precies zijn, de 9 of 10 april? Oh, er wordt heel snel heel eventjes een speellijst bijgepakt. Is helemaal niet erg. Oh, eerst een leesbril wordt erbij gepakt.
3: Ja, we zijn 50, hè, hey, jongen. We zijn niet meer zo goed bij je ogen, hè?
2: Is dat zo?
3: Mijn agenda wordt erbij gehaald.
2: Ik zou niet helemaal meekijken.
3: Nee, je mag gewoon meekijken, hoor. Ik sta in de 9e in Uden en de 10e in Meert.
2: Oh, je blijft ook dus in Limburg overnachten, omdat je dicht bij de theater
3: is? Nee. Oh. Ik rij altijd naar huis. S'nachts zien we elkaar weer.
2: Oh, dus...
3: Hoe was jouw avond? Ja, hoe was jouw avond? Ja.
2: Hey, hoe was het bij jou?
3: Ja. Nee, ja.
2: En dat is in ieder geval een romantisch vooruitzicht.
3: Ja, helemaal leuk, toch? Ja. Kan helemaal leuk worden.
2: Ik heb nog één vraag. Dat is misschien een beetje een brutale vraag. Oh, maar ik heb ineens een spontaan idee omdat je begon over dat koken.
3: Ja.
2: En omdat het me heel leuk lijkt om met jou gehaktballen te maken. Wij hebben een hele speciale actie altijd in november met Radio West. Het heet Sint voor Iedereen. We zamelen cadeautjes in voor kinderen waar Sinterklaas bij de deur voorbij loopt. Het zijn live uitzendingen vanaf de centrale Biep aan het Spui. Maar ik zou jou eigenlijk willen vragen, vind je het leuk om dan live in de uitzending bij ons ballen te komen draaien?
3: Ja, dat is goed. Komen we ballen draaien.
2: Ja, echt waar?
3: Ja, gaan we ballen bakken dan?
2: Ja, of pepernoten voor de Sint-thema?
3: Ja, pepernoten. Gaan we pepernoten maken?
2: Nee, ik hoor dat we gehaktballen gaan maken. Ik krijg ineens door dat het gehaktballen worden.
3: Ik denk dat iedereen gekker is op gehaktballen als op pepernoten, toch?
2: Maar zou je het leuk vinden in november?
3: Ik zou het wel leuk vinden. Ligt eraan welke datum?
2: Nou, daar gaan we gewoon uitkomen.
3: Daar gaan we uitkomen.
2: Het is een week lang, dus er zit
3: we
2: vast...
3: We kunnen gewoon ballen gehakt maken in de vorm van een pepernoot. Dat doen we gewoon.
2: Dat zijn hele platte ballen gehakt.
3: Ja. Komt helemaal goed.
2: Leuk.
3: Ja.
1: Nou, is dit leuk, Mariska Bauer dus. Bij Sint voor Iedereen, de actie die we weer gaan doen in november, dan is ze er ook bij. In gesprek dus met Bob Brinkman. En zometeen in het volgende uur, zo rond 14:15, de hoofdrolspeler zelf. Dan horen we Frans. Ja, het alarm klinkt en dat betekent dat je weer kunt bellen 070-390-5454. We hebben nog een paar kaarten liggen voor de spektakelshow Harry Potter. Het is geen musical, hè? Het is echt een theatershow. Je mag dan op 20 september op zondag naar het Circus Theater en dan ga je die show meemaken. Echt voor de liefhebbers. Het is nogmaals gezegd een spektakel. Dus nu even bellen 070-390-5454. Eigenlijk is de opdracht heel makkelijk. Je wint 2 kaarten als je iets kunt verzinnen bij deze spreuk van Harry Potter. Wat heeft hij hier tevoorschijn getoond?
4: Porta Susurra!
1: Nou, iets met Porta. Wat zou dat zijn? Een deur? Ik help je alvast een beetje. Nou, joh, verzin maar wat. Alles is goed. Gewoon bellen 070-390-5454.
5: Hey Menno,
1: ja.
5: Draai eens even een lekker plaatje.
1: Nou, onze grote vriend uit Leiden, Mart Hoogkamer, heeft zijn nieuwe single. En die heet Kroegen in de Hemel. En bellen, hè. 070-390-5454.

0: De nieuwe van Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel.
1: Harry Potter, spreukenles.
0: Ja, we hebben nog hier nog twee kaarten. En dan liggen er nog twee kaarten klaar, zie ik hier, voor na 4 uur bij Bas. En dan zijn ze echt op, de kaarten voor Harry Potter en het vervloekte kind. Zondag 20 september kun je er gratis bij zijn. Ben je uitgenodigd door ons. Rina Huizer, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Regent het bij jou ook zo hard daar in Den Haag?
2: Ja, het komt echt met bakken uit de lucht.
0: Ja, ja. Nou, we hebben net Jordi gehoord, onze weerman wordt beter.
2: Gelukkig.
0: Ja, ja, ja, oh, ja, ook voor al die mensen op het strand, hè, op Scheveningen. Want ja, dat festival is bezig deze dagen. Hè?
2: Ja, dat klopt. Gisteravond hoorden we het zelfs.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, dus je kan meeluisteren. Ja, je zit een beetje in de buurt van Scheveningen dus.
2: Ja. Ja. Nou, ik was even op bezoek bij iemand.
0: Ja. Hey Rina, heb je een leuke zomer gehad?
2: Een hele goede zomer, ja.
0: Ja? Heb je wat leuks gedaan? Ben je op vakantie geweest? Of?
2: Ik ben in eigen land gebleven en veel te warm voor mij al die dagen. Dus lekker in eigen land.
0: Heerlijk. Ja, voor het weer hoefde je niet Nederland uit, hè? Deze
2: zo
0: zomer.
2: Dat
0: was mooi, joh. Hey, ik ga jou hopelijk blij maken met twee kaarten voor Harry Potter. Ja, ik zou je die spreuk nog een keer laten horen. En vertel ons eens even wat jij denkt dat Harry Potter daar tevoorschijn heeft getoverd. Nou, beste Rina Huizer uit Den Haag, wat zegt hij hier?
2: Ik vermoed dat hij een deur wil openen. Porta.
0: Ja, dat is goed hoor. En volgens mij is het nog gelukt ook. En die deur die gaat open van het grote Circus Theater. En dan ga jij naar binnen, Rina, met wie nog meer? Want je krijgt twee kaarten.
2: Dan neem ik een van mijn kleinkinderen mee.
0: Nou, dan wens ik je veel plezier, Rina, bij die voorstelling. En ook een mooi weekend, hè?
2: Hartelijk dank, fijn weekend.
0: Dankjewel, dag Rina. Oh, het is wel toepasselijk. The Creedence Clearwater Revival. Who stopped the

0: Creedence Clearwater Revival. Tot zover het eerste uur. Menno in de middag. Maar we zijn er nog een uur. Zometeen. En wat voor uur? Dan hebben we dus Frans Bauer. Zijn reactie op de aankondiging die hij gisteren deed. Op zijn Ahoy-concerten die er gaan komen in april. En we hebben een landelijke primeur. Want zometeen voor het eerst op de Nederlandse radio. De nieuwe single van Wilfred Gené. En we bellen dan ook met Wilfred.
1: Vandaag op TV West. Hart voor muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
2: En luister mee en doe gezellig met ons mee. Hart voor muziek.
1: Hart voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
2: Hart voor muziek.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.

0: Librevuurwerken.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
6: Zometeen 2 uur. Menno in de middag. We gaan het weekend afsluiten met onder andere de weekendklapper. Weekend afsluiten, we gaan het weekend beginnen. Dat is nog veel mooier. Het is nu 1 uur. Radio West en het nieuws uit de regio met André Kolen.
7: De politie heeft inmiddels 3 verdachten aangehouden nadat woensdagochtend vroeg een mogelijk explosief werd neergelegd bij een huis in de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom. Ze zijn alle 3 minderjarig en de politie doet nog onderzoek naar hun betrokkenheid. Het plan om doorgaand autoverkeer op de Bierkade en Dunne Bierkade in de Haagse binnenstad te beperken krijgt een vervolg. Wethouder Richard de Mos van Hart voor Den Haag bevestigde deze week tijdens een debat in de gemeenteraad dat het nieuwe college van BMW de koers voortzet. Daardoor moet op beide kades meer ruimte komen voor fietsers, voetgangers en terrasbezoekers. De gemeente Leiden is op zoek naar een huurder van een pand waar marteling en openlijke seks vroeger gebruikelijk waren. In het gebouw Gravensteen, dat onder meer een tuchthuis en een gevangenis was, ligt aan de Pieterskerk. Daar willen ze een nieuwe huurder voor vinden. En die mag het gebouw, het is een rijksmonument, voor langere tijd gebruiken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws straks over een uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij de ANWB, Helene de Geest met de files.
9: Er staan een paar korte files in de regio, zoals op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam Overschiet, 5 minuten vertraging. En op de A20-Gouda-hoek van Holland bij Rotterdam Delfshaven is de vertraging ook 5 minuten.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: Tot 2 uur, Menno in de middag.
15: Dit is Radio West.
16: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

tweede uur en laatste uur van deze week. Menno in de middag. En ook het laatste uur waarin we de Op de Kaart Zomertour meemaken. En dat is een speciale editie. Je hebt het al gehoord in het eerste uur. We waren namelijk gisteren, Bob Brinkman althans, bij de perspresentatie van de concerten van Frans Bauer, die in april gaan plaatsvinden in Ahoy. We hoorden net Mariska Bauer al. En zometeen over een half uur nog een uitgebreid gesprek met de hoofdrolspeler zelf, Frans. En wat doen we verder? Zometeen de vrijdagmiddag borrelartiest. En dat is Wilfred Gené, die een primeur heeft. Hij heeft een nieuwe single uit. Die gaan we straks voor het eerst op de Nederlandse radio horen. Sterker nog, hij gaat hem vanavond pas voor het eerst zingen. Dat gaat hij live doen in het programma Vandaag in Sight natuurlijk. Zijn eigen programma. Maar zometeen hier, dan bellen we met Wilfred en gaan we zijn nieuwe plaat voor het eerst horen. En het is natuurlijk al bijna 10 over 1. Op de vrijdagmiddag, tijd om hem te openen. De vrijdagmiddagborrel. Leuk dat je

0: Dit is Menno in de Middag met Menno Tamming.
1: En met de weekendklapper zoals altijd. Zo'n plaat waarmee je het weekend wil openen. Wilma den Dolder uit Den Haag heeft dit keer het muntje in de handen. Wilma, ja, je mag hem erin gooien. In de jukebox, ja. En Wilma, die zei net, ja, dit is een plaatje waar we warme herinneringen aan hebben. Keer het muntje in de handen, Wilma. Ja, je mag hem erin gooien. In de jukebox, ja. En Wilma, die zei net, ja, dit is een plaatje waar we warme herinneringen aan hebben aan onze vakantie in Spanje. We waren in Caruela en...

0: Dua Lipa, Elton John, Cold Heart. En daarvoor dus Joey Nicolai, Tinto de Verano. Altijd leuk. Goed, we gaan een primeur beleven, zoals ik net al zei, hier op Radio West. Wat zeg ik? Een landelijke primeur. Want vanavond gaat hij hem voor het eerst live zelfs laten horen. Dit is een nieuwe single en dat gaat hij doen in zijn eigen programma vandaag in Sight. Wilfred Gené, goedemiddag.
1: Hey Benno, goedemiddag. Hoi, hoi.
0: Ja, maar dat is zo, hè. Je hebt een nieuwe plaat uit, maar ja, niemand heeft hem nog gehoord, toch?
1: Nee, het gekke is, ik heb gekeken net op Spotify, daar staat hij ook nog niet op.
0: Nee.
1: Nou, ik dacht dat hij vandaag op Spotify zou komen, maar ik snap er ook niks van.
0: Nee.
1: Ik zal de platenmaatschappij zeggen, bellen hoe het zit.
0: Je weet wel zeker dat hij uitgebracht wordt, of?
1: Nou ja, ik ga dat meteen meteen naar dit gesprek, ga ik het even navragen. Of ik misschien vergist heb in de datum.
0: Ja, ik denk dat hij het volgende week was. Maar goed, we hebben nu, ja goed, ik heb hem al klaarstaan. We gaan hem zo meteen gewoon draaien. En je gaat hem vanavond toch live doen in de uitzending?
1: Ja, helemaal aan het einde. Dus de mensen kunnen als ze willen wegzeppen, dus geen probleem.
0: En weet Johan dat ook al, dat je gaat zingen?
1: Ik heb het toevallig gisteren tegen hem gezegd, Johan, ik, niet om je te laten schrikken, maar de bedoeling is dat ik morgen nog even wat zing. Maar hij vindt, dat meende hij serieus trouwens, hij vindt dit nog de beste tot nu toe.
0: Ja.
1: En dat meende hij ook nog, zei hij.
0: Ja, nou, ik dus, ga je zeggen, ik vind dat ook. Ja, zomaar een avond in de kroeg vind ik ook nog altijd een geweldige plaat. Maar deze, nou ja, overstijgt hem of komt in ieder geval in de buurt. Dat is zeker waar, ja.
1: Het is iets anders genre, hè. Het is iets meer pop is het achtig dan. Die anderen zijn echt een beetje volkszangerachtige nummers. Ja, niet dat ik een echte volkszanger ben, maar dat is een beetje meer dat genre. En dit is iets meer pop, volgens mij.
0: Ja, ja.
1: Althans, dat is ik.
0: Nou, we gaan hem zo meteen...
1: Ja, ik moet dat verstand hebben. Ik ben nu met een podcast begonnen. Mijn nieuwe podcast komt volgende week uit.
0: Met Jan Paparazzi?
1: Nee, huilig. Ja, en daarin bespreken wij het Nederlandse niet, maar dat wordt dat ook heel technisch. Wordt ook uitgelegd waarom iets een hit wordt of niet en zo. Die Jan, die weet er veel van, man.
0: Ja,
1: dat is niet te geloven.
0: Jan Paparazzi is...
1: Samuel Welten hebben we al gedaan. Dat was echt geweldig, die Samuel Welten.
0: Ja.
1: Dat is echt een leuke jongen, is dat ook.
0: Ja, een jong talent nog steeds. Hè. Moet je kijken wat hij allemaal heeft bereikt op jonge leeftijd. En sowieso, kijk, Roxy Dekker, het nieuws van vandaag. 21 jaar, die gaat de Johan Cruijff Arena volgend jaar vullen.
1: Ja, niet normaal. Mijn dochter gaat vanavond naar de Ziggo Dome.
0: Ja.
1: Maar dat is echt niet normaal zoals die gasten gaan. Maar die Samuel Welten, want ik ken hem nu een tijdje. Ik heb ook in een clip van hem meegespeeld. En het is echt een leuke gozer.
0: Uh-huh.
1: Die is pas een jaar dik bezig. Hè. Die heeft gewoon hits gehad met Lil Kleine, met de bankzitter.
0: Ja.
1: Zelf een aantal grote hits.
0: Ja.
1: Echt niet normaal gewoon.
0: Maar is ook uniek in hoe die doet. Hè. Hij durft gewoon op een tafel te gaan staan tijdens een talkshow en daar verder te zingen. Dat deed hij volgens mij bij Helene Hendricks toen een keer. Ja, het is een hele spontane gast. Ja. Hey, maar ja, over jou trouwens... Gisteren was wel een bijzondere uitzending weer van vandaag in Sight. Dus bijna elke avond natuurlijk wel. Maar Jesse Klaver was de gast. Hoe kijk je terug op die uitzending?
1: Dat is een grappig. Johan boog zich voorover in de reclame. Hij zei, hij is niet te vangen. Hij is niet te vangen.
0: Nee. Maar waar maak je nou mee dat een politicus... Dat een tafelgast, in dit geval Johan... tegen de gast zegt, een politicus... dat hij een hekel heeft aan zijn klote partij. Waar maak je dat nou mee?
1: Ja. Nee, dat maak je ook niet mee. En kijk, eigenlijk kwam het heel spontaan te sprake. Dat vroeg ik ook even of je al een knipje had laten zitten.
0: Ja. Dat is dit. Ik ga een heel klein stukje laten horen. Want jullie hadden een uroloog te gast. En het kwam inderdaad weer uit bij een inwendig onderzoek van Johan. En of je inderdaad een knipje had laten zitten. Dat ging zo, met Jesse Klaver.
2: Je hebt vier kinderen, hè?
3: Ik heb vier kinderen.
2: Zo, goed man. Ja. Maar nu kroopt erin, neem ik aan, toch, of niet? Nee.
3: Nou, daar moeten we het daar echt over hebben?
2: Ja, maar we zijn hier heel open ook over privézaken. Maar je kunt ook voor zingen de kerk uitgaan natuurlijk.
3: Zeker, ja. Nee, de knoop is een oplossing.
2: Ja.
3: Periodiek onthouding ook.
2: Zeer,
3: alleen in het weekend.
2: Dat doet zeer.
3: Dus,
0: dat ongemak ook, hè?
1: Nou ja, het grappige is, later komt het nog een keer te sprake. En in de wandelgang hebben we het nog een keer besproken met die uroloog samen.
0: Ja.
1: En het is een serieus punt bij de familie Klaver. Dus hij moet eraan geloven, hoor.
0: Ja, ik vrees het ook. Goed, nou, het komt allemaal te sprake. Is trouwens, want er is de laatste tijd wat gedoe over. Helene werd erna gevraagd. Johan Derksen werd erover geïnterviewd door...
1: Gaat de man op mijn deur slaan.
4: Ik heb je gehoord met je showbird. Ja, ik heb er is een talentjongen, die moet je echt een keer spreken.
1: Ja?
4: Die gaat echt over alles en echt wel.
1: Oké, dan ga ik je binnenkort even op aanspreken, want ik loop hier heel vaak, ja?
4: Ja, oké, ja, en ik sport heel vaak.
1: Ja, ik hou je in de gaten.
4: Het is echt iets dat je moet weten en zien en horen.
1: Ja, ga ik doen.
4: Echt wel.
1: Ja, toppie, hè? Okay. Fijne dag, hè?
4: Okay. Moet jullie horen hoe een... Met wie spreken?
1: Ik zit op de radio nu.
4: Oh, je zit op de radio?
1: Ja.
4: Oké, jij zelf?
1: Ja, nu zelf, ja.
4: Showbird, tot later, hè?
0: Goed, ja. Showbird, dat zijn onze buren hier bij Omroep West. En daar doe je ook het een en ander, hè? Ja, die zoeken talenten.
1: Ja. Ja, en die kunnen mij dan weer boeken via Showbird. En dan zing ik het nummer Korrelzout. Kijk, de essentie van dit nummer is trouwens... Lex Gaardhuis heeft hem geschreven. Ja. Is dat ik mezelf totaal niet serieus neem. En ik weet dat iedereen heeft een mening over mij. En de meeste mensen vinden mij toch ontzettend sympathiek en aardig. Maar het belangrijkste is dat je naar jezelf kijkt met een blik. Dat, wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Ja. Het gaat om het feit dat je de dingen moet doen waar jij zelf achter staat. En waar je een beetje lol in hebt. En als de mensen dat misschien wel of niet leuk vinden. In eerste instantie moet je het zelf leuk vinden. Ja. Dat is een beetje de essentie van dit nummer.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Het is een topnummer. Hey, ja, de toekomst van VI, want daar wil ik het wel even over hebben. Dus de laatste tijd gonst het een beetje van de geruchten. Hè? Ik zei het al, Johan werd ernaar gevraagd in Boulevard. Wat is er nou van waar? Want jullie zitten in je laatste contractjaar. Is het waar dat jullie, of dat jij misschien wil stoppen, of dat het programma stopt?
1: Ja, het is dat ik jou serieus neem, Menno. Maar dat is allemaal gebaseerd op bronnen die gewoon wat uit hun vingers, uit hun duim zuigen. Ja. En eigenlijk wil ik daar niet eens meer op reageren, omdat er zoveel van die partijen zijn die maar wat verzinnen. Maar in dit geval wil ik één keer tegen jou zeggen, ik heb het hartstikke goed bij SBS naar mijn zin. Ik ga weer een nieuw interviewprogramma maken, Vier Linkerhanden. Ik heb net Midushi gemaakt. We hebben nog een contract voor een jaar. Ik zal geen reden weten om weg te gaan op dit moment. Nou. Dus in dat opzicht... is het allemaal onzin.
0: Goed zo, bij deze vastgesteld. Je noemde Midushi al, dat is een mooie serie die je maakte... met Natasja en René Vroger natuurlijk, het echtpaar Knoops. Is dat ook iets, en je noemt net alweer een nieuwe serie die je ook gaat maken... anders, is dat ook wat je graag ook wil doen? Even die andere kant ook van je laten zien.
1: Het gaat niet om mijn kant. Het gaat om het feit dat ik interviewen en mijn interesse in mensen is erg groot... om dat vaker te kunnen laten zien, om dat te kunnen doen... dat vind ik het leukste wat er is gewoon. En kijk, ik maak ook Zolang het leuk is...
0: Ja.
1: En nou ja, nu ga ik het doen op Nederlandstalige muziek, maar ook daar. Kijk, ook bij Samuel kwamen er weer hele mooie verhalen naar voren. Zomaar vanuit het niets. En dat vind ik leuk, dat je naar iemand kan luisteren en door kan vragen dat er mooie dingen uit de voorschijn komen. Dat is wat ik het liefste doe.
0: Ja.
1: Kijk, en bij VI vind ik het fantastisch om te doen, hè. Maar dat is natuurlijk alleen maar op de snelheid, het effect, de onderbuik. Het gaat heel rap. Je probeert het zo snel mogelijk te verplaatsen ook. En dat is een hele andere vorm. Die wat rustigere vorm, waarbij je meer tijd kan nemen voor de persoon waarmee je praat, is ook heel erg leuk. En die kant vind ik echt leuk om te ontwikkelen verder ook.
0: Ja, nou, ik weet zeker dat je hier met je podcast, Zolang het leuk is, met name in de regio Den Haag, mensen erg veel plezier hebben bezorgd met het gesprek met Harry Jekkers. Ik heb daar ook erg van genoten, want wat was die openhartig? Goed, wat was dat goed, zeg? Ja.
1: Oh, wat fantastisch was die man. En ik vind ook, wat hij later vertelde, omdat hij zoveel relaties heeft gehad, is hij 15 jaar of langer in zijn leven verliefd geweest. Want je bent ongeveer een jaar, anderhalf jaar verliefd, zegt hij.
0: Ja.
1: Dat vond ik zo'n mooie conclusie. Ik dacht, jezus, ja, hij is natuurlijk heel veel verliefd geweest in zijn leven. Lijkt me geweldig.
0: Ja, ja, en ook weer niet. Want dat afscheid nemen had hij dan ook wel weer moeite mee in zijn relaties. Ja,
1: dat wel. Maar ja, daarna komt er bij hem toch snel weer iets nieuws. Dus dat is wel bijzonder, hè?
0: Ja, maar wat een bijzondere man, hè? Want hij liet zich niet vaak interviewen. En dit was een mooi afscheidsinterview, dit van hem.
1: Oh, ik vond het fantastisch. Ook dat verhaal dat de hele familie op de vuist ging. Ja. Familiefeestjes.
0: Ja.
1: Omdat ze gingen kijken of er een winkel gesloten was of niet. Dat ze er helemaal naartoe reden. En dan gingen wedden. Zie je wel, €50. We gaan even kijken nu. Ah, godverdomme, hij is gesloten, die winkel. Hoe kan dat nou? Ja. Fantastisch.
0: Ja, echt zo Haagse. Ja, heerlijk. Ja, nee, het was een mooie gesprek. Ja. Je podcast, Zolang het leuk is. Daar ga je mee door, neem ik aan, hè?
1: Ja, absoluut. Mijn vader heeft... Oh nee, oma Henk heeft last van eenzame humor. Die lacht om zijn eigen grappen. Ja. Dat herkende ik zo. Vond ik ook zo mooi. Nee, daar ga ik mee door. Volgende week is de eerste. Het meest grappige was afgelopen week... was César Zuiderwijk te gast bij je VI.
0: Ja.
1: En die komt afgelopen week toe. We zien elkaar maandag, hè? Ik zeg, hoezo?
0: Oh.
1: Ik zeg, ik ga naar je podcast komen. Ik zeg, nee, maar César... De bedoeling is dat ik het niet weet.
0: Ja, nou goed. Je gaat gemaakt verbaasd doen, denk ik, maandag als je hem spreekt. Trouwens, ook een leuke gast, César Zuiderwijk. Heb ik een mooie verhalen te vertellen.
1: Man, ja. Fantastische poster ook.
0: Hey, voordat we nu naar je plaat gaan, want even, dat wil ik toch ook nog even van je weten. Want we hadden Jan Hilenius hier maandag in Menno in de middag. En voormalig eindredacteur natuurlijk van jullie programma vanaf het eerste uur. Nu hoofdredacteur bij Renze op RTL 4. En ja, hij was best wel een beetje nieuwsgierig en misschien lichtelijk bevreesd naar jullie oordeel over hoe het zou gaan met Renze deze week. Wat vind je ervan tot nu toe?
1: Nou, hij heeft een beetje pech. Van de week kwamen de gasten niet opdagen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de eerste paar gasten in de eerste paar uitzendingen ook niet al te sterk vond. Maar dat gaat helemaal goed komen, joh. Die Rens is een prima presentator. Mensen willen dat op een gegeven moment gewoon wel lekker naar gaan kijken. Een beetje wat mensen aan de tafel lekker ouwe hoeren. Het lastige is alleen, er is veel concurrentie. Pauw in de Wit, wij zitten er. Je hebt er nog Nieuwsuur. Maar dat komt wel goed. En ik bedoel, ik ben meteen na afloop van de eerste uitzending er even langs gegaan. Even met Jan staan praten enzovoort. Jan, 16 jaar bij ons gewerkt, maar wereldgrozer.
0: Ja.
1: Dus dat komt helemaal wel goed.
0: En waar gaat dat dan over, zo'n gesprek?
1: Nou, eigenlijk, dat is wel grappig, want ik ben ook nog even naar Renze gelopen. Er wilden allemaal mensen uit het publiek op de foto met Renze en mij. Dat zal wel een hele rare foto zijn dan als mensen die lachen in het decor. Hè? Dus Ja, nee, dat gaat even over het gevoel. En Peter Lubbers riep er rond en wat zo'n gevoel was. Het hadden ze een goed gevoel bij. En ik denk ook wel dat dat helemaal goed gaat lopen, joh. Dat, dus,
0: maar geef je hem dan tips of zo nog? Of Jan? Of
1: Nee, wat weet ik daar nou van? Ik bedoel, Jan weet er toch alles van zelf. Dus kijk, Jan maakte met ons een heel ander programma. Dus hij maakt met hem ook weer een heel ander programma.
0: Ja.
1: Dus nee, ik kan hem daar niet in adviseren. Anders dan dat Jan weet daar zoveel van. Dat... Ja, nee. Ik kan het niet weten.
0: Nee, goed.
1: Nou, dat komt wel goed.
0: Ja, zo is het. Fijn dat Jan in ieder geval weer terug is in de tv-wereld. Want daar is hij hartstikke goed in. Hé, we gaan hem draaien. Korrelzout. Ik heb de clip ook gezien. Ja, het is op jouw geliefde Curaçao. Ja. Hè? Dat kon haast niet anders. Want jij bent echt verliefd geworden op dat eiland, hè?
1: Ik vind het fantastisch. Ik moet elk jaar wel even naartoe. Ik vind die mensen aardig. Ik vind het eiland fijn. En ik ben dan gelijk in een ander soort sfeer, merk ik aan mezelf ook. Dan kom je een beetje los. Dat is zo fijn daar altijd. Dus ik mag er graag zijn. Dus we hebben daar een clip opgenomen. Spontaan ook. Heel veel mensen staan erop. Ook die twee dames die in die clip dansen. Die kwamen aanlopen. Die gingen meedansen. Later zei ik, waren twee Amerikaanse. Die zitten nu in een clip. Geen enkel probleem.
0: Ja, wat goed. Dus, ja. Nou, heel leuk. We gaan hem. Ja, hij is nog niet uit. Dus je kan hem nog niet ergens streamen of zo. Maar dat zal ongetwijfeld snel gaan gebeuren. En vanavond dus ook live te zien in Vandaag Insight. De handjes gaan de lucht in, hè, vanavond, hè?
1: De handjes gaan voor Johan speciaal in de lucht.
0: Oké. Hey, we gaan hem draaien. Dankjewel Wilfred en veel succes met alles, hè.
1: Hello. Tot later.
0: Oké. Doeg. Wilfred Genee. En dit is hem voor het eerst op de Nederlandse radio. Zijn nieuwe single Korrelzout. MUZIEK

0: Ja, dat is hem. De nieuwe van Wilfred Gené. Voor het eerst op de Nederlandse radio. En vanavond gaat hij hem dus live doen in Vandaag Inside. Zometeen laatste half uurtje. En dan hebben we Frans Bauer, hè, uitgebreid over zijn Ahoy-concerten die eraan komen. Bob Brinkman sprak hem gisteren. En zometeen dat gesprek. En we hebben jouw plaats, zo rond 2:05.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
3: Oké.
2: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Mama! Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollevierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
0: Het is 2:03, Radio West, zometeen het weer met Jordy Bloem. Maar eerst het nieuws uit de regio. Dre. Ja.
11: Wanneer kwam die plaat nou uit?
0: Ja, Wilfred Gené, die belde net nog eventjes. Jij nam hem nog even op, want de plaat liep net. En ja, hij heeft zich inderdaad een week vergist. Daar waren we net al een beetje bang voor waren. Volgende week vrijdag komt hij uit. Maar dus hadden we echt met recht een primeur net, ja, hier op radio. Is ook nog nergens te streamen. Het is echt, ja, hier heb je hem alleen kunnen horen. Heel exclusief.
11: En vanavond plaat ook te zien.
0: Korrels uit. Ja, hij gaat hem vanavond wel zingen in de uitzending van Vandaag is Zeit. Ja,
11: prima. De politie heeft inmiddels 3 verdachten aangehouden nadat woensdagochtend vroeg een mogelijk explosief werd neergelegd bij een huis in de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom. Ze zijn alle 3 minderjarig en de politie doet onderzoek naar hun betrokkenheid. Op beelden van de beveiligingscamera's is te zien dat meerdere personen het ding voor de deur hebben neergelegd, waarna ze wegrennen. Die avond is 1 verdachte aangehouden, een minderjarige jongen uit Assendelft. En gisteren heeft de politie dus nog 2 minderjarigen aangehouden. Wie of wat het doelwit in Hillegom precies was en waarom, dat wordt nog uitgezocht. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer in Den Haag. Na de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt deze verslaggever.
12: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
11: Mariette Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Zo'n 500 boeren, lokale politici en andere geïnteresseerden hebben gisteren een informatieavond bezocht over natuurherstelplannen. De bijeenkomst in Haastrecht was georganiseerd door agrarische belangenorganisaties. Tijdens presentaties werd ingegaan op de achtergronden van de plannen en de mogelijke gevolgen voor agrarische ondernemers. Kabinetsplannen kunnen gevolgen hebben voor de boeren, bijvoorbeeld door extra maatregelen om stikstofuitstoot terug te dringen en kwetsbare natuur te beschermen. Ja, er is een hoop over te zeggen. En ze zijn er nog steeds niet uit.
0: Nee. Jordi, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, nogmaals, op het strand van Scheveningen wordt toch echt weer met angst en beven naar de lucht gekeken. Wordt het droog? Gaat de wind nog liggen? Want het is de tweede dag van de vierdaagse festival. Hè, het grootste vierdaagse festival van de regio. Mm-hmm. Live on the beach vandaag. Ja. Met Anouk en Direct onder andere.
11: Ja.
0: Hartstikke leuk.
11: Maar ze waren hier niet weg, volgens mij.
3: Ja, de wind gaat wel wat afnemen. Gaat niet liggen, dat is ten eerste. Maar ik denk wel dat de regen vanavond weg is.
11: Oh, maar dat is fijn.
3: Van de middag al. En misschien zelfs nog wel even een zonnetje. Kijk. Tussen de wolkenvelden door. Maar die wind zal nog wel windkracht 5 zijn. Misschien nog eventjes windkracht 6.
0: Iets harder zingen.
3: Ja daarom.
11: Goed vastzetten.
3: Dus, alles vastzetten, maar de zwaarste windstoot hebben we echt wel gehad. Dus dat valt wel mee.
11: Gelukkig.
3: En men is ook wel wat gewend misschien ook wel. Hè? Want het is aan de kust. Dan kan het wat meer waaien dan wat inwaarts. Maar goed, het wordt dus wel beter. De regen trekt langzaam weg in de loop van de middag. Vanavond dus ook wat droog, denk ik. Heel misschien nog een enkele plaatselijke bui. Maar de meeste plekken houden het droog. Minder wind, maar nog wel windkracht 5 tot 6 aan de kust vanavond. En deels vannacht uit het westen. En daarmee wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Vanochtend hebben we eigenlijk de hoogste temperatuur gehad. Begin van de middag nog. Maar toen kwam dat koufront met die regen. En inmiddels is het in de regen soms maar 17 graden. Het wordt in de loop van de middag 18, 19 graden. Dat is dan het maximum voor dan de namiddag. Komende nacht gaan we terug naar ongeveer 15 graden. En morgen, dat wordt een hele aardige dag. Periode met zon, droog of overwegend droog. Kan niet uitsluiten dat er in de ochtend nog heel plaatselijk in het uiterste noorden van de regio nog een bui langs trekt. Maar voor hetzelfde geld blijft hij boven Noord-Holland. Trekt hij naar Flevoland. En dan wordt het morgen zo'n 20 graden in de middag. Best een heerlijke dag. En na een koele nacht met 11, 12 graden wordt het zondag middag 23 graden ongeveer. De wind is dan naar het zuidoosten gedraaid, de warme hoek. We krijgen nog wat meer zonneschijn. Helemaal droog, denk ik. Pas 's avonds laat is er kans op een enkele bui. En ook maandag misschien een plaatselijke bui voor de restperiode met zon. En 25 graden zou kunnen. Ja. En dan is de koek een beetje op, want vanaf dinsdag dan lijkt het weer wat wisselvalliger te worden. Komen nieuwe storingen af en toe onze kant op. Zal ook af en toe droog zijn, af en toe een zonnetje. Het lijkt wel wisselvallig. En de middagtemperatuur dan vanaf dinsdag zo'n beetje 19 graden. Dat is een tikkie onder de maat.
0: Ja, maar goed. We gaan even genieten van een lekker weekend in ieder geval.
3: Ja.
0: Dree, jij was er van de week natuurlijk niet toen Jordi in de uitzending was. Nee. En Jordi die vertelde dat hij heeft natuurlijk een grote liefhebberij.
3: Oh?
0: En hij heeft er één gezien en die stond... Jordi?
3: In Stomwijk.
0: Oh, in Stomwijk. Oké, had je hem daar ontdekt?
3: Nee, er was een fotograaf die hem had opgestuurd. Dat was dan een inktzwam, hoor. Dat was nog niet de stinkzwam. Maar die moet ik nog spotten.
11: Oh,
3: maar met al die regen van nu wordt die kans op zo'n stinkzwam wel weer groter om die te zien.
0: Nou, we horen ruiken het volgende week wel. Ja, tot volgende week. Dag Jordi, goed weekend.
3: Goed weekend.
0: Je kijkt heel vreemd.
11: Ja, stinkzwam.
0: Laat maar goed.
11: Verkeer.
0: Ja, verkeer. Ja, van de ANWB.
13: Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En op de N207 Bergambacht Alfa aan de Rijn voor de aansluiting met de N457 ook 10 minuten extra reistijd.
11: Dankjewel, Helene. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Misschien hoor je nog wat over de stinkzwam. Of kijk op omroepwest.nl.
0: Nou, jij hebt het wel eens gehad over de stinkzwam. Toen had je dit advies.
11: Gewoon even aanruiken. En als er geen schimmel op zit en het ruikt nog een beetje fris, kan je het gewoon eten.
0: Ja.
14: Oh.
0: Oké, Dree, ik heb twee plaatjes klaarstaan uit 1981. Ja? Ik kan niet kiezen, jij mag kiezen.
11: Dan doen we Olijfje.
0: Ja, ik wist het,
11: Wie was er nou niet verliefd op? Ach, de schat. Het is nog een leuk verhaal. Iemand heeft haar ooit afgekondigd als Olivia, Newton en John. Hier is Physical.

0: Olivia Newton-John, Physical. We gaan nog één keer terug naar gisteren, toen Frans Bauer op het SS Rotterdam, het grote stoomschip daar in Rotterdam, bekend maakte dat hij weer twee keer naar Ahoy gaat. Voor hem heel bijzonder. Hij noemde het de kers op de taart van zijn carrière. Hij wil met zijn fans zijn 40-jarig artiestenjubileum gaan vieren volgend jaar april.
1: Op de kaart.
0: Ja. En voor de laatste keer hoor je deze jingle, want voor de Op de Kaart Zomertour was Bob Brinkman daarbij bij die perspresentatie. En net hoorden we al Mariska Bauer. En nu, ja, Frans zelf.
2: Ik heb begrepen dat er een rode kool met kip klaar staat voor jou.
3: Hoe weet jij dat?
2: Ja, hoe weet ik dat? Ik heb misschien met je vrouw gesproken net.
3: Ja, dat wou ik zeggen. Dat is iets, daar ben ik gek op.
2: Ja, ze verklaart jou voor gek. Wist je dat?
3: Is dat zo? Ja, maar dat doet ze al hele leven lang. Ze vinden dat totaal geen combinatie.
2: Ik moet haar daar gelijk in geven, denk ik.
3: Is dat zo?
2: Ja, dat is het haché, een bal, dat is toch een beetje wat erbij hoort.
3: Ja, maar luister, vriend. Okay. Kijk, als je nou rode kool hebt met kip, en dan moet je hem echt ook lekker goed gebakken hebben, dus lekker in de kroma, dan is die lekker. En dan wordt die saus ook lekker een beetje gelig, weet je wel? Dus die sappen van die kip zitten in die saus.
2: Ja?
3: En dan gaat die saus over je aardappeltje met de rode kool.
2: Ja.
3: Hey, dat is nou sterrenkoken voor mij.
2: Ja, je kan ook een kookvideo kanaal gaan beginnen.
3: Dat wil ik zeggen, nee, maar dat, geloof mij, ik weet wel wat lekker is.
2: Rode kool met kip à la France.
3: Rode kool met kip à la François.
2: Gefeliciteerd, 40 jaar.
3: 40 jaar, ik ben er enorm trots op. Ik vind het ook serieus emotioneel.
2: Ja?
3: Ja, dat meen ik echt. Kijk, we kijken hier nu uit hier op de Euromast. Realiseer je eigen, ik was 11 jaar. Toen reden we elke zaterdagochtend naar de markt op Zuid. En dan ging mijn moeder ging daar dingetjes kopen. Hè, dat was groente en op de markt. Dan liepen we elke zaterdag. En dan ging ik naar Zuidplein toe. En eenmaal daar aangekomen keek ik heel vaak naar Ahoy. En daar stond altijd zo'n mooi groot plakkaat van de koning van Ahoy. En dat is voor mij Litouwers. En in die jaren ook met de Sagala of the Years, want dat was in die jaren. En zat ik achter op de achterbank, reed er langs en zei ik, hier wil ik optreden. Dit is wat ik wil. Mijn ouders moesten altijd lachen. Maar op een gegeven moment, ja, mijn eerste successen die kwamen langs. En de stap werd gezet voor de eerste keer Ahoy. En dat was al een moment dat ik dacht van, wauw, dit is nooit meer te overtreffen. Dit gaan we nooit meer overkomen. Maar die trein die reed door. En het ging steeds beter. Ik ging van Nederland naar België. En van België naar Duitsland, naar Zwitserland, Oostenrijk. Ondertussen is de reis 40 jaar verder. En heb ik 53 keer mogen optreden in Ahoy. En heb ik één ding gerealiseerd. Nou ook 40 jaar bijna in het vak sta. Is dat ik lief en leed heb gedeeld met mijn fans. Dus niet alleen de leuke momenten. Niet alleen maar de euforie van de gouden platen. Of je zoveel als Ahoy. Maar ik heb ook met mijn fans mijn tranen verwerkt. En dat heb je als artiest. Dan kom je het podium op. Je zit soms ook niet goed in je vel. En je fans sleuren je mee. Ik heb daar zoveel liefde van gehad. Mijn trouwerij bijvoorbeeld. Waar duizenden fans kwamen. Ik heb gewoon lief en leed mogen delen met de fans. En ik heb al die jaren nog nooit een jubileum gevierd. Want ik dacht van ja, een jubileum, ik weet het niet.
2: Maar nu. Ja, maar wat wist je dan niet?
3: Nou ja. Het kwam gewoon niet langs op een of andere manier. Ik was misschien te druk in het leven. Of ik weet ook niet wat. Maar nu ik dan mijn 40ste voor de deur staat, dacht ik van, hey, dit moment laat ik niet voorbij gaan. Want ik ben nu nog fit en fruitig. Ik kan nu nog stemmatig alles doen. Ik kan nu nog het allerbeste laten zien. Want Ahoy is gewoon heel anders dan welke zaal dan ook voor mij. Dat is niet even een podium neerzetten met een gitaar. Maar dat is echt een mooie show maken waar het beste nog niet goed genoeg is. Echt zoals Litouwers dat deed. Vroeger een gala of die hier. Vind ik gewoon belangrijk. Dit is het cadeautje aan mijn fans. Dus ik wil gewoon nog één keer alles uit mezelf halen. Ik wil het vieren met de fans. En dat maakt het voor mij heel speciaal. Want elke keer als ik er langs rijd, is dat gevoel is nooit veranderd. Nu straks ook, als ik weer terug naar huis rijd. Ik rijd weer langs Ahoy. En ik krijg weer dat gevoel dat ik daar naartoe wil. Ik vind Ahoy de allermooiste zaal in heel de wereld. Ik ben op zoveel zalen geweest. Ja. Ze waren allemaal grappig en leuk. Maar als ik in Ahoy ben, ja, ik weet het niet. Dat heeft magie. Dat heeft geschiedenis. Dat heeft, ja, dat heeft alles.
2: Wordt het dan ook nog een ode aan Lee op een bepaalde manier? Ga je Walk On zingen?
3: Nee, dat, nee. Kijk, weet je, het is Het is natuurlijk wel zo dat Litouwers in mijn carrière heel belangrijk is geweest. Want dat is wel heel mooi om te vertellen. Mijn eerste show, ik had geen ervaring. En toen dacht ik van, nou, aan wie moet ik dit gaan vragen? Nou, Litouwers gebeld van, joh, zou je mij wat tips er willen geven? Nou, toen ben ik uitgenodigd door Lee, om een lang verhaal kort te maken, in het mooie Delft. En daar had hij een hele grote hal en daar stonden zijn podiums, stonden daar in de hal opgeslagen. Dus mijn eerste podium in Ahoy was met geleende trappen van Litouwers, verlichting van Litouwers. Ik had balletpakken van Litouwers er mogen lenen. Echt, de hele Frans Bauer Show, de eerste was zeg maar geleende Litouwers. Dus die heeft altijd een belangrijke rol de gespeeld.
2: Krijgt hij een rol?
3: Nou, dit jaar niet, want het is 40 jaar Frans.
2: Ja, oké. Okay.
3: En ik wil natuurlijk mijn fans zeg maar 40 jaar bedanken. Mm-hmm. Voor 40 jaren. En dat zal gepaard gaan met echt bizarre leuke dingen.
2: Hoe kan je verklaren waarom Frans Bauer nou de meest trouwe fans heeft van volgens mij alle artiesten in Nederland?
3: Nou, sowieso hebben alle artiesten sowieso hun eigen trouwe fanscharen. Maar ik heb met mijn fans een magie. Dat kan ik niet eens uitleggen.
2: Is er een moment waar die magie uit bleek voor jou? Die even nou, top of mind is.
3: Ja, nou, even zo kort door de bocht. Ik heb net gezegd, met euforie is het sowieso geweldig. Maar toen ik mijn vader verloor bijvoorbeeld, is er altijd de eerste keer dat je weer op het podium staat. Snap je? En dan voel je de liefde en de warmte. Met mijn bruiloft. Zoveel mensen die dan daar naartoe kwamen. Toen ik bijvoorbeeld in Ahoy stond jaren geleden en toen mijn stem het niet meer deed. Toen stonden daar 17 dagen, stond het leeg. Fans konden geen show krijgen. Ik heb toen een jaar lang gerevalideerd. Maar toen ik mijn shows opnieuw deed, was iedereen weer aanwezig. Iedereen was zeg maar weer daar. Dat was een uniek moment. Want ze konden ook zeggen, ja, we komen niet meer. Maar 17 dagen weer de mogen doen. Dus ik heb een liefde met mijn fans, dat kan niet uitleggen. Zoveel medeleven, zoveel gezelligheid, dat kan niet eens verwoorden.
2: Tot slot, je hebt ook echt een talent voor geheimen bewaren. Of is dat alleen voor zo'n show? Kan je dat thuis ook heel goed?
3: Nou, ik moet zeggen, bij Maris kan je niks verstoppen. Want Maris is een soort Sherlock Holmes. Of Inspector Gadget.
1: Goed zo. Frans Bauer in gesprek met onze Bob Brinkman gisteren bij die perspresentatie. Wat ontzettend leuk dat hij naar Ahoy gaat. En met al zijn fans dat jubileum gaan vieren. En we gaan nog veel van hem horen. En van Mariska ook, hè, want die heeft toegezegd dat ze naar Sint voor Iedereen komt. Onze actie straks in november. Dan gaat ze met Bob en met mij gehaktballen braden. Nou, dat wordt gezellig daar. Hey, daar is

0: Ja, Frans Bauer en Kafke van Brabant naar Bordeaux. En dit was Menno in de middag op deze vrijdag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer op maandag. Dan hebben we onder andere de Nederlandse Michael Jackson in de uitzending. En Floris Moestuin onder andere op maandag. We gaan volgende week ook een beetje afscheid nemen van de zomer door ja, wat plaatjes te gaan draaien die herinneren aan een van de mooie zomers of van de vakanties. Gaan we ook met een paar artiesten doen. Dus dat komt volgende week ook weer helemaal goed. En we hebben volgende week weer een nieuw thema in jouw plaat. Het laatste vakantieland was Frankrijk van deze zomer. En jullie hebben ongelooflijk veel leuke platen ingestuurd. Maar ja, we moeten kiezen. Pieter Smit, die koos voor Frans Gal.
1: Jouw plaat.
0: En Poupée de Cire, Poupée de Son. Blijf lekker bij West vandaag en maak er een mooi weekend van.

0: Yo!
1: Goed weekend verder, bedankt weer.
0: Doei. Tot de volgende.
2: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
3: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Kan Rijnsburg eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behalen? Katwijk speelt een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City. En in de derde divisie B een derby tussen VVSB en FC Lisse.
2: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
4: Op 89.3 Radio West.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. En ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
13: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
16: Zo meteen muziek aan zee bij Radio West. Met onder andere Albert Hammond en Anouk. Maar eerst is hier het nieuws van 2 uur met André Kolen.
17: Harry Hendricks is gestopt als fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar. Hij heeft zich per direct afgesplitst van de partij. In een brief aan burgemeester Leendert de Lange laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken, zodat de rest van de fractie zich zelfstandig verder kan ontwikkelen. Op de kruising van de Rijnstraat en de Hoge Woerd in Leiden hebben een scooter en een auto een aanrijding gehad. De bestuurster van de scooter raakte erbij licht gewond. En bij de aanrijding raakte de voorruit van de auto flink beschadigd. Oorzaak van het ongeval in Leiden is niet bekend. Ruim 100 kooikarpers zijn gistermiddag door de dierenambulance en politie uit een sloot in Naaldwijk gehaald. De vissen zijn door een burger in het water achtergelaten, zegt de politie. Goed bedoeld wellicht, maar niet verantwoord en bovendien strafbaar. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
18: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na, dan zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
17: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest.
19: Het begint wel drukker te worden, maar de meeste files leveren weinig vertraging op. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam wel 10 minuten extra reistijd bij knooppunt Ketelplein.
20: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
21: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
22: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
23: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
24: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
25: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
26: Wat ga jij doen dit weekend?
27: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
26: Ik ga helpen op een festival.
27: Rondlopen met een bierpomp zeker?
26: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
27: Is dat niet eng?
26: Nee hoor. Ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
27: Klinkt best wel stoer.
26: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
27: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
26: Precies. Iemand nog iets te drinken?
28: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
29: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Anouk, I Don't Wanna Hurt. Een mooi gevoelig liedje van deze vrouw. We begonnen Muziek aan Zee vandaag met It Never Rains in Southern California van Albert Hammond. Nou, als je deze zomer naar Nederland had gekeken, daar regende het ook verrekte weinig. En we hadden het net over een gevoelig liedje. Nog een gevoelig liedje, een heel gevoelig liedje van een eenzame Freddie Mercury, Living on My Own. Sometimes

De toekomstvisie van Ziggy Marley. Je luistert naar Tomorrow People. En ook op deze vrijdag de 4e september 2026... hebben we weer goed nieuws voor je hier in Muziek aan Zee. Goed nieuws gaat over een jongetje van 13 in Engeland... die van plan is om voor een goed doel dit weekend, volgens mij morgen... het kanaal over te zwemmen. Nou is dat natuurlijk een monsterlijke klus van hier tot Gunder. Maar hij gaat het wel doen en hij heeft afgelopen jaar enorm geoefend. En zijn ouders zijn vol vertrouwen dat het hem gaat lukken. 13 jaar... En dan het kanaal overzwemmen voor zo'n goed doel. Ik vind het fantastisch hoor.

0: We zijn net gestart met de vloer te vlechten van de nieuwe Lamschans tunnel.
1: Ook dit is een fietstunnel?
0: Ja, dit wordt een fietstunnel.
1: Wat breed.
0: Ja.
2: In de serie De Rijnlandroute volgen we de vorderingen bij het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland.
0: Deze tunnel gaat wel 10 meter breed worden. Wat voor fietsers en voetgangers veel meer ruimte geeft. En daarin zit er ook nog een klein stukje groen verwerkt. Dat het ook nog eens een stuk aantrekkelijker is voor de omgeving.
2: De Rijnlandroute, aflevering 23. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Paul. De politie heeft inmiddels 3 verdachten aangehouden nadat woensdagochtend vroeg een mogelijk explosief werd neergelegd bij een huis in de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom. Ze zijn alle 3 minderjarig en de politie doet onderzoek naar hun betrokkenheid. Op beelden van beveiligingscamera's is te zien dat meerdere personen het ding voor de deur hebben neergelegd, waarna ze wegrennen. Die avond is 1 verdachte aangehouden, een minderjarige jongen uit Assen-Delft. En gisteren heeft de politie nog 2 minderjarigen aangehouden. Wie of wat het doelwit in Hillegom precies was en waarom, zoekt de politie nog uit. Door de stikstofplannen van het kabinet zijn de problemen rond het stikstofslot niet opgelost, maar Nederland zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving die de kabinetsplannen heeft bekeken. Volgens de directeur gaan de plannen vooral veel gevolgen hebben voor de melkveehouders.
14: Zij zullen de emissies met ongeveer 48, bijna 50% moeten reduceren. En dat kan niet met goedkope maatregelen. En wij verwachten dat voor echt een aantal boeren, dat die dan zullen beslissen dat dit een te grote investering is.
13: In de kabinetsplannen staat ook dat de uitstoot in de industrie en het verkeer met de helft omlaag moet. Henri Hendricks is gestopt als fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar. Hij heeft zich per direct afgesplitst van de partij. In een brief aan burgemeester Leendert de Lange laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken, zodat de rest van de fractie zich zelfstandig verder kan ontwikkelen. Hendricks heeft zijn besluit al eind juni genomen. Een maand later heeft hij dit per brief met de Lange gedeeld. Pasquale van Vliet van Dijk zal de fractie van Hart voor Wassenaar vanaf nu voorzitten. En zij laat weten het besluit van Hendricks te respecteren, hem te bedanken voor zijn inzet en hem succes te wensen in zijn verdere invulling van het raadslidmaatschap.
12: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
15: De meeste wind en de meeste regen hebben we wel gehad. Het kan nog wat opklaren later vanmiddag en vanavond. En de wind is dan nog wel vrij stevig. Windkracht 3 tot 5 en zeewindkracht 6 in eerste instantie uit het westen. Maar we hebben vanochtend nog wat meer wind gehad. De temperatuur is vanmiddag zo'n 18 of 19 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15 in de regio. De wind neemt nog iets verder af, er zijn opklaringen. En morgen dan hebben we zonnige periode, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En morgenmiddag is het wat aan de koele kant met 20 graden. Maar uit de wind en in de zon voelt het toch echt wel wat warmer aan. De westenwind is matig aan de kust, eerst nog af en toe vrij krachtig. Zondag hebben we niet al te veel wind dan uit het zuidoosten. Er is nog wat meer ruimte voor de septemberzon. En dan middagtemperatuur zo'n 23 graden.
13: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
16: In de regio rijdt het even langzaam op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht heb je 5 minuten vertraging. En diezelfde A20, maar dan richting Hoek van Holland. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er ook 5 minuten langer over.
13: Dankjewel Dennis. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Muziek aan zee. Dit is Radio West.

Een van de minder bekende liedjes van Eric Clapton. En dat heet Pilgrim. Je hoorde hem hier natuurlijk bij Muziek aan Zee op Radio West. We danken André Kolen voor het nieuws van 2:30. En we gaan zo langzamerhand toe het vieren van het weekend. En dat doen we met dit soort lekkere muziekjes. Muziekjes uit 1974. Want toen stond dit op nummer 1 in de toenmalige Nederlandse top 40. We hebben het natuurlijk over George McRae. En dit is Rock Your Baby.

Een van de vele tienduizenden liedjes inmiddels gemaakt door Ed Sheeran, Eyes Closed. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het nauwelijks meer kan bijhouden. Zoveel muziek maakt die man, maar het is ook allemaal even briljant. Gisteren of eergisteren, daar wil ik vanaf wezen, draaide ik een liedje van de Australische band Men at Work. Maar dit komt ook uit Australië. Het bandje heet Ice House en het liedje Crazy.

0: Nou, heb ik iets te veel gezegd. Hartstikke leuk, toch? Crazy. En dan even een beetje weer uit onze Haagse regio. Sandy Coast, I see your face again.
1: I see your face again.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
9: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
10: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
9: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
10: Al 100 jaar.
9: Van der Geest.
10: Dat is verhuizen en meer.
11: Straks neem ik je mee naar het bekende Hotel California. Maar nog even geduld, want hier is eerst het nieuws van 3 uur met André Kolen.
12: De voormalige bollenschuur van Gebroeders van Zanten aan de Eerste Loosterweg in Hillegom moet een gemeentelijk monument worden. Het college wil het historische pand beschermen, maar de eigenaar maakt zich zorgen over de financiële gevolgen. Het werd gisteren besproken tijdens een politieke vergadering, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. Henry Hendricks is gestopt als fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar. Hij heeft zich per direct afgesplitst van de partij. In een brief van burgemeester Leendert de Lange laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken, zodat de rest van de fractie zich zelfstandig verder kan ontwikkelen. Ruim 100 kooikarpers zijn gistermiddag door de dierenambulance en politie uit een sloot in Naaldwijk gehaald. De vissen zijn door een burger in het water achtergelaten, zegt de politie. Goed bedoeld wellicht, maar niet verantwoord en bovendien is dat strafbaar. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageerden geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
14: In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen heb je 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht en de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
16: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
17: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
18: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
17: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
18: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

klassieker van de eerste orde natuurlijk. Een hotel waar je wel kan inchecken, maar nooit meer kan uitchecken. De Eagles en Hotel California. Tijd voor Jamie Liddell hier bij Radio West, de muziek aan zee.

Vroeger speelde hij in een bandje dat heette The Raspberries. Everett Carmen hebben we het over. Maar hij was veel succesvoller in zijn solo-carrière. Dat blijkt maar weer dat het Hungry Eyes hier een enorme hit is geworden. En hier hebben we het mooie zang. De mooie zang, moet ik zeggen. En het ragfijne gitaarspel van onze eigen Ilse de Lange. Nou ja, eigen. Ze komt uit het oosten van het land, maar dat hoort ook bij ons, toch? Hier is ze met Sam.

0: Zeg maar, de situatie kan verschrikkelijk zijn, maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
3: Ja.
2: Ook meer letterlijk wordt het niet, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
14: Nee, Attens met ds.nl.
16: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
17: En hier is het regionale nieuws. Vandaag met André Kolen.
18: Goedemiddag. Henry Hendricks is gestopt als fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar. Hij heeft zich per direct afgesplitst van de partij. In een brief van burgemeester Leendert de Lange laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken, zodat de rest van de fractie zich zelfstandig verder kan ontwikkelen. Hendricks heeft zijn besluit al eind juni genomen. Een maand later heeft hij dit per brief met de Lange gedeeld. Pasquale van Vliet van Dijk zal de fractie van Hart voor Wassenaar vanaf nu voorzitten. Zij laat weten het besluit van Hendricks te respecteren, hem te bedanken voor zijn inzet en hem succes te wensen in zijn verdere invulling van het raadslidmaatschap in Wassenaar. De komende weken gaat de Wippolderlaan nog verder op de schop, een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. De weg, ook bekend als de N211, wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Er is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie Zuid-Holland.
19: Er wordt ineens geheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is feit.
18: In april was er ook al zo'n verplaatsing van een flyover. En daar rijden inmiddels duizenden auto's per dag overheen. Er is er een jarig. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag wordt vandaag 65 jaar oud. Ter gelegenheid van zijn verjaardag mocht Van Zanen op Scheveningen de vlag hijsen bovenin de vuurtoren. Dat vond hij zelf ook wel spannend, maar hoogtevrees is hem niet vreemd. Hoewel Jan van de gemeente, zoals hij wordt genoemd, weer een jaartje ouder is geworden, zet hij zich toch nog steeds vol overgave in voor Den Haag. Eind vorig jaar is hij nog herbenoemd als burgemeester door de gemeenteraad. Deze benoeming loopt voor 6 jaar, dus tot 2031.
17: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
20: De meeste wind en de meeste regen hebben we wel gehad. Het kan nog wat opklaren later vanmiddag en vanavond. En de wind is dan nog wel vrij stevig. Windkracht 3 tot 5 en zeewindkracht 6 in eerste instantie uit het westen. Maar we hebben vanochtend nog wat meer wind gehad. De temperatuur is vanmiddag zo'n 18 of 19 graden. De komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15 in de regio. De wind neemt nog iets verder af, er zijn opklaringen. En morgen dan hebben we zonnige periode. Zon en stapelwolken blijft op de meeste plaatsen droog. En morgenmiddag is het wat aan de koele kant met 20 graden. Maar uit de wind en in de zon voelt het toch echt wel wat warmer aan. De westenwind is matig aan de kust, eerst nog af en toe vrij krachtig. Zondag hebben we niet al te veel wind dan uit het zuidoosten. Er is nog wat meer ruimte voor de septemberzon. En dan middagtemperatuur zo'n 23 graden.
18: Dankjewel Jordi. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
21: Muziek aan zee.

Sir Cliff Richard, die beschrijft de situatie in heel veel huwelijken, heb ik zo het idee. We don't talk anymore. Hey, het is tijd voor de meedansplaat. Dat is een bijzondere, want dit is bijna weekend. La Bamba.

is toch wel even de mooiste liefdesliedjes ooit gemaakt, vind ik hoor. Adele, Someone Like You. Als jij bij me weggaat, dan wil ik iemand terug die net is zoals jij. Muziek aan zee zit erop. Fijn weekend allemaal. Zometeen veel plezier met Bas. En we spreken elkaar maandag weer om 2:00. Tot

0: eerder te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat tot hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijkjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. Dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu dat vrouwtje van Mingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Ja. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van oelala, wat is dit voor een leuke man zeg. Potverdorie zeg. Hè.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, ja. Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij. Dit is Radio
4: West. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
10: Vodafone. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Een enorm geelpoot hoornaarsnest in Den Haag. Omwonenden zijn bang dat het naar beneden valt. Ja, en dan zijn de gevolgen natuurlijk niet zo goed te overzien. Het is nu 4:00. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van André Kolen.
15: Een huurster in het appartementencomplex aan de Van Bassenstraat in de Haagse Schilderswijk, waar een maand geleden een man werd doodgestoken, mag niet terugkeren naar het huis. Woningcorporatie Stedion was naar de rechter gestapt omdat de vrouw met haar buurman voor veel overlast in de straat zou zorgen. De woning van de huurster kwam begin augustus in het nieuws na een dodelijke steekpartij in het complex. De voormalige bollenschuur van Gebroeders van Zanten aan de Eerste Loosterweg in Hillegom moet een gemeentelijk monument worden. Het college wil het historische pand beschermen. Maar de eigenaar maakt zich zorgen over de financiële gevolgen. Het werd gisteren allemaal besproken tijdens een politieke vergadering, zo meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. Henry Hendricks is gestopt als fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar. Hij heeft zich per direct afgesplitst van de partij. In een brief aan burgemeester Leendert de Lange laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken, zodat de rest van de fractie zich zelfstandig verder kan ontwikkelen. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Verkeersinformatie van Dennis Mooij van de ANWB.
17: Er staat een dozijn files in onze regio. De meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Uitzondering is de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar doe je 10 minuten langer over het stuk tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Installatiebureau Van Ginderen.
21: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
24: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: tonight.
1: Train op Radio West. Hey Soul Sister. Een goede middag. Het is bijna 9:09. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Met straks tussen 6 en 7 het Happy Hour. Als jij een plaatje wil aanvragen voor het Happy Hour, vooral even doen. Even mailen bas@omroepwest.nl. Misschien heb je het al gehoord, een heel groot geelpoot hoornaarsnest in Den Haag. Ja, en omwonenden zijn natuurlijk bang dat dat naar beneden valt. Want je moet er niet aan denken dat als die dieren dan in het wild gaan vliegen en ook nog een beetje in paniek zijn, wat er dan allemaal kan gebeuren. Ik speel dadelijk ook het spelletje nog. 2 kaarten geef ik weg voor de Nederlandse theaterversie van Harry Potter en het Vervloekte Kind. De eerste Tina-tram is vertrokken vanuit Scheveningen, het centrum van Den Haag. Mijn collega Mirjam die reed daarin mee. En we gaan ook nog even buurten op het Live on the Beach Festival. Collega Rutger die is daar weer ter plaatse. Nou, dat en nog heel veel meer in West komt thuis deze middag. Laat hem lekker aanstaan op deze een beetje herfstachtig. Hoewel de regen en de wind, het gaat allemaal wel wat afnemen, wordt steeds beter. Ace of Base.

0: Want blijft hij hangen of komt de korf bij harde wind naar beneden? Ik heb het dan over een geelpoothoornaarsnest. 3 keer woordwaarde, als we het toch over spelletjes hebben. In Bezuidenhout in Den Haag, daar houden ze hun hart vast. Want hoog in een boom, tegenover woningen, een kindercrash en een bakkerij. Ja, daar hangt dat grote hoornaarsnest. Dennis, jij bent er wezen kijken. Wat heb je gezien?
1: Ja, er hangt een enorme skippiebal in die boom. En die hangt op zo'n 10 meter hoogte.
0: Jij zegt skippiebal, die zijn niet klein.
1: Nee, het is een enorm ding. Van een meter bij een meter ongeveer.
0: Zo,
1: en daar zitten duizenden van die hoornaars in.
0: Ja.
1: En dat zijn echt wel van die vervelende wespen die zo groot zijn als een koffiespateltje.
0: Zo.
1: En die dame die ons dus gebeld heeft, die kijkt erop uit. En die is met instanties bezig om dat ding weg te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Tot nu toe zonder succes.
0: Ja, hoe is de buurt eronder?
1: Ja, die dame die houdt haar hart vast. Zeker nu ook vanmorgen, hè, met code geel. En je zag die boom tekeer gaan. Hij hangt er nog wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, je moet er niet aan denken als zo'n hoornaarnest naar beneden valt.
0: Nee.
1: En die beesten op drift raken en de buurt inschieten. Nu is het zo dat er vlakbij dus een bakker zit, Bohemen. Daar was ook al zo'n beest binnen. Die is niet op dat gebak gaan zitten, maar die vloog even in die zaak. En ging toen weer naar buiten. En ja, die mensen die vroegen zich ook af van waar komt die hoornaar nu vandaan?
0: Ja.
1: Die hadden dat nest nog helemaal niet gezien. Totdat wij ze erop wezen. Nou, aan de overkant zat een crash. Ook daar spelen de kinderen buiten. Ook daar was een hoornaar gesignaleerd. Maar ook dat nest dus niet. Nou, dat hangt dus op zo'n 10 meter hoogte. En pas als je het ziet, dan zie je het.
0: Ja, ja.
1: En die dame die we gesproken hebben, die is er best wel paniekerig onder.
2: Als het gaat rollen over de straat met de wind, het komt hier bij die kindjes terecht. Ja, ik krijg kippenvel als ik eraan denk. Het is gigantisch. Ik laat het iedereen in de buurt zien, want het is best wel indrukwekkend.
3: U had het over Russisch roulette.
2: Nou, ik vind dat wel. Als daar moeders met kinderen of hier die crèches of wat dan ook, en dan boertje komt naar beneden, is en het gaat zich verspreiden. Nou, het leed is niet te overzien. Politie vroeg ik van, wilt u komen kijken? Die zeiden nee, daar beginnen we niet aan, want we hebben geen tijd voor. Ik zeg, ja, maar u rijdt hier zo vaak voorbij. Je kan toch wel heel even stoppen en heel even kijken.
0: Ja, dat is de meeste van ons hebben wel wat ervaring met een bij of met een wesp. Maar hoe gevaarlijk zijn deze beesten?
1: Ja, het is dus zo dat eerder deze week in België, dat is echt wel groot in het nieuws gekomen. Daar is dus een man geprikt door een hoornaar, maar goed. Goed om bij te vertellen, die man die was allergisch voor hoornaars.
0: Mm-hmm.
1: En die is dus meerdere keren gestoken. Die stikte daardoor en die kreeg een hartstilstand.
0: Zo dan.
1: En man die is in coma geraakt. En nu is het zo dat we even met Naturalis hebben gesproken. En die geven wel aan van het gevaar wordt ook wel opgeklopt.
0: Ja.
1: Het valt wel mee hoor, dat de kans dat je door een wesp gestoken wordt is net zo groot als door een hoornaar.
0: Mm-hmm. En wat is het effect dan?
1: Nou, het is dus zo dat je kan dus een shock krijgen als je allergisch bent voor dat hoornaargif. En uiteindelijk kan dat dus zelfs leiden tot de dood.
0: Mm-hmm.
1: Maar zo zegt die dame van Naturalis, dat kun je ook krijgen van het gif van de limonadewesp.
0: Ja.
1: Dus het valt op zich nog mee. Nou weet ik niet hoe vaak jij gestoken bent door een wesp. Maar...
0: Toevallig afgelopen zomervakantie heb ik een wespennest weggehaald. Uit een klein huisje op een camping van een vriend en een vriendin van mij. Die voordat zij kwamen ging ik de boel daar een beetje luchten en openzetten. En toen zag ik dat wespennest daar in dat keukentje van hun. Dat heb ik toen weggehaald. En later bleek dat ik nog een stuk wespennest moest weghalen. Een paar dagen later, want dat had ik over het hoofd gezien. Maar toevallig werd ik in die vakantie ook 2 keer gestoken door dezelfde wesp. Eén keer in mijn kop, want hij zat kennelijk klem tussen de stoel, leuning en mijn hoofd. En toen ging ik wat frutten en toen viel hij naar beneden. Toen zat hij op mijn rug, stak hij me daar nog een keer.
1: Jo.
0: En dat op mijn kop, dat heeft al 36 uur, was vervelend. Was dat pijntje was dat.
1: Ja.
0: Dus toevalligerwijs heb ik een heel klein beetje ervaring mee.
1: Ja, maar gelukkig ben je dus niet allergisch, anders had dat helemaal verkeerd kunnen aflopen.
0: Ja, nou inderdaad.
1: En het is dus zo dat dat nest, dat zit er nu nog. En wanneer wordt dat nu weggehaald? Hè? Dat is de grote vraag. Want die dame die heeft dus gebeld met het meldpunt Aziatische hoornaar. Nou, zo mogen we het niet meer noemen.
0: Oh.
1: Want dat beest is zo gewend geraakt aan Europa, dat je spreekt over de Europese hoornaar.
0: Oh.
1: Ze heeft dus de politie gebeld, zoals ze in het fragment zei. Ze heeft de gemeente gebeld. Ze heeft imkers gebeld die nesten weghalen. Heeft allemaal tot niets geleid, totdat wij gisteren gingen bellen. En toen kon ik haar dit vertellen.
3: Ik ben even rond gaan bellen. Woensdag wordt het weggehaald.
2: Nee, meen je dat nou? En dat komt misschien doordat u belt? Nou, zie je nou, ik ben zo blij, want ik ben zo angstig. Nou ja, goed, ik hoop dat

0: Dat ze van de gemeente dit een beetje oppikken en misschien borden kunnen plaatsen of wat ook. Dan zou ik gerustgesteld zijn.
1: Ja, we hoorden deze opmerking van jou.
2: Woensdag wordt het nest weggehaald.
1: Ja, nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Toevallig een luisteraar aan de lijn, Henny van Dijk uit Den Haag. Dag Henny, wil je iets toevoegen aan ons gesprek over deze gilpoothoorn?
3: Nou, wij hebben hem ook gehad. En ja. Mijn buurmeisje en mijn buurvrouw die hebben het gezien. Die hebben gelijk werk van gemaakt. En de andere dag zijn er twee mannen in pakken geweest en die hebben het weggehaald.
1: Oké.
3: Okay. En dat was, kon je zo zien. Die zaten recht tegenover ons in de boom.
1: Ja,
3: er werden waren daar honderden, had die man gezegd.
1: Ja, ja, ja. En dat was dus toch wel erg belangrijk dat dat nest daar zo gauw mogelijk wegging, begrijp ik.
3: Ja, werd gelijk de andere dag werd het weggehaald ook. Dat was zeker belangrijk.
1: Ja.
3: En inderdaad had ik er ook eentje in huis op een gegeven moment. Toen die nesten weg waren, nou, helemaal gelukkig eruit gekregen.
1: Ja.
3: En nou ja, het is niet leuk natuurlijk.
1: Nee, sta je toch wel van te kijken. Het zijn erg grote, uit de kluiten gegroeide megawespen, om het maar zo te zeggen.
3: Ja. En het is ook zo dat dat we blij waren dat het gelijk weggehaald werd.
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen. Voor je gevoel van veiligheid is dat natuurlijk wel heel prettig. En je moet er niet aan denken dat ouderen of weet ik voor wie, of kleine kinderen of iemand met een allergie inderdaad daardoor te grazen wordt genomen. Henny, dankjewel voor je reactie, hè?
3: Joe. Fijne dag.
1: Dag. Dan maar gelijk ook eventjes naar collega Johan Overdevest, die ik zo meteen even spreek. In een heel ander kader. Johan, een heel goede middag.
4: Hey, Bas.
1: Jij hoort ons gesprek over deze wesp. Ben jij toevallig allergisch voor een wesp?
4: Nee, ik ben echt heel lang niet gestoken. De laatste keer was toen ik echt heel klein was. Okay. En dat was in Spanje. Ja. Maar als ik die verhalen nu hoor over die hoornaars, ja, ik zit er niet op te wachten.
1: Nee, dat snap ik, Johan.
4: Maar ja, we moeten het ermee doen.
1: Zo is het maar net. Nou, Johan, jou sprook ik zo meteen. En dan vertel ik ook dadelijk waar dat over gaat natuurlijk. Tot zo. Dennis, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: En goed nieuws. Ja, aan het einde van de rit. Dankjewel.
2: Zeker.
1: Golden Earring, Buddy Joe.

0: Het is wel uit de tijd dat ze er geen S meer achter plakten. Golden Earring, Buddy Joe. Dat is dus de plaat. Ja, goed, dat. Dan gaan we het hebben over een mooie uitzending morgen op TV West. Zaterdag 5 september. Namelijk aflevering 23 van de Rijnlandroute. Nou, de maker van het programma, je hoorde hem net al even. Dat is Johan Over de Vest. Ik heb hem aan de verbinding. Johan, allereerst een heel goede middag.
1: Hey Bas, goedemiddag.
0: Is het nou niet eens een keertje klaar?
1: Ja, je zou het zeggen, aflevering 23 inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Ik heb even teruggekeken wanneer wij de eerste aflevering hebben gemaakt.
0: Mm-hmm. Ik zou gokken een jaar of 4,5 geleden. Zou ik zomaar gokken?
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar ik heb de eerste aflevering heb ik op 29 november 2019 op YouTube gezet. Dat is 6 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dus dat programma loopt al zo lang.
0: Ja, dat is bijna 7 jaar geleden, hè, vriend?
1: Inderdaad, bijna 7 jaar geleden. Ja, je hebt gelijk, ja.
0: Hey, maar ja, goed, dat geeft wel aan, hè, dat zo'n megaproject natuurlijk niet in 1 keer klaar is. En het bestaat uit heel veel deelprojecten. Nou, iemand die daar echt alles vanaf weet, dat ben jij. Want jij hebt al die projecten gezien en gefilmd. Waar gaan we naar kijken in aflevering 23 van de Rijnlandroute?
1: Nou, het is eigenlijk een heel groot infraproject voor de regio Leiden. En het laatste deel, dat moet nu nog afgemaakt worden. En dat is de Europaweg vanaf de A4 als je daar Leiden in rijdt. En dan kom je uit op het Lammenschansplein, heel groot verkeersplein. En dat is eigenlijk het laatste deel wat wij nu en komend jaar ook nog blijven volgen. Het Lammenschansplein. Dan denk je, dit gaat over auto's en over bussen en over bruggen. Ja. Maar voor voetgangers en fietsers wordt dat plein ook opnieuw ingericht. En voor de mensen die op het Lammenschansplein fietsten, die weten, dat waren eigenlijk heel veel kleine fietspaadjes die op een mini rotonde, en dan moet je echt een heel klein rotondetje voorstellen, bij elkaar kwamen. Dat was best een linker situatie.
0: Ja.
1: En dat wordt nu volledig opnieuw ingericht. Voor fietsers. Die krijgen nieuwe fietspaden. Die fietspaden die worden veel breder. Zelfs wel 10 meter breed.
0: Zo.
1: Maar dat betekent nogal wat, want dat hele plein wordt verhoogd. Dus dat betekent dat je als fietser ook de hoogte in zou moeten.
0: Oh.
1: En ja, dat is natuurlijk best wel, als je naar school of naar je werk gaat, niet helemaal de bedoeling dat je uitgeput daar aankomt. Dus daar hebben ze iets op gevonden.
0: Oh, wat dan?
1: Ze hebben een hele mooie lus gemaakt op dat terrein, waardoor je een soort geleidelijk omhoog gaat.
0: Oh, ja.
1: Wij laten de plaatjes zien hoe het er straks uitkomt te zien.
0: Super.
1: Als het af is. Ja. En we zijn erbij nu ze aan het bouwen zijn. Ook nemen we even een kijkje in de basculekelder. Dat is een kelder waarin contragewicht hangen. Moet je zien, hele grote gewichten. Die komen in beweging waardoor de brug open en dicht kan.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn ooit in de oude kelder geweest. Er wordt nu een nieuwe kelder gebouwd. En wij volgen een beetje het proces hoe ver die brug nu is. Ja, die oude brug is dus weg. En dan zou je denken van, nou, dan kun je straks die nieuwe brug gaan bouwen. Maar ze zijn erachter gekomen dat dat nog niet kan, omdat er heipalen van de oude brug in het Rijn-Schiekanaal zitten.
0: Oh.
1: Onder water. Maar ja, ga die maar eens vinden.
0: Ja.
1: En ja, dat was best een dingetje. En daar zijn ze best wel lang mee bezig geweest. En wij waren daarbij om te zien hoe ze dat doen. En dan komt er echt een duiker aan te pas die het water ingaat. Die onder water moet gaan kijken en voelen waar die palen zitten. Dat zie je dus ook allemaal in de uitzending morgenavond.
0: Ongelooflijk, wat een prachtig project is dat toch. Ik was toevalligerwijs van de week op het Lammenschansplein in Leiden.
1: Oh,
0: nou,
1: okay.
0: Ja, het is inderdaad nu een tijdelijke situatie. Ik was er een heel lange tijd niet geweest. Alles is anders inderdaad. En dan te bedenken dat er nog ook heel veel dingen zijn, zoals die basculekelder, waar allemaal dingen gebeuren die je dus niet van buitenaf ziet, maar die ook onwijs belangrijk zijn voor het hele project. Hè?
1: Ja, klopt. En dat is eigenlijk, in het begin dacht ik ook van, ja, waar moet ik nou een programma over maken? Over asfalt wat wordt neergelegd en dat je dan daarna kan gaan rijden. Maar juist dit soort dingen, echt een kijkje achter de schermen, onder de grond, in het water, die je ook niet kan zien als je daar loopt of fietst. Maar ja, dat kunnen wij dus wel laten zien. En het is gewoon echt wel tof. Ja, we maken niet voor niks nu al 23 afleveringen. Het programma wordt zo goed bekeken.
0: Super.
1: Je merkt dat het wel leeft, ook in die omgeving. Mensen willen weten van wat gebeurt daar nou eigenlijk allemaal.
0: Ja, heel begrijpelijk natuurlijk. Nou, Johan, dankjewel. We gaan kijken morgenmiddag te zien vanaf 5 uur op TV West. En dan gaat het ieder heel uur in herhaling, want zo gaat dat, hè?
1: Zo gaat dat, en dat is fijn.
0: Zo is het net. Johan, de groetjes en tot kijken.
1: Goed
0: weekend. Hoi, hoi.
2: Als ze daar... Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal.
3: En hij kopt hem binnen.
4: Afgelopen zondag pakte ADO het eerste punt van het seizoen met een knap gelijkspel uit bij Feyenoord. Kan ADO nu die eerste overwinning van het seizoen pakken?
5: Goal! Ja! Hij zit erin!
4: Zondag speelt ADO thuis tegen Fortuna Sittard. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live. Zondag om 16:45.
6: Op 89.3 Radio West.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
11: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
15: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
0: Het is 16:30 en voor het nieuws is hier in de studio collega en vriend André Kolen. André, goedemiddag.
16: Goedemiddag Bas. Een huurster in het appartementencomplex in Den Haag, waar een maand geleden een man werd doodgestoken, mag niet terugkeren naar het huis. Woningcorporatie Stedion was naar de rechter gestapt omdat de vrouw met haar buurman voor veel overlast in de straat zou zorgen. De woning van de huurster in de Van Bassenstraat in de Haagse Schilderswijk kwam begin augustus in het nieuws na een dodelijke steekpartij in datzelfde appartementencomplex. De 61-jarige man, haar buurman, werd in de nacht van 2 op 3 augustus dit jaar het slachtoffer van een dodelijke steekpartij in zijn appartement in het lage flatgebouw. Hij strompelde naar het appartement van de buurvrouw, werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De man moest met een hoogwerker uit de flat gehaald worden. Het ziekenhuis bezweek hij uiteindelijk aan zijn verwondingen. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn.
0: Ja, dat begrijp ik.
16: De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te leggen als iemand er wil zitten. Nou, waarom is dat dan? De NS legt het uit.
17: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
16: Ja, nou, het verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen. En zelfs dan is het nog niet echt een verplichting. Maar ja, je kan natuurlijk altijd zeggen van, hè?
0: Ja, maar het is natuurlijk wel zo beleefd als we dat even met elkaar doen, hè?
16: Ik vind het altijd zo onvriendelijk. Ik bedoel, zo gauw ik zie dat het druk wordt, dan nu is het gezellig. Als je komt zitten of tegenover je, een babbeltje.
0: Wel ja, joh.
16: Henri Hendricks is gestopt als fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar. Ja,
0: Je verwacht het niet.
16: Nee, nou, hij wel, want hij heeft zich per direct afgesplitst van de partij. En in een brief aan de burgemeester, Leendert de Lange, laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken, zodat de rest van de fractie zich zelfstandig verder kan ontwikkelen. Hendrik heeft zijn besluit al eind juni genomen. Dus het is
0: Komt niet uit de lucht.
16: Nee.
0: Maar wel voor ons.
16: Ja, voor ons wel. Een maand later heeft hij het al per brief aan de Lange gedeeld. Maar ja, de burgemeester die houdt zijn mond natuurlijk.
0: Ja, ja.
16: Pasquale van Vliet van Dijk, die zal de fractie van Hart voor Wassenaar vanaf nu voorzitten. En ze laat weten het besluit van Hendricks te respecteren, hem te bedanken voor zijn inzet en hem succes te wensen in zijn verdere invulling van het raadslidmaatschap in Wassenaar.
0: Oké, nou Dre, dankjewel. Dan gaan we natuurlijk naar de weervriend van de show, Jordi Bloem. Jordi, een bijzonder goede middag. Maar het weer, hè? We hebben nog een festival, komt er nog aan. Is die herfst nu klaar?
3: Hey Bas, het onstuimige weer hebben we alweer achter ons gelaten. We kunnen weer een blik werpen op de zomer. Die gaat dit weekend weer een poging doen. Dat gaat nog steeds wel door. En vanavond en vannacht, dan zijn er al opklaringen. De meeste plaatsen is het wel droog. De wind die wordt nog wat minder. Kan eerst aan zee nog wel vrij krachtig of krachtig zijn, vooral vanavond. En dan vannacht een temperatuur die daalt tot ongeveer 15 graden. Morgen wordt het ongeveer 20 graden. Is wat aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Maar wel morgen met periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Matig aan de kust vrij krachtige westelijke wind. En op zondag is de wind naar het zuidoosten gedraaid. De warme hoek, na een relatief koele nacht met ongeveer 12 graden, wordt de middagtemperatuur zo'n 23 graden. Met behoorlijk wat ruimte voor de zon. En waarschijnlijk is het overdag droog. 'S Avonds laat heel misschien een enkele bui vanaf zee. Maandag ook heel misschien een bui. Maar overwegend is het toch wel droog. Nog periode met zon en een zuidwestelijke tot zuidelijke wind die matig is en nog wat warmere lucht aanvoert. Het kan 25 graden worden maandagmiddag.
0: Nou, dat noemen we dan allemaal. Dat noemen we, na zomer noemen we dat.
16: Ja, toch? Korte broeken weer.
0: Daarom. Nou, laat ik nou toevallig de korte broek al aan hebben.
16: Ja, en ook weer de teenslippers.
0: Ja, dat vind jij verschrikkelijk zeker.
16: Ja, ik vind het echt niet. Geen gezicht.
0: Dennis, bij jou op de zaak, lopen daar de mensen nog in korte broek en teenslippers?
18: Nee, joh.
0: Nee?
16: Wacht niet.
18: Nee, het mag wel.
16: Oh.
18: Ik ben het wel met je eens. Het is een beetje... Ja,
0: ondanks
18: dat het radio is, is het geen gezicht.
0: Hoe is het met de files?
18: Nou, er staat 60 kilometer file. En de meeste files in onze regio leveren niet zo heel veel vertraging op. Meestal een minuutje of vijf. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je 10 minuten extra nodig tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude. En op de A20 naar Hoek van Holland ook 10 minuten extra tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven.
0: Dankjewel Dennis. Ik heb net even de lange broek en de gympies met sokken aangedaan. Ja. Hoi.
18: Tot zo.
0: Yo.
16: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Alsjeblieft geen teenslippers en korte broek. Of kijk op omroepwest.nl.
19: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
20: West komt thuis.
19: De

0: Het geluid van Roxy Music, begin jaren 80 op Radio West. Het mooie More Than This. Nou, het is er weer bijna tijd voor, hoor.
1: Expecto Patronum!
0: Ja, we gaan weer spreukenles krijgen. Althans, ik ga dat krijgen van jou. Want deze spreuk, let op, wat zou het kunnen betekenen? Avis. Nou, twee kaarten voor Harry Potter en het vervloekte kind in het Circus Theater op Scheveningen. Je kunt ze verdienen door mij een creatieve vertaling te geven van die spreuk.
1: Gardavis!
0: 070-390-5454 om mee te doen met dat leuke spel. En dan ben ik benieuwd wat jij daarvan weet te maken. Gardavis. Michael Jackson is dit. Remember the time.

0: Michael Jackson. Zo heette de plaat natuurlijk.
1: Harry Potter, spreukenles.
0: Ja, we gaan op spreukenles. Ik heb weer een mooie spreuk hoor, moet je horen. Garta Avis. Ja, wat zou dat nou toch kunnen betekenen? Nou, ik leg dat voor aan Aartie Gunputsing. Aartie, een bijzonder goedemiddag. Waar bel je vandaan?
2: Uit Den Haag.
0: Uit Den Haag, hartstikke mooi. Hier om de hoek, hè, zullen we maar zeggen.
2: Ja, precies.
0: Ben jij een beetje fan van Harry Potter en al die mooieheid en die tovertoestanden?
2: Ja, ik vind het wel heel leuk.
0: Ja, ben je toevallig al in het Circus Theater geweest? Of zeg je van nee, dat is
2: helaas
0: de reden
2: niet.
0: Dat ik bel? Ja.
2: Nee, dat is echt de reden dat ik bel.
0: Oké, nou hartstikke goed. Wie zou je meenemen? Want ja, als je wint krijg je 2 kaarten, hè?
2: Dan ga ik samen met een vriendin.
0: Hartstikke leuk. Nou, mooi. Aartie, laten we eens kijken. Garta Avis. Wat zou dat nou toch kunnen betekenen in de tovenaarswereld?
2: Ja, dat zou ik ook niet weten. Maar ik zou zeggen dat hij iets wegtovert.
0: Dus, hoe zou je dat dan in 2 of 3 woorden samenvatten? Iets wegtoveren?
2: Wegtoveren van een deur.
0: Zou je dan zoiets zeggen van deur verdwijn of zo?
2: Nou, ik denk eerder iets anders.
0: Wat dan? Ja, ik ben daar toch wel benieuwd.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, nou, gooi er eens een goede toverspreuk uit in het Nederlands.
2: In het Nederlands?
0: Ja, nou ja, je hoort het in het Latijn, maar wat zou het nou in het Nederlands kunnen zijn? Je mag alles zeggen, maakt verder niet uit natuurlijk. Verzin iets leuks.
2: Verzin iets leuks.
0: Ja.
2: Verdwijnboom, zou ik zeggen.
0: Verdwijnboom, ja natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Als er een boom op je pad staat en je denkt, ja, die staat in de weg. Dan zeg je Garta Avis. En dat betekent verdwijnboom. Ja hoor, Aartie, die 2 kaartjes die zijn voor jou. Zondag 20 september, schrijf het maar vast in de agenda. 7:00 s'avonds.
2: Dat komt wel goed.
0: Helemaal goed. Nou, heel veel plezier daar gewenst en een goed weekend, hè.
2: Dank u, en hetzelfde.
0: Dank u wel.

0: Maar de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
3: Ja.
2: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem. En of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: waren weer even terug in de 60s, 1966 om precies te zijn. De mama's en de papa's, California Dreaming. Dit eerste uurtje van West Komt Thuis zit er alweer op. En straks in het volgende uurtje gaan we een ritje maken met de nieuwe Tina-tram van de HTM. Vanuit Scheveningen rijden we naar het centrum van Den Haag. En we gaan even buurten op Scheveningen, want daar is natuurlijk Live on the Beach weer bezig vandaag. En morgen en overmorgen trouwens ook nog. Tot aan het nieuws, Menk de Vil.
1: Hey, Mr. Jim, I can see the shape you're in.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
8: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Als je een beetje tramfanaten bent, blijf dan even luisteren. Want een eerste ritje met de Tina-tram, van de HTM dus, van Scheveningen naar het centrum van Den Haag. Nou, zometeen hebben we in de tram gezeten. Nu eerst het nieuws van 5 uur. Dat wil zeggen de hoofdpunten van het nieuws. Bij ons uit de buurt, André Kolen.
14: Bij Canadag Foods in Zoetermeer heeft vanmiddag brand gewoed. Het restaurant in winkelcentrum Leidse Wallen stond vol met rook en is van binnen zwart geblakerd. De schade in het restaurant aan het Meeuweveld is groot. Brand is ontstaan in de keuken, maar hoe dat kon gebeuren is volgens een brandweerwoordvoerder niet bekend. Een huurster in het appartementencomplex aan de Van Bassenstraat in de Haagse Schilderswijk, waar een maand geleden een man werd doodgestoken, mag niet terugkeren naar het huis. Woningcorporatie Stedion was naar de rechter gestapt omdat de vrouw met haar buurman voor veel overlast in de straat zou zorgen. De woning van de huurster kwam begin augustus in het nieuws na een dodelijke steekpartij in het complex. De voormalige bollenschuur van Gebroeders van Zanten aan de Eerste Loosterweg in Hillegom moet een gemeentelijk monument worden. Het college wil het historische pand beschermen, maar de eigenaar maakt zich zorgen over de financiële gevolgen. Dat bleek gisteren tijdens een politieke vergadering, zo meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Dennis Mooi.
16: Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je bij Den Hoorn 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Knoopend Hoflied en Rijswijk. A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten extra. En op diezelfde A20 maar dan richting Hoek van Holland heb je ook 10 minuten vertraging tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
19: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
20: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
21: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
23: vakantie!
22: ANWB en gaan!
24: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
25: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
26: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
25: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
27: Tot 7 uur, West komt thuis.

Sarah Barai, Love Song op Radio West. 5:10. Goedemiddag. Dit is Westkom Thuis op Radio West tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Straks in het laatste uur, dan is het happy hour. Wil jij nog een plaatje aanvragen? Van harte uitgenodigd natuurlijk. Bas@omroepwest.nl. Zometeen springen wij in de tram, want de HTM heeft de eerste rit gereden met de Tina-tram vanuit Scheveningen naar het centrum van Den Haag. De Tina, dat is natuurlijk weer een nieuw type waar we weer jaren mee vooruit zullen kunnen en zullen moeten. Nou, mijn collega Mirjam van 't Veer, die zat ook in die tram, sprak daar en passant ook nog een paar hele jonge tramfanaten. Nou, hoe dat allemaal is gelopen, je hoort het zometeen. Collega Rutger, die staat op het strand van Scheveningen live on the beach. De tweede dag gaat het in. Ook weer gezelligheid vandaag en vanavond en morgen en overmorgen. En voor de rest ga ik nog even bellen met een paar mensen die zich hun stinkende best doen om geld op te halen voor Kika. Ze zijn bezig met een 24-uur skatemarathon. De ambu-skaters, dat zijn medewerkers van de ambulancedienst Den Haag. Kortom, dat en nog heel veel meer hier in Westkom Thuis. Fijne muziek ook. Zoals deze van Shola Ama, You Might Need Somebody.

0: Den Haag krijgt nieuwe trams. De eerste paar moderne versies gaan dit jaar najaar in dienst. En die kun je de komende tijd al door Den Haag zien rijden. En vanaf 2027 worden alle oude, de iconische rood-beige GTL-8 trams, die worden stap voor stap vervangen door de Tina-trams. Ja, zo gaat het altijd. Afkortingen moeten er zijn. Mirjam van Veer, een heel goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, jij mocht meerijden vandaag, hè, van Scheveningen, als ik het goed heb, naar het centrum van Den Haag.
1: Klopt, rondje om de Grote Kerk gedaan. Mm-hmm. En ja, de Tina-trams, hè, van Zwitserse makelaardij.
0: Ja.
1: En die naam is natuurlijk best bijzonder, hè, want ik dacht meteen, ja, aan een meidenblad, jij?
0: Ja, dat dacht ik dus ook.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is weer een afkorting ergens van.
1: Dat was een afkorting ergens van. En ik ga het straks nog een keer herhalen, want het is helemaal mondvol. Maar we gaan eerst eventjes luisteren, ook misschien om achter de naam te komen, of de afkorting, mm-hmm, naar twee jonge tramfans.
0: Oké. Okay.
2: Ik ben Daan, ik ben een traminfluencer, dus tramspotten in een mooie Haagse stad. En ik zit hier nu in de toekomstige tram van de HTM.
3: Waar staat Tina Tram voor?
2: Tina staat voor Total Integrator Niedervloerantriep. En in het Nederlands betekent dat volledige geïntegreerde lage vloeraandrijving.
3: Als je deze hem indrukt.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Jeetje, Bas, kan je het nog navertellen? Kan je het nog navertellen?
0: Ja, antriep. Dat was het laatste woord.
1: Ah, maar die
0: antriep.
1: Jongetjes die waren denk ik net boven de 10 jaar.
0: Ja.
1: Maar zo fan, tramfan, openbaar vervoerfan in hart en nieren. Die staan langs de kanten. Die konden gisteravond niet slapen. En die hebben dus die afkorting uit hun hoofd geleerd. Komt die nog één keer voor de fans die luisteren? Total Integrator Niedervloerantriep. En die Niedervloer.
0: De lage vloer.
1: Mijn Duits is niet heel goed. Maar ik denk dat het iets te maken heeft met de lage vloer. Kan ik zo nog wat over vertellen? Volledig geïntegreerde lage vloeraandrijving. Ah, ja, ja. Want de motoren zitten in de assen verstopt. Beneden. Ja. Dat betekent meer ruimte in de tram. En dat zag je. Dat kon je terugzien.
0: Hé, wat goed, joh. En die twee jonge gastjes. Ja, als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik een hele jonge Tjeerd Spoor voor me. Mijn collega van de radio hier zo. Dat is ook een enorme tramgekkie. Die zal dat vroeger ook wel gedaan hebben. Ik zal het dadelijk eens aan hem vragen.
1: Hij erbij. Er was iemand nog een Omroep West-collega.
0: Ja, ik denk dat Tjeerd er al in gereden heeft trouwens. Al in een nog vroeger stadium.
1: Zal best.
0: Ja, want die zit er al met zijn neus bovenop. Sterker nog, aanstaande maandag in West wordt wakker. Een uitgebreide reportage ook over dit prachtig mooie nieuwe tramapparaat van de HTM van zijn hand, want hij heeft inderdaad overal ingangen, dat klopt. Hey,
1: goed nieuws natuurlijk, maar het deed ook pijn bij een aantal mensen dat de oude trams natuurlijk weggaan.
0: Ja, ja, ja. Hoe viel dat? Hoe was dat? Hoe keken die mensen daarnaar?
1: Nou, iedereen die ik sprak was heel enthousiast over de nieuwe Tina-trams. Maar iedereen begon ook weer over, ja, maar de oude trams. Hè?
0: Ja,
1: dat is toch icoontjes, zijn dat in Den Haag. Maar ze gaan straks allemaal weg. En de Tina-trams die komen daarvan in de plaats.
0: Mm-hmm.
1: Ze gaan komende maand nog, hè, de testritsen zijn allemaal al geweest. Die trams zijn prima. Die zijn gewoon goed.
0: Ja.
1: Het enige is dat ze het nog wel gaan testen met passagiers en bestuurders. Gewoon de puntjes op de i. Hoe gaat het inchecken? Hoe de stopknop? Werkt dat allemaal goed? Dat is de komende maand gaat dat plaatsvinden. En dan in oktober gaan ze echt rijden voor publiek.
0: Mm-hmm. Oké, okay, leuk.
1: En dan gefaseerd, hè, elke keer beetje bij beetje, gaan de oude trams weg. Nieuwe trams erbij.
0: Ja, komen erbij. Heb je nog wat leuke feitjes over deze nieuwe tram?
1: Zeker. De tram heeft, nou, om te beginnen, lage instap. Dat is niet heel nieuw meer. Maar voor veel mensen die slechte been zijn, met

0: rolstoel wil ik toch even benoemen. Die waren vandaag ook uitgenodigd om ook weer dat eerste ritje weer mee te maken. Heel belangrijk. En de tram is overal gelijk vloers. Omdat veel techniek is gewoon aan de onderkant weggewerkt. Ja. Dus je hebt echt veel ruimte. Ook bij de vierzitters. Daar moet je vaak nog een ophoging op. Want eigenlijk zat later in een oude tram. Toen dacht ik, dit is ook helemaal gelijk vloers. Maar
1: vierzitter is zo'n eilandje waar je dus met twee aan twee stoelen tegenover elkaar zit.
0: Die is inderdaad met een hoge opstap. En als je goed ter been bent, heb je dat allemaal niet door.
1: Nee.
0: Als je slecht ter been, denk ik wel. Ja. Bas, als je telefoon leeg is, heb je gewoon mogelijkheid om je telefoon op te laden. Je moet de eigen kabel meenemen.
1: Mm-hmm.
0: USB-C zag ik wel.
1: Mm-hmm.
0: Dus je moet wel de nieuwe...
1: Een beetje modern.
0: Modern.
1: Ja, komt goed.
0: De tram is lang, 36,5 meter. Ik weet niet, ik ben niet zo'n tramofiel, maar dat is lang voor een tram.
1: Ja,
0: heb ik vandaag geleerd. En dat merkte je soms ook in de bocht. Dan waren wij al lang door de bocht.
1: Een standaard vrachtauto met de strekker-oplegger die jij ziet rijden op de weg is 15 meter.
0: Zo.
1: Dus dan kun je wel nagaan hoe lang die tram is.
0: Ja. Nou, we waren dus vaak al langs de bocht. En dan keek je achterom. En dan moest er nog echt een hele sliert achteraan.
1: Ja, een hele sliert tram. Ja, prachtig.
0: Ja. Even kijken. De tram is breed, 2,65 meter. En de oude trams zijn 2,35 meter.
1: Ja, gaat dat wel goed als ze dan twee van die nieuwe trams langs elkaar moeten ergens?
0: Ja, dat gaat goed.
1: Okay.
0: Daar ga ik van uit. Maar er is wel een en ander aangepast aan de infrastructuur ook onderweg. En wat omgebouwd her en der om die trams natuurlijk goed te laten rijden.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: ja, precies.
0: Dat wel.
1: En als we eens kijken naar de toekomst, hoe milieuvriendelijk is zo'n tram? Recyclebaar noemen ze wat?
0: 94% recyclebaar, deze tram.
1: Dat lijkt me heel mooi.
0: Dat is al een mooie begin, hè?
1: Ja.
0: En de mensen vonden het vooral ook mooi dat die goede, mooie lichtinval hadden. Ontzettend grote ramen. Een beetje zoals hier in de studio. Dat zien de mensen wel, hè? Er hangen hier camera's.
1: Mm-hmm.
0: Dus veel lichtinval. En een mevrouw die was slechtziend. En die zegt, nou, ik vind dat zo prettig. Want ik kan soms in een donkere tram gewoon de uitgang niet vinden.
1: Ach.
0: Sta je zelf ook weer niet bij stil. En door het rijden zelf, door het afremmen.
1: Mm-hmm.
0: Er zit een tractiebatterij in. Wordt ook die energie opgeslagen. Daar kun je weer de LED-verlichting mee aandoen in de tram. LED-verlichting, ook milieuvriendelijk.
1: Ja.
0: De infoborden worden daarmee aangezet. En alles wat niet wordt gebruikt, uiteindelijk wordt opgeslagen in een batterij. En stel dat de tram... Soms hangt er bijvoorbeeld een plastic zak over de leidingen boven.
1: Ja, ja,
0: dan kan de tram er niet langs. Dan moet hij even de hele...
1: De pantograaf laten zakken.
0: De pantograaf, heel pantograaf. Goed, laten zakken. En uiteindelijk, stel dat de plastic zak heel lang is... en dat de pantograaf heel lang naar beneden moet... dan kan een tram op eigen energie... 2 kilometer doorrijden.
1: Zo, kijk, dat zijn goede dingen.
0: Dat zijn goede dingen.
1: Nou, dat werd we allemaal wel goed ontvangen, denk ik, hè?
0: Het was een feest, deze rit. Het was echt leuk.
1: Over feest gesproken. Gypsy Kings,
0: Bamboleo.
1: Dat is een feestmuziekje. Dankjewel, Mirjam.
0: Graag gedaan.

0: Ah, fijn toch, hè? Gypsy Kings, Bamboleo op Radio West. We gaan naar het strand. Althans, Rutger Hillenaar, mijn collega. Die is op het strand. Ja, logisch natuurlijk, hè? Live on the beach. Dag 2. Dag Rutger, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag weer vanaf het strand inderdaad, waar de muziek lekker over het strand galmt. En de mensen allemaal binnendruppelen, dus de sfeer begint er al goed in te komen hier.
0: Ja, nou het woord binnendruppelen, dan moet ik gelijk even vragen naar het weer. Hoe hangt het weer erbij bij jou op het strand?
1: Ja, het is eigenlijk vergelijkbaar met gisteravond, die eerste avond. Het is droog, het is niet heel zonnig. Al zou dat wel in de loop van de avond nog kunnen gebeuren, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Het waait wel. Je ziet, het is wel leuk. Ze delen hier bij de ingang oranje hoedjes uit. En menig persoon die dat hoedje aanneemt, die zet 3 stappen en het hoedje waait alweer weg.
0: Heel goed.
1: Dus dat geeft wel een mooi gezicht. Nee, maar het is winderig. Maar dat, wat ik zo om mij heen zie op dit moment, is dat de sfeer niet mag drukken.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja, en over de sfeer gesproken, om 5 uur is het daar bij jou begonnen. Om 4 uur ging het de deur open, 5 uur begonnen. Zangeres Rianne staat daar op het podium.
1: Ja, dat klopt. Dat is nu gaande. En die speelt eigenlijk allemaal klassieke covers. Nummertjes komen er voorbij. Allemaal covers. Maar straks om 6:30 staat Anouk hier. Ja, ik verwacht dat het dan vol staat voor het podium.
0: Dat denk ik wel.
1: Het druppelt nu binnen, maar het zal dan ongetwijfeld helemaal vol staan. En ja, dat is niet de enige grote naam op dit Haagse feestje. Want later op de avond Son Milieu. We krijgen Direct nog.
0: Ja.
1: Ja, dus ik verwacht wel wat Haagse spektakel hier.
0: IJzersterke line-up voor vanavond. Maar dat is niet het laatste wapenfeit. Want morgen en zondag, dan is het er ook. Hè. Morgen hebben we bijvoorbeeld om 2:30. Want dan gaan de deuren allemaal weer wat eerder open. Het is natuurlijk dan ook weekend. Bente, ja. Maar Suzanne en Freek. En wat nog meer?
1: Klopt, ja, Agda en de Munnik zijn er morgen ook. Fleming komt morgen.
0: Mm-hmm.
1: We trekken het weekend nog door. Want zondag is alweer de 4e en dan is de laatste dag hier. En dan is Tino Martin toch wel de grootste naam in de line-up.
0: Ja.
1: Maar als je het zomaar opzomt, dan is dat alleen al genoeg reden om deze kant op te komen.
0: Dat lijkt mij ook. Nou, Rutger, ga jij de mensen daar in ontvangst nemen? Ik dank jou en een goed festival gewenst, hè?
1: Yes, goed weekend.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi. Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
12: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
6: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is 17:30 op Radio West. Het nieuws met André Kolen. Dree, een goedemiddag.
15: Goedemiddag. Heb je niet vergeten uit te checken bij de Tina?
0: Nee. Ik ben netjes uitgecheckt.
15: Want dat moet, hè? Ook al is de nieuwe tram. In- en uitchecken.
0: Absoluut, net zo makkelijk. Maar gewoon met je bankpas, hè?
15: Je hoeft helemaal geen moeilijke dingen te noemen.
0: Nee. Zou er nog een kousjesautomaat staan in zo'n Tina? Dat gaan ze niet meer doen. Nee, doen ze niet meer.
15: Nee, dat gaat er allemaal weg, dat is te duur.
0: Ja, begrijpelijk ook wel. Oh, nieuwe tijd.
15: Ja, nou. We gaan vooruit.
0: Ja, het is maar wat je vooruitgang noemt, zullen sommige mensen denken.
15: Ja, dat hoor je mij niet zeggen. Hè?
0: Heb jij nog een strippenkaart ergens liggen thuis?
15: Ik heb wel, ja, uiteraard. Als verzamelaar heb ik wel strippenkaarten.
0: Oh, dat wel.
15: Ja, en oude abonnementen. En ja.
0: Ah, oké, wat grappig, joh. Hartstikke goed. Nou, Dree, het nieuws van nu.
15: Ja, brand vanmiddag bij Karadag Foods in Zoetermeer. Het restaurant in het winkelcentrum Leidse Wallen stond vol met rook. En van binnen is de boel helemaal zwart. Schade in het restaurant aan het Meeuweveld in Zoetermeer is groot. Brand is ontstaan in de keuken. Maar hoe dat kon gebeuren is volgens een woordvoerder van de brandweer niet bekend. Ook de naastgelegen kapperszaak heeft schade opgelopen door de brand. Maar hoe groot de schade daar is, dat is niet helemaal duidelijk. Minister Van Essen is blij met de conclusie van het planbureau voor de leefomgeving. Dat zegt in een analyse dat de stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting zijn. Volgens de minister kan Nederland met dit pakket voor een deel van het stikstofslot af.
16: Onze inschatting is dat de stikstofuitstoot op heel veel gebieden fors naar beneden gaat. Ook andere maatregelen zorgen voor een betere natuurkwaliteit. En dat je dan soms, ook als een natuurgebied nog licht overbelast is, wel degelijk vergunningen kunt verlenen. Omdat je bijvoorbeeld zorgt dat het natuurgebied minder droog is. Dat er dan minder drukfactoren op zitten. Dus ik ben heel blij dat het PBL dat ook laat zien.
15: Ja, voor het eerst sinds de coronaperiode is de uitstoot in het verkeer gedaald, meldt het CBS. Vooral omdat er steeds meer elektrische auto's zijn en de bussen ook schoner zijn geworden. Ja, en die Tina-tram, dat is helemaal schoon. En 94% recyclebaar, ik noem het nog maar even. Een huurster in het appartementencomplex in Den Haag, waar een maand geleden een man werd doodgestoken, mag niet terugkeren naar het huis. Woningcorporatie Stedion was naar de rechter gestapt omdat de vrouw met haar buurman voor veel overlast in de straat zou zorgen. De woning van de huurster in de Van Bassenstraat in de Haagse Schilderswijk kwam begin augustus in het nieuws na een dodelijke steekpartij in datzelfde appartementencomplex. Een 61-jarige man, haar buurman, werd in de nacht van 2 op 3 augustus van dit jaar het slachtoffer van een dodelijke steekpartij. En dat gebeurde in zijn appartement in het lage gedeelte van het flatgebouw. Nou, hij strompelde naar het appartement van de buurvrouw en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. En de man moest met een hoogwerker uit die flat gehaald worden. Uiteindelijk is hij bezweken aan zijn verwondingen.
0: André, dankjewel. Jordi Bloem, dienstdoende weerman. Ja, Jordi, wat kunnen we vanavond en vannacht verwachten?
17: En vanavond en vannacht, dan zijn er al opklaringen. De meeste plaatsen is het wel droog. De wind die wordt nog wat minder. Kan eerst aan zee nog wel vrij krachtig of krachtig zijn, vooral vanavond. En dan vannacht een temperatuur die daalt tot ongeveer 15 graden. Morgen wordt het ongeveer 20 graden. Is wat aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Maar wel morgen met periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Matig aan de kust vrij krachtige westelijke wind. En op zondag is de wind naar het zuidoosten gedraaid. De warme hoek na een relatief koele nacht met ongeveer 12 graden... wordt de middagtemperatuur zo'n 23 graden. Met behoorlijk wat ruimte voor de zon. En waarschijnlijk is het overdag droog. 'S Avonds laat heel misschien een enkele bui vanaf zee. Maandag ook heel misschien een bui. Maar overwegend is het toch wel droog. Nog perioden met zon en een zuidwestelijke tot zuidelijke wind die matig is en nog wat warmere lucht aanvoert. Het kan 25 graden worden maandagmiddag.
0: Nou. Zwembroeken weer, Dree.
15: Nou ja, ik wil het bescheiden houden. En zeker geen korte broek met slippers.
0: Bedankt maar weer. Dag Dennis, bij de ANWB. Goedemiddag.
18: Een hele goede middag. Nou, het is bijna gedaan met de spits in onze regio. Er staan nog een paar files en die leveren ieder voor zich een paar minuten vertraging op. Zoals op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven nog 5 minuten extra nodig.
0: Dus er is een kans dat wij elkaar niet meer spreken?
18: Dikke kans, ja.
0: Oké, goede wachten. Hoi hoi.
18: Hoi hoi.
15: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik die app nou eens een keer. Of kijk op omroepwest.nl.
0: Dankjewel. Voor Zuid-Holland altijd dicht.
19: West komt

0: Fleetwood Mac op Radio West. As long as you follow. Het is, wat is het nou, 6:09.
1: West komt thuis.
0: We gaan helemaal naar Utrecht, naar het wieler- en skielercentrum aldaar. Maar wat is dan de link met hier? Nou, dat is heel makkelijk. De Ambuskaters zijn daar goed werk aan het verrichten. Zij zijn aan het skaten voor Kika. Aan de telefoon heb ik Richard van der Wal. Richard, een heel goede middag.
2: Goedemiddag, Bas, met Richard inderdaad.
0: Ja, jij doet dit al een paar jaartjes. Hoeveel om precies te zijn?
2: Dit is de 20e editie dat de Ambuskaters meedoen. En het zijn niet alleen de Ambuskaters die hier voor het goede doel Kika aan het skaten zijn. Het zijn er ondertussen 65 teams die nu bezig zijn met de estafette van 24 uur skileren.
0: Ongelooflijk, joh. 65 teams? Ja, hoeveel mensen zitten er wel niet in een team? Ongeveer.
2: Rond de 5 à 6 personen. Het bestaat een team uit.
0: Okay.
2: En ik vond het wel een mooie link met Fleetwood Mac, As Long As You Follows.
0: Ja, precies. Gewoon elkaar blijven opvolgen, 24 uur lang. Ja, geweldig natuurlijk. Richard, wat was voor jou persoonlijk de reden om daaraan mee te doen? Want er zitten altijd verhalen achter dit soort inzamelingsacties, hè?
2: Ja, zeker. 20 jaar geleden, vanwege een toch triest start vanwege een dochter van een collega. Hebben de ambuskaters voor het goede doel en ook gewoon om te steunen geld willen inzamelen. En dat was toen nog in Oldenzaal met slechts 13 teams.
0: Ja.
2: En dat toen was het nog met moeite €10.000 bij elkaar te sprokkelen.
0: Mm-hmm.
2: En ondertussen is het een heel groot evenement geworden in 20 jaar tijd qua bekendheid. Via 24kika.nl is het te volgen. En natuurlijk ook de Ambuskaters website en Insta. En ondertussen halen we gelukkig al met allemaal enthousiastelingen hier zo'n 100.000 of meer euro's bij elkaar.
0: Ongelooflijk, hè? Hartstikke goed. Als mensen dit nou horen en denken van ach, ik vind het een sympathiek doel. En ze willen nog wat doneren. Ja, waar kunnen ze terecht? Kun je dat nog een keer zeggen?
2: Op 24kika.nl. Daar kunnen ze alle deelnemers zien en ook de ambuskaters natuurlijk ook vinden. Maar elke donatie is goed. En als je denkt van ja, deze ambuskater heeft al zoveel opgehaald, dan gaan we nou een ander steunen.
0: Mm-hmm.
2: Zeker in de kleine uurtjes, als ze daar vannacht doorgaan. En morgen vooral om richting die 3 uur vol te blijven skaten. Dan is het een extra stimulans en ook een setje in de rug om gewoon door te blijven gaan.
0: Ja.
2: Want opgeven is inderdaad wel een keuze, maar dat is geen optie voor ons. We blijven doorgaan tot de finish uiteindelijk bereikt is.
0: Precies.
2: En maar allemaal hier, alle deelnemers hier aan dit grote evenement, die zitten er zo in.
0: Ja, precies. Jullie zijn om 3 uur vanmiddag gestart. Nou, dat is een hele goede 2,5 uur geleden. En je zei het al, hè, tot morgenmiddag 3 uur, hè?
2: Ja, van 3 tot 3. En dan elkaar blijven aanmoedigen, vooral ook 's nachts ook is het nodig. Want in de stille uurtjes, als dadelijk die zon ondergaat, dan weet je van oké, nou nog 8 uurtjes, dan gaan we de zon omhoog rijden.
0: Ja.
2: En dan is het ook echt stil. Het enige wat je dan hoort zijn dan jouw wielen, de wielen van de ander. En dan beginnen ook de gedachten binnen te komen van waar doe je het eigenlijk voor?
0: Ja.
2: En dan wordt het even een stukje serieus.
0: Ja.
2: En als de zon dan weer opkomt en je trapt de dauw weg, dan is het echt een mooi evenement, zeker omdat ze richting de finish gaat.
0: Richard, dankjewel. De Ambuskaters, ze maken zich druk om 24 uur, 24kika.nl, geld op te halen. Dankjewel Richard, heel veel sterkte.
2: Jij ook bedankt en fijn weekend.
0: Ja, dankjewel. Dat komt vast wel goed. Dit is Desiree, ja, toepasselijk live.

0: sprak zo even met Richard van der Wal. Hij is van de Ambu Skaters. Ze zijn 24 uur per dag aan het skaten voor het goede doel. 24kika.nl om natuurlijk geld op te halen voor de kankerbestrijding bij kinderen.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
2: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Kan Rijnsburg eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behalen? Katwijk speelt een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City. En in de derde divisie B een derby tussen VVSB en FC Lisse.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
0: Zometeen na deze plaat van ILO gaan we de kopstaartplaat doen. En het woord dat we vandaag zoeken is verlangen. Omdat Péché d'envie van Carla Bruni de kopstaartplaat van gisteren was. Het woord verlangen in deze taal, hè, Nederlands of een andere taal, wat is het geworden? Je hoort het zometeen na ILO met Living Thing.

0: Living Thing van ILO op Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: Het is precies 6:10. Prachtige tijd voor die muzikale kettingbrief die we elke dag met elkaar weer weten te verlengen. Péché d'envie van Carla Bruni. Verlangen. Dat is het laatste woord in de titel van de plaat van gisteren, de kopstaartplaat van gisteren. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord verlangen of in een andere taal vertaald. Het is allemaal prima. Koos Enthoven, een van de mailers van vandaag. Hij schrijft: hoi Bas, het enige dat ik kon vinden met verlangen, Desire, een LP van Bob Dylan en ook Desire Machine van Spirit Blue. Dat is een Engelse indie pop dream band. Goed weekend gewenst aan iedereen en de groeten van Koos Enthoven. Koos, dank. Geert Slootweg, hij schrijft: hoi Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag kies ik voor een nummer van The Black Crowes. Jealous Again. Envy, jaloezie, jealous. Het is te begrijpen. Komt uit 1990. Als korte toelichting was dat van Geer. Geer, dank je wel. Romeo Sadloer die schrijft: hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Verlangen naar jou van Bouke. Fijn weekend en tot de volgende ronde. En voor iedereen een fijn weekend. Van Romeo, dankjewel. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, verlangen vertaal ik naar longing. En dan kom ik voor de kopstaartplaat uit bij Longing for a Woman van Ben Poole. Deze Britse blues-rock-gitarist, zanger en songwriter, die ken ik niet, maar hij bevalt me wel. Hij wordt ook geprezen door mensen als Jeff Beck en Gary Moore. Dus ook bij Piet in Zoetermeer zal die wel in de smaak kunnen vallen. Groeten van Kees. Kees, dankjewel, hè. Tilly Vertuin, ze schrijft: haar lieve Bas, met verlangen een nummer van Bouke uit zijn jonge jaren, voordat hij zijn Elvis tribute zaken deed. Geen onaardig nummer. Fijne uitzending weer gewenst en iedereen een heel goed weekend, want dan heb ik het ook met de groeten van Tilly. Tilly, dankjewel. Piet van der Poel uit Zoetermeer, hij schrijft: bedankt voor het draaien van Péché d'envie van Carla Bruni. Ik heb daarvan genoten, schrijft hij. En voor de volgende kopstaartplaats stel ik voor om naar Gerard Joling te gaan. Deze keer dan niet de uitbundige Gerard Joling, hè, van Ticket to the Tropics. Maar we kiezen voor een veel kwetsbaardere kant van hem met het nummer Verlangen naar jou uit 1995. Het lied gaat over een liefde die nog bestaat, maar waarin iets wezenlijks is verdwenen. Je bent samen, je bent zelfs lichamelijk dichtbij, maar toch voelt de ander ver weg. Misschien is dat wel de pijnlijkste vorm van verlangen, zo schrijft Piet. Niet te geloven, maar het weekend staat alweer voor de deur, dus iedereen een fijn weekend gewenst. Zo sluit hij af. Dankjewel, Piet. En Margriet Rosel, zij schrijft: hoi Bas, ik hoorde je net zeggen dat iets met verlangen de kopstaartplaat van vandaag moet zijn. Nou, ik zou hem voorstellen: Wish You Were Here van Pink Floyd. Ja, dat is natuurlijk ook een prachtig nummer, hè, Margriet. Dankjewel. Luidjes, de laatste kopstaartplaat van deze week. Ja, van een artiest die ik persoonlijk niet ken, maar ik werd er wel aangenaam door verrast. Het nummer heet Longing for a Woman. Het is van Ben Poole. Luister goed.

0: was een ideetje van Kees Pronk van Op Scheveningen. Deze plaat, deze kopstaartplaat. Ben Poel heet de beste man. Longing for a Woman. De kopstaartplaat was dat van vandaag. Ik heb gelijk een e-mail binnen van Ben Mol uit Katwijk. Hij schrijft: prachtig nummer, Bas. Nou, ik ben het helemaal met jou eens. Ik ben aangenaam daardoor verrast. En daarmee wordt het 6:03, bijna zometeen. Hebben we natuurlijk het happy hour. Als je een plaatje wil aanvragen, van harte uitgenodigd. Stuur dan even een mail aan bas@omroepwest.nl. En voor de kopstaartplaat van maandag moeten we dus een plaatje hebben dat begint met het woord woman. En vertaling is natuurlijk ook helemaal prima. Je weet wat ik bedoel. Goed, dat waren de dienstmededelingen. Dan gaan we op naar de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. André Kolen kruipt nog achter de microfoon om je op de hoogte te brengen. En natuurlijk het nationale en internationale nieuws. Het zit er allemaal bij. Tot zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
8: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
9: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
8: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
9: Al 100 jaar.
8: Van der Geest.
9: Dat is verhuizen. En meer.
0: Zometeen in West komt thuis.
10: Happy Hour at 6.
0: Een plaatje aanvragen is erg eenvoudig. bas@omroepwest.nl. Rondje regio komt ook voorbij. We gaan even buurten in Leiden. En het spelletje In zijn achteruit zit er ook bij. En dat is een heerlijk plaatje om In zijn achteruit te zetten. Dat gaan jullie ook wel raden. Dat komt wel goed. Het nieuws, dat wil zeggen de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Met André Kolen. Dree, goedenavond.
11: Goedenavond. De gemeente Teylingen wil vanaf 1 januari verblijfsbelasting invoeren. Daarover bericht mediapartner Bollenstreek Omroep. Bezoekers die niet in de gemeente staan ingeschreven en hier tegen betaling overnachten, zouden dan belasting gaan betalen. Het college van Teylingen stelt een tarief van €2,50 per persoon per overnachting voor. Een huurster in het appartementencomplex aan de Van Bassenstraat in de Haagse Schilderswijk, waar een maand geleden een man werd doodgestoken, mag niet terugkeren naar het huis. Woningcorporatie Stedion was naar de rechter gestapt omdat de vrouw met haar buurman voor veel overlast in de straat zou zorgen. Bij Karadag Foods in Zoetermeer heeft vanmiddag brand gewoed. Het restaurant in winkelcentrum Leidse Wallen stond vol met rook en is van binnen zwart geblakerd. De schade in het restaurant aan het Meeuweveld is groot. De brand ontstond in de keuken, maar waardoor, dat is nog niet duidelijk. Een nieuwsoverzicht, straks om 6:30, nu het overige nieuws.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3... Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor 1 jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer: in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, Dennis Mooij van de ANWB had al bijna beloofd dat er geen verkeer meer zou staan. Maar er is toch nog een beetje, Dennis.
13: De regio rijdt er nog eventjes langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging.
14: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl, van klassiek tot art deco.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
17: Tot 7 uur, West komt thuis.

Het was een ideetje van Romeo Sadlu om met deze plaat te beginnen. Het Happy Hour op Radio West. Heel goede avond, 6:08 is het. We luiden het weekend in met het Happy Hour, nog 1 uurtje op Radio West. Mijn naam is Bas Martinius. In dit uur speel ik nog een spelletje In Z'n Achteruit. Hoe werkt dat spelletje nou? Nou, het is heel eenvoudig. Ik heb een plaat In Z'n Achteruit gezet, een stukje daarvan natuurlijk. En dat laat ik horen en dan moet jij raden van wie die plaat is en hoe die plaat heet. En als je dat als eerste aan me doorbelt, het goede antwoord, krijg je van mij iets uit de Omroep West prijzenkast. Maar het is vooral natuurlijk meedoen, hè. Meedoen is belangrijker dan winnen. Hoewel winnen natuurlijk altijd wel geinig is. We gaan even buurten in Leiden dadelijk in het rondje regio. Dat komt dus ook nog voorbij. En na het eerste verzoekje van Romeo, hè, On The Beat van de BB&Q Band. Het tweede verzoekje hier op de e-mail voor mijn neus. Een ideetje van Ben uit Katwijk. Hij schrijft, mijn verzoekje is er eentje uit de categorie Kam je haar met een gitaar. Hij zegt, ik heb het over de Engelse rockband The Cult. Een naam die uiteindelijk in 1984 tot stand komt, want daarvoor heette de band The Death Cult. De start van hun succesvolle periode begon in 1985 als de single Sea Cell Sanctuary verschijnt. Dit nummer zag het levenslied in 85 in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland. En pas in 86 bereikte dat nummer het vasteland. Het album Love, waar dit nummer op staat, bevat ook een nummer en dat heet Rain. Begint met een prachtige gitaarsolo. Na wat speurwerk vond ik het album terug in mijn platenkast. En eenmaal op de platenspeler kraakte het van alle kanten. Weet je het nog? Een LP kostte toen 24,95 gulden. Het nummer dat ik aanvraag, Sea Cell Sanctuary, dat vinden we nog jaarlijks terug in diverse eindejaarslijstjes. Klopt helemaal, Ben. En dat album, ik zie het ook nog voor me. Ik hoor het ook nog. Brother Wolf, Sister Moon, ook zo mooi. Weet je nog? The Cult, speciaal voor jou, daar in Katwijk. Zet die radio maar wat harder.

0: van het album Love, She Sells Sanctuary.
1: Tot 7 uur, West komt thuis.
2: Dit is Radio West.
0: Zometeen het rondje Love, She Sells Sanctuary.
1: Tot 7 uur, West komt thuis.
2: Dit is Radio West.
0: Zometeen het rondje regio, dan gaan we lekker buurten in.

0: Frans-Duits. We gaan even bellen met Emiel in Leiden. Emiel van Aalst, hij is onze man in Leiden. De ogen en de oren van die stad. Emiel, een bijzondere good evening.
1: Goedenavond, Bas.
0: Ja, bij jou de hele week al in de stad. Ja, eigenlijk één belangrijk onderwerp, hè, om het maar even zo te zeggen. De Pride. Ja. De Pride.
1: Leiden staat de hele week al in het teken van de Pride. En het leeft echt in de stad. Dat is wel heel leuk. Alle afzonderlijke evenementen worden gewoon echt heel druk bezocht. Dus dat is wel heel leuk. En dat was, dit is de vierde keer, dus is netjes.
0: Ja, dus we kunnen zeggen, het is helemaal niet alleen maar iets voor de LBGTU-gemeenschap. Ik ben altijd die letters helemaal kwijt.
1: Ja, ik doe er ook geen moeite meer voor, hoor. Voor
0: queer,
1: die letters.
0: We kunnen queer zeggen, want dan hebben we alles bij elkaar, precies. Geloof ik. Ja.
1: Dan heb je alles te pakken, dus dat is veel makkelijker. Anders moet je zeggen A tot en met Z ondertussen.
0: Precies.
1: Nee, maar het leuke vind ik wel, en dat is in tegenstelling tot veel andere prides, dat hier voornamelijk verbinding eigenlijk een groot thema is.
0: Ja.
1: Dus, weet je wel, leer elkaar kennen, laat ik het zo zeggen. En het is gewoon, het is voor iedereen.
0: Ja.
1: En dat is wel heel erg goed. Dus,
0: ja, en dan zijn er dus de hele week al dingen te doen geweest bij jullie in de stad. Maar zo is er vanavond ook weer iets bijzonders, hè?
1: Ja, vanavond ga ik naar Café Kaat. Dat is van de Stadsgehoorzaal, een van de zalen. En daar is de drag comedy show. En we hebben hem vorig jaar gezien. Ja, toen was echt een hele leuke avond gehad. En daar ga ik vanavond weer naartoe. Ik heb daar goede verwachtingen van. Heel veel humor. Lekker op het randje. Dus ik zie dat helemaal zitten.
0: Ja, kan ik begrijpen. En dan hebben we dus morgen het hoogtepunt van de week uiteindelijk, hè?
1: Ja, morgen is natuurlijk de botenparade.

0: hadden. En ja, ik weet niet of we het daarover gehad hadden 2 weken geleden, dat Michiel ging sluiten met zijn café De Roze Beurs.
1: Ja, je hebt dat aangestipt, hebben, absoluut. Ja, maar vertel. Ja, hoor.
0: Nou, er is dus morgen, want dat zijn café lag ook langs de route van de botenparade.
1: Ja.
0: En ja, die tent is dicht. Maar er wordt morgen wordt er een tap voor de deur gezet. En er wordt er om 1 uur nog een keer afscheid van Michiel genomen. Dat is wel heel erg leuk.
1: Ja, dus, dat is zeker mooi. Ja. Ik was toevallig van de week in Leiden. En de vogeltjes daar, die fluisterden mij inderdaad in. Dat het café voor morgen speciaal nog 1 keer zijn ding zou doen. Hè? Maar dat is dus met een tap aan de buitenkant, begrijp ik.
0: Ja, ja, met een tap aan de buitenkant komen toiletten buiten te staan. Omdat het was daar altijd gigantisch druk tijdens de botenparade.
1: Ja.
0: En ze hebben gezegd, nou, nog 1 keer gewoon ter ere van Michiel gaan ze daar een heel groot feest van maken. Dus,
1: grote klasse.
0: Ja, en daarna dan moet Michiel heel snel weer naar een andere kant. Want hij zit in de jury van de botenparade.
1: Ja.
0: Samen met onder andere de burgemeester van Leiden-Dorp, Tjarda Struik.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat die botenparade, dat wordt heel erg mooi. En dat is echt zo'n beetje alle instanties en toestanden uit Leiden vaart mee. Ja, 50 boten. Wat wil je?
1: Ja, dat is een enorme aantal natuurlijk. Nou, dat wordt één mooi spektakel. Ik ga zelf ook kijken. Dus wie weet zien we elkaar daar nog wel. Nou, het zal wel niet, maar er zijn een mannetje of 50.000. Je weet het maar nooit.
0: 50.000 mensen langs de kant. Dus En daarna, dat is ook een goede aanrader voor jou, maar ik denk dat je de mensen waar naartoe gaan, die zullen jou dat ook wel aanraden. De Lammermarkt.
1: Okay.
0: Daar is een heel groot feest met een paar DJ's, een aantal dragshows. Bonnie Sinclair treedt erop. En dan even denken hoor, Anita en Esther, twee meiden van vroeger de Dolly Dots.
1: Ja, ja.
0: Die treden erop, dus dat wordt een hele leuke show daar op de Lammermarkt.
1: Daarom. En het weer gaat ook nog mee zitten volgens mij het komend weekend, dus valt niet tegen.
0: Het wordt droog, het wordt mooi, dus ik denk dat Leiden nog even dit weekend helemaal gaat knallen.
1: Helemaal goed. Nou, Emiel, ik wens jou alvast een ontzettend geslaagd weekend. We spreken elkaar volgende week weer. En toi toi hè.
0: Oké, jij veel plezier in Leiden morgen.
1: Dankjewel.
0: Oké, doei doei.
1: Hoi, hoi. Doei. Emiel was dat van het Rondje Regio. Dan een verzoekje binnengekregen van Ruurt van Dam. Die schrijft Hadi Bas. Volgende week heb ik weer een fijne Italo tijdens het ethisch uurtje. Dat is op de woensdag altijd. Net zoals afgelopen woensdag. Ja, dat was een fijne inderdaad, Ruurt. Maar voor nu, vanavond, vraagt hij een plaat aan van een bandje. The Bamboos. Het is alweer uit 2012. Het liedje heet Where Does the Time Go? Voor Ruurt.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
14: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
15: Het is bijna 6:30 op Radio West en daarmee tijd voor het dagoverzicht. André Kolen, goedenavond.
16: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De politie heeft inmiddels 3 verdachten aangehouden nadat woensdagochtend vroeg een mogelijk explosief werd neergelegd bij een huis in de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom. Ze zijn alle 3 minderjarig en de politie doet onderzoek naar hun betrokkenheid. Op beelden van beveiligingscamera's is te zien dat meerdere personen het ding voor de deur hebben neergelegd waarna ze wegrennen. Die avond is 1 verdachte aangehouden, een minderjarig jongen uit Assen-Delft. En gisteren heeft de politie nog 2 minderjarigen aangehouden. Wie of wat het doelwit in Hillegom precies was en waarom, dat zoekt de politie nog uit. In onze regio zijn er 2 grote gemeenten die een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds geen coalitie en nieuw college van BMW hebben. Leiden en Leidschendam-Voorburg. En vooral in die laatste gemeente verloopt het proces allesbehalve vlekkeloos. Eerdere onderhandelingen mislukten. Vorige week leek er een akkoord te zijn in Leidschendam-Voorburg, maar leden van PRO stemden het weg. En gisteren was er een debat in de raad. Politiek verslaggever Marijn Kramer.
17: Hoe het nu dan verder gaat is even onduidelijk. Er zijn nu wel 2 nieuwe informateurs, dus geen formateurs. Dus er wordt een nieuwe verkenningsronde gedaan. Ja, die gaan de komende week nieuwe gesprekken voeren met de fracties in de gemeenteraad daar. En ja, er is wel een harde deadline. 14 september, dan moet duidelijk worden wie er nou precies aan tafel komen om te gaan onderhandelen bij de 2 nieuwe initiatiefnemers.
16: Een van de struikelblokken is de bouw van vakantiewoningen in natuurgebied Vlietlanden. Een huurster in het appartementencomplex in Den Haag, waar een maand geleden een man werd doodgestoken, mag niet terugkeren naar het huis. Woningcorporatie Stedion was naar de rechter gestapt omdat de vrouw met haar buurman voor veel overlast in de straat zou zorgen. De woning van de huurster in de Van Bassenstraat in de Haagse Schilderswijk kwam begin augustus in het nieuws na een dodelijke steekpartij in het appartementencomplex. De 61-jarige man, haar buurman, werd in de nacht van 2 op 3 augustus dit jaar het slachtoffer van een dodelijke steekpartij. Hij strompelde nog naar het appartement van de buurvrouw, maar bezweek uiteindelijk later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De komende weken gaat de Wippolderlaan nog verder op de schop. Een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. De weg, ook bekend als de N211, wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Er is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie Zuid-Holland.
18: Er wordt in zijn geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is feit.
16: In april was er ook al zo'n verplaatsing van een flyover en daar rijden inmiddels duizenden auto's per dag overheen. Bij Karadag Foods in Zoetermeer heeft vanmiddag brand gewoed. Het restaurant in winkelcentrum Leidse Wallen stond vol rook en is van binnen zwart geblakerd. De schade in het restaurant aan het Meeuweveld is groot. Brand ontstond in de keuken, maar hoe dat kon gebeuren is volgens een woordvoerder van de brandweer nog niet bekend. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
15: Dankjewel, André. Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem. Jordi, wat kunnen we vanavond en morgen verwachten?
19: En vanavond en vannacht, dan zijn er al opklaringen. De meeste plaatsen is het wel droog. De wind die wordt nog wat minder. Kan eerst aan zee nog wel vrij krachtig of krachtig zijn, vooral vanavond. En dan vannacht een temperatuur die daalt tot ongeveer 15 graden. Morgen wordt het ongeveer 20 graden. Is wat aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Maar wel morgen met periode met zon. En op de meeste plaatsen droog. Matig aan de kust vrij krachtige westelijke wind. En op zondag is de wind naar het zuidoosten gedraaid. De warme hoek na een relatief koele nacht met ongeveer 12 graden... wordt de middagtemperatuur zo'n 23 graden. Met behoorlijk wat ruimte voor de zon. En waarschijnlijk is het overdag droog. 'S Avonds laat heel misschien een enkele bui vanaf zee. Maandag ook heel misschien een bui. Maar overwegend is het toch wel droog. Nog perioden met zon en een zuidwestelijke tot zuidelijke wind die matig is en nog wat warmere lucht aanvoert. Het kan 25 graden worden maandagmiddag.
15: Toch nog een staartje vrijdagavondse spits. Dennis Mooij bij de ANWB.
20: Het loopt vast door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Je kan omrijden via de A13.
15: Oeh, dat valt nog wel een beetje tegen. Dankjewel.

Nieuw wapenfeit van de wereldbekende Taylor Swift. I knew it, I knew you. Verzoekje binnengekregen van Koos, Koos Enthoven. Hij schrijft, als je me een plezier wil doen, nou dan zou ik graag een nummer waar ik veel herinnering aan heb. Namelijk If You Want To Be A Bird van de Holy Model Rounders uit 1969 willen horen. Natuurlijk, Koos. We hebben in de platenbak gedoken. Daar is die hoor.

the universe meet. Down. Land on your feet.

0: Voor Koos Endhoven, de Holy Modal Rounders. If you want to be a bird, zometeen.
1: In zijn achteruit.
0: Doe je mee, 070-390-5454.
2: Gaan de
0: Als jij dat weet, 070-390-5454. Welke platen draaide ik daar in zijn achteruit? Doe gezellig mee met dat spelletje. Dan een verzoekje voordat we aan het spel beginnen. Van Jan Keijzer, die schrijft... Ik zou graag voor Geer Slootweg een nummer willen aanvragen. De reden is dat deze beste man al enorm veel kilo's heeft verloren... waar ik diep respect voor heb. Hij heeft al heel wat maten van zijn kleding weggewerkt. En daarom het nummer wat hij wil aanvragen. Earth, Wind & Fire, You Are A Winner. En verder schrijft hij, ik wens jou en iedereen een fijn weekend. Nou, geniet er maar lekker van, Geer. Deze mooie plaat.

0: Gesten van Jan Keizer uit Zuid-Afrika aan zijn kijkduinse vriend Geers Loodweg. You are a winner, omdat hij zo trots op hem is. En dat is natuurlijk prachtig, hè?
1: In zijn achteruit.
0: Dan het spelletje In zijn achteruit van vanavond. Ja, ik heb hier een plaat die toch echt wel bekend is. In zijn achteruit gezet. De bedoeling is dat jij raadt welke plaat dat dan is. Titel en artiest wil ik van je weten. En als jij de eerste bent die mij het goede antwoord doorgeeft, dan krijg je iets van de prijzenkast van Omroep West. Als je dan denkt, ik vind het toch een beetje moeilijk, nou vraag dan gewoon om een snipperhintje. Snipperhint is een klein stukje van de plaat in zijn vooruit. En als het een beetje mee zit, dan ben je zo direct op het goede spoor gezet. 070-390-5454, dat is het telefoonnummer van de studio. En dit is de opgave van vanavond. Welke plaat heb ik daar nou toch in zijn achteruit gezet? Wat ik heel knap vind, Janneke uit Hogeveen. Ja, zij belde eigenlijk al vrij snel. Janneke, goeie avond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Ja,
2: jij, hoe is het?
0: Ja, met mij is het wel goed. Hoe is het met jou?
2: Ja, met mij ook goed, Bas. Hoor. Heb je al een leuke vakantie gehad, Bas?
0: Ja, ik heb wel een aardig leuke vakantie gehad, hoor. Ben je ook op vakantie geweest?
2: Nee, ik ga het uitstapjes maken met de zonnebloem, doe ik altijd.
0: Bas. Oh, oké. Ja. Is, dat is, lijkt me ook wel heel gezellig, of niet?
2: Ja, ik heb net een barbecue gehad. En dat was ook lekker, barbecue. In het oor, in Hogeveen, heb ik barbecue gehad.
0: Heerlijk. Ja, gezellig, hoor. Ja. Nou ja, je zult het niet geloven, maar wij hebben toevallig hier bij de Omroep vanavond ook een kleine barbecue. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die...
2: Zo? Ja. Je mag blijven eten, Bart.
0: Ja, ik mag blijven eten. Ik krijg...
2: Oh jee.
0: Ja, ja, het is toch allemaal wat. Nou, Janneke, blijf aan de telefoon. Dan mag jij zometeen als eerste natuurlijk proberen te raden welke plaat ik nou toch in zijn achteruit heb gezet. Ja, en dan moet je dat wel goed proberen te doen, want in je nek hijgt de koning van het spel, Adrie Bel. Adrie, good evening.
3: Good evening.
0: Yes. Het weekend is weer begonnen. Of moet jij nog een beetje werken in het weekend?
3: Ja, nee, ik moet... I have to work tomorrow through the World's Haven Days. Met een trammetje ook nog rondrijden.
0: Oh, ja. De World Haven Days, die zijn er weer. Ja, dat is altijd een enorm festijn bij jullie, hè?
3: Oh, schitterend. Ze zijn vandaag al aan het opbouwen.
0: Ja.
3: En ja, de Hare Majesteit, of weet ik veel wat voor oorlogsschip kwam aan.
0: Ja.
3: Dat was wel indrukwekkend.
0: Ja, ja, dat geloof ik wel, ja. Dus er ligt een moderne oorlogsbodem ligt daar van de Nederlandse marine.
3: Ja, en daar kan je dan op. En er is echt van alles te doen voor iedereen.
0: Ja. Ja. Hey, en het havenbedrijf zelf organiseert ook van alles, toch? Want ja, dat organiseert het eigenlijk, toch?
3: Ja, ja, informaties en ja, een soort vacaturebank is er natuurlijk ook. En...
0: Oh ja. Ja.
3: Echt, ik kan het zo gek niet bedenken.
0: Leuk hoor. Ja. Hartstikke goed. Nou Adrie, ja. Dat klinkt allemaal prima. Ja, dan is het ook niet zo'n heel grote straf om te werken. Want er zijn toch een hoop enthousiaste mensen die je dan in de glasbak tegenkomt natuurlijk.
3: Daarom.
0: Daarom.
3: Dus, ja.
0: Daarom. En het weer wordt ook helemaal niet zo vervelend. Dus klinkt allemaal niet verkeerd.
3: Ja, het wordt heel goed weer. Het is 2 dagen wordt het wel een groot feest.
0: Ja, we krijgen een nazomer. Nou, ja. Ja, als Janneke het niet raadt. Ja, maar dat denk ik niet. Want ik denk dat Janneke hem gewoon gaat inkoppen. Ik zou het hartstikke leuk vinden voor haar. Ja, dan kom je aan de beurt, hè?
3: Ja, want ze mag hem inkoppen. Want ik heb nog steeds snipper in nodig. Ik heb geen flauw benul wat je gedraaid hebt.
0: Oké. Nou, ik ga in ieder geval de opgave van vanavond, die ga ik nog een keer laten horen. Dus iedereen die luistert maar aan twijfel is om te bellen, luister vooral even goed en bel gewoon. 070-390-5454. De opgave, komt die nog een keer. Ja. Als je het weet, dan hoor je het. Maar dat is eigenlijk altijd met dit soort spelletjes natuurlijk. 070-390-5454. Nou ja, als het vrij rustig blijft aan de telefoon, dan gaan we het gewoon proberen, Janneke. Wil je hem proberen in te koppen? Of wil je graag een snipperhintje?
2: Mag ik eerst snipperen, wat?
0: Ja, dat mag zeker. Nou, Adrie, ja, hoort, luister goed mee, hè?
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja, precies. Nou, jongens, daar komt hij aan. Let op, hoor.
1: Snipperhint.
4: Ken elke steen op.
2: Dat is het. Dat is het.
0: We hebben een winnaar. Nou, Janneke, je mag hem inkoppen natuurlijk. Hè? Ik ben heel benieuwd. Wat is het nou?
2: Ja, maar ik ben niet precies de titel. Ik ben de titel vind ik soms moeilijk met zulke iets. Maar ik weet het even. Sino, dat weet ik wel.
0: Maar dan, ja, precies. Oké, maar welke twee artiesten zijn dit, denk jij? Dat lijkt me een mooie.
2: Twee artiesten.
0: Het is een duet, hè? Als je samen zingt, dan heet dat een duet. En dat heb je dan minstens
2: die
0: twee...
2: samen Engels zingen?
0: Nee, ze zingen Nederlands. Wil je nog een snipperhintje?
2: Ja, Bas, alsjeblieft.
0: Nou, luister heel goed.
1: Snipperhint.
4: Dino en Mark nemen nog een shotje.
0: Oh, het werd daar verklapt.
2: Tino en Matty.
0: Wat zeg je nou?
2: Dat is het. Tino en Matty is het.
0: Ja, joh. Goed gedaan hoor, de hartslag van de stad.
2: Ja, Bas. Van de Tino Martin. Keer dat ik met jou, de allereerste keer dat ik bij jou mee heb gedaan, Bas.
0: Nou, het is toch niet te geloven. Oh, Adrie, hoor je dat? Ja, er zijn nog mensen blij mee ook, ja.
3: Ze hebben al vaker meegedaan, hoor.
0: Ja, ze heeft al vaker meegedaan. Maar ze heeft nu gewoon voor het eerst gewonnen, hè, Janneke?
3: Gewonnen.
2: Ja,
3: joh, helemaal Janneke. Top. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel, hoor. Wie ben jij, als ik vragen mag?
0: Zo.
3: Ja, ik ben... Nou ja, ik ben Adrie. Ik sta bekend weet.
0: Ja, precies.
2: Ja, want ik woon in Hogeveen, in de Vlinderhof, in de Amstelweg. En ik heb een verstandelijke beperking. Ik zie niks en... En wij maken ook podcasts namelijk in Hogeveen.
0: Okay.
2: Bas, wij maken ook podcasts.
0: Nou, dat is hartstikke goed. Je hebt bij deze dan een reclame mogen maken voor jouw podcast. Dus dat is hartstikke mooi.
2: En weet je hoe je dat kunt doen? Dan moet je de Week van Oranje indrukken.
0: Ja.
2: De Week van Oranje en Pinecast.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb ook een eigen show dan. De Karin Kalkoen Show heb ik dan. En die heb ik op maandag. Nee, is leuk, Bas.
0: Oh, Janneke, wat mooi. De Karin Kalkoen Show. Wat moet ik ook weer inkloppen? Kun je dat nog één keer zeggen?
2: Het adres van
0: ja,
2: Hooghoofd.
0: Ja, ja.
2: Dat is dus de Week van Oranje.
0: Oh, de Week van Oranje. Ja, dat wilde ik even weten. De Week van Oranje. En dan
2: kun je Pinecast indrukken.
0: Ja, dan komen we er wel.
2: Pinecast. Ik weet niet of je internet hebt.
0: Ja, ik heb wel internet. Dat zit hier. Dat zit wel goed.
2: Nee, maar dan kun je op internet onze shows... Kun je bijvoorbeeld op de Karin Kalkoen Show vinden. Of de...
0: Leuk.
2: Of de KAG Radio Dinsdag. Of, mm-hmm. of de Prentse Schaap. Of Toen Was Gelukkig Gewoon. Dan doen we altijd al die oude liedjes van Radio 5. Van de Karakieten en zo.
0: Ik snap het. Janneke.
2: Ja, Bas?
0: Ja, ik snap het. Hartstikke goed. Ik vind het hartstikke mooi dat je een podcast maakt. Zal ik lekker die plaat gaan draaien voor jou? Speciaal, Hartslag van de Stad.
2: En wat is de prijs dan, Bas?
0: De prijs. Nou, dat is een hele goeie. Let goed op. Dat is de Omroep West verjaardagskalender. Kun je precies zien wanneer ik jarig ben.
2: Maar een kalender vind ik wel leuk.
0: Hartstikke goed. Ja, dat is ook wel weer waar natuurlijk.
2: Ja.
0: Speciaal voor jou. Janneke, goed weekend. Dit is de plaat. Ga ik lekker voor jou draaien, oké?
2: Okay? Dankjewel, Bas. En jij ook ik ga jouw verjaardag 1 november ook op laten zetten.
0: Dat is super lief. En blijf even aan de telefoon, want dan kan ik je adres opschrijven en waar je woont en zo. Tino Martin, Mart Hoogkamer, Hartslag van de Stad.

Ja, maar dat was hem. De plaat in zijn achteruit. Tino Martin, Mart Hoogkamer. Zij waren bijna de laatste plaat, het laatste wapenfeit van de avond. Een verzoek van Hans Erkens uit Zoetermeer. Die is een enorme Emerson, Lake & Palmer fan. En wil graag horen Paper Blood. Nou, nog een stukje dan. Hans kan het ook niet beter maken dan dat. Allemaal een goed weekend, hè? Hoi.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
11: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
10: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
13: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
15: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
16: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
17: Omroepbestadverteren.nl.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Kan Rijnsburg eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behalen? Katwijk speelt een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City. En in de derde divisie B een derby tussen VVSB en FC Lisse.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
6: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
5: Verder vindt de D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
7: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
5: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
4: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
5: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
6: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
9: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
8: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
10: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
8: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
13: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen

0: grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
8: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin. They truly hate each other.
7: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
9: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
7: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
11: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Tot 11 uur, Romantiek.

Chinese suit, he spoke to me, I took his flute, no I wasn't back.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met Aad de Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 Adres Onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als De Dag van Toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een top toen en Kevins muzikale rad.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Kan Rijnsburg eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behalen? Katwijk speelt een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City. En in de derde divisie B een derby tussen VVSB en FC Lisse.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij moeten van de rechtercommissaris nog 2 weken in de cel blijven. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 12 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. Dit weekend gaan de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaargewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. Een schilderij dat door de nazi's was geroofd en opdook in Argentinië gaat naar de erfgenaam van de Joodse kunsthandelaar Goudstikke. Een Argentijnse rechter heeft een schikking tussen de partijen daarover goedgekeurd. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het werk hing bij de dochter en schoonzoon van een nazi die na de oorlog naar Argentinië was gevlucht. Justitie begon een zaak tegen hen, maar omdat ze het schilderij afstaan, krijgen ze geen straf. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige land tegen. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In een ander spel moeten spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen de naderende horde. Ik kijk ondertussen reikhalzend uit naar een game waarbij je een 80-jarige wereldleider zo'n schop onder zijn kont kunt geven dat je hem dwars door het raam van een megalomane balzaal op de mestvaalt van de geschiedenis ziet belanden. En daar staat dan een bordje: Welkom thuis. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het zal je maar gebeuren, je debuutfilm maken en die dan in première zien gaan op het filmfestival van Venetië. Het overkwam de Nederlandse Eshken Elhams gisteravond. Ze vertelt zo dadelijk hoe dat was. Het West-Nijl-virus begint zich langzaam maar zeker ook bij ons te manifesteren. Inmiddels zijn 9 Nederlanders besmet, waarvan er 1 overleed. Bart Knols, expert op het gebied van muggen, weet hoe we ons er tegen kunnen wapenen. De Zeeuwse badplaats Renesse was jarenlang de plek waar jongeren uitbundig uitgingen. Inmiddels hebben ze andere bestemmingen ontdekt. En morgenavond geven discotheek Pinky en feestcafé De Zoom een groot slotfeest, voordat ze hun deuren definitief sluiten. U hoort er straks alles over. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 4 september.
3: De escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien.
2: Premier Jette heeft voor het eerst gereageerd op de zaak over Asselt. Hij noemt het een serieus probleem.
3: Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, het is wel de werkelijkheid van vandaag de dag.
2: 32 verdachten zijn voorgeleid. Ze worden als groep verdacht van moord of doodslag.
4: Omdat het beeld nog niet helder is wie wat precies individueel heeft gedaan.
2: Ze blijven 2 weken langer vastzitten en mogen alleen met hun advocaat contact hebben.
5: Als advocaat zal ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die beperkingen echt op een korte moment worden opgeheven, op korte termijn worden opgeheven. Iedereen wil natuurlijk weten, wat speelt er?
2: En dat willen de inwoners ook. Veel vinden het sluiten van de woning waar het geweld plaatsvond niet genoeg.
6: Ja, hoe nu verder? Want na een jaar is dat pand dicht en dan gaat het weer open en dan ontvangen we ze weer met open armen. Of hoe moeten we het voor ons zien?
2: Verschillende havenwerkers in Amsterdam, Zeeland en Rotterdam legden het werk neer.
7: Het is gewoon fantastisch, alle bedrijven en alle sleepboten niet te vergeten gewoon plat liggen vandaag.
2: Ze vrezen voor de gevolgen van bezuinigingen op de sociale zekerheid.
8: Als we dadelijk geen werk meer hebben of we worden ziek, dan hebben we nergens recht op. Alles wordt gekort. Het gaat gewoon helemaal niet goed hier.
2: Het is onderdeel van een reeks acties tegen de bezuinigingen. Minister Veilbrief doet daarom een oproep aan de bonden.
9: Inmiddels vind ik wel dat ik liever ga praten dan staken. Want die stakingen hebben natuurlijk 1 groot nadeel, is dat mensen er last van hebben die er verder niet zoveel mee te maken hebben.
2: In Het Oog spraken we de afgelopen maand met de genomineerde schrijvers voor de Hebban Debuutprijs. De winnaar werd bekendgemaakt in Goedemorgen Nederland.
10: Cillian MacRoy wint met zijn allereerste roman Mensen als zonnen en mensen als manen.
2: Alleen verliep de onthulling bij zijn voordeur niet helemaal vlekkeloos.
11: Yeah! Ik zit onder de roze smurrie. We dachten confetti meegenomen hebben, maar we hebben een soort van... Kijk nou, we zitten er helemaal onder.
2: Maar Cillian MacRoy moet het nieuws nog wel even indalen.
12: Ik ga nog even een aantal momenten moeten pakken om dit te vieren en goed te landen erin. Maar dat gaat echt nog even duren.
2: En dan over naar deze superster. Roxy Dekker. Ze staat deze week 4 keer in de Ziggo Dome, maar volgend jaar pakt ze het groter aan.
13: Ik ben de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die de arena gaat doen.
2: De Johan Cruijff Arena dus. Ze kan het zelf nog amper geloven.
13: Het is echt krankzinnig. En dan ben ik net 22 als ik daar sta. Ja, dat is echt ziek.
2: De fans begrijpen het wel.
14: Nou, als zij 4 keer Ziggo uit kan verkopen, dan denk ik ook wel dat ze 1 arena uit kan verkopen.
2: Ze krijgt in ieder geval de goedkeuring van Louis van Gaal.
15: Heel veel succes in de arena.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Roxy. De krant van morgen, Clemens Peters.
16: Het Parool kijkt niet op van de gebeurtenissen in Overasselt. De schietpartij vertoont volgens de krant alle kenmerken van een zogenoemde kamikaze. Daarbij proberen drugsmokkelaars een partij cocaïne koste wat kost te behoeden voor verlies. In de havens van Rotterdam en Antwerpen zien ze dat soort acties aan de lopende band.
17: De krant komt met een opsomming van de afgelopen 10 jaar. Vaak gruwelijke verhalen vol geweld door niet zelden jonge jongens. Wat opvalt is dat Jos Leidekkers, voorheen Bolle Jos, zich nadrukkelijk manifesteert. Wat ook opvalt is dat de meeste van dit soort acties mislukken.
16: Het is de armste deelstaat van Duitsland, Sachsen-Anhalt. Maar alle ogen zijn erop gericht, want zondag kan de extreemrechtse AfD daar veruit de grootste partij worden, met misschien wel 40% van de stemmen. De impopulaire CDU-SPD-regering houdt zijn hart vast, schrijft de Volkskrant in een analyse aan de vooravond van de verkiezingen.
17: We halen ons land terug, zegt AfD-lijsttrekker Ulrich Siegmund Stevast, tot groot enthousiasme van zijn aanhangers. Op de bijeenkomsten van AfD ruikt het naar bier en braadworst, maar ook naar wraakzucht. Het volk is nu aan de beurt. De normale mensen worden weer de baas. Niet de queers, de migranten, de groenen of de elites.
16: Politieke partijen roepen het al tientallen jaren, maar in de praktijk komt er niets van terecht. Een kleinere overheid. Het FD heeft onderzocht hoeveel ambtenaren er sinds 2010 bij zijn gekomen. 37%, tot een totaal van 157.000. En nog sterker steeg het aantal werknemers bij toezichthoudende instanties, zoals de Arbeidsinspectie of de Nederlandse Bank en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
17: Na de toeslagenaffaire was het idee dat allerlei uitvoeringsorganisaties hun dienstverlening aan het publiek moesten verbeteren. En daar kwam extra geld voor. De autoriteit persoonsgegevens groeide in totaal met 325%, de inspectie justitie en veiligheid met 154% en de AFM met bijna 75%.
16: Zondag zou prins Klaus 100 zijn geworden en het AD haalt herinneringen op aan de man van prinses Beatrix. Een intelligente, amabele man die gevangen zat in het strakke protocol, is de mening van velen. Journalist Brenda Gutrink was jarenlang koningshuisverslaggever.
17: Van prietpraat had Klaus gauw genoeg, zegt ze. Toen we tijdens een staatsbezoek bij een gerenoveerde kathedraal stonden, zei ik, om de stilte te verbreken, prachtig, vindt u niet? Zijn droge antwoord, van mij mogen ze hem opblazen.
18: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Stella Lefty, Boston. Vorige week nog was premier Jette optimistisch over de steun van de oppositie voor de komende begroting. Maar daarna volgde een chaotisch weekend, nachtelijk beraad en de ene na de andere gemiste deadline. Vandaag gaf Jette weer zijn wekelijkse persconferentie naar de ministerraad. En daar was ook Wilma Borgman bij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Hoe kijkt Jette zelf eigenlijk terug op hoe dat allemaal gegaan is?
1: Nou, het liefst helemaal niet, Koen. Hij kreeg er vanmiddag natuurlijk wel veel vragen over. Ook omdat hij op de persconferentie vorige week nog zo lovend was over hoe dat allemaal zou gaan, die onderhandelingen. Dat minister Heijnen van Financiën de ene tafel leidde, waar hij afspraken maakte met oppositiekamerleden, en de premier met de vicepremiers de andere tafel. Nou, dat was een gezamenlijk proces dat zo goed samenkwam, zei Jette vorige week nog. Nou, als je het afgelopen weekend hebt opgelet, dan leek het daar bepaald niet op. Toen werd inderdaad, je zei het al, de ene deadline na de andere gemist. En pas op het allerlaatste moment, op maandagmiddag, ging de deal die Heijnen had gesloten van tafel en was er ruimte voor een gezamenlijk akkoord. Hoe is dat nou allemaal gegaan? Nou, premier Jette had niet zoveel behoefte aan een openbare evaluatie. Hij hield het erop dat het proces bepaald niet de schoonheidsprijs verdiende. En op mijn vraag wat daar dan is misgegaan, zei hij dit.
2: Nou, wij hadden, en dat hebben we in juli en augustus gedaan, hebben we heel veel input opgehaald bij oppositiepartijen. Dat heeft ons goed aan het denken gezet. Leidt ook, zult u bij Prinsjesdag zien, tot een aantal voorstellen om de plannen van de coalitie aan te passen of aan te scherpen. En ik had graag ook vorige week de deadline die we in eerste instantie in gedachten hadden gehaald. Dan was het in iets meer rust gegaan.
1: Maar dat is nog niet het antwoord op de vraag wat er mis is gegaan. Waardoor het komt dat u die deadline niet heeft gehaald.
2: Nou ja, kijk, ook als je, dus juist als je heel veel ideeën ophaalt en daar zoveel mogelijk van probeert in te passen, ja, dat vroeg gewoon in de coalitie en in het kabinet meer afstemming onderling.
1: Dat wat meer afstemming onderling. U zei vorige week, toen ik u ernaar vroeg, naar die twee aparte onderhandelingstafels, dat het allemaal heel goed afgestemd was. Citaat, zei u, het komt allemaal zo goed bij elkaar samen en het was een gezamenlijk proces. Maar hoe valt het dan te rijmen met wat we vorig weekend hebben gezien?
2: Nou, dat al ook dat als dingen samenkomen van die.
1: Zo goed bij elkaar samen en het was een gezamenlijk proces. Maar hoe valt het dan te rijmen met wat we vorig weekend hebben gezien?
2: Nou, dat al ook dat als dingen samenkomen van die politieke input die we

0: Maar je moet ook zeker weten dat je dat de komende maanden met elkaar kan blijven doen. En dat kunnen we met de miljoenennota die we nu hebben afgesproken.
1: Ik luister goed naar u. Ik heb ook met oppositiekamerleden gesproken deze week. Als ik die twee dingen naast elkaar leg, klopt het dan dat minister Heijnen met JA21 en de SGP een eigen deal had gesloten? Dat die deal vervolgens niet door de rest van het kabinet gedragen kon worden?
0: Nee, de minister van Financiën heeft echt keihard gewerkt de afgelopen zomer.
1: Kan allebei waar zijn.
0: Minste vakantie gehad van iedereen. Om zoveel mogelijk op te halen met partijen ook allerlei varianten door te spreken, zodat we uiteindelijk als kabinet konden kijken wat kunnen we inpassen in die miljoenennota.
1: Maar is het dan misgegaan aan de kant van Eertmans en consorten? Want zij denken dat ze een deal hadden met de coalitie.
0: Nee, het is volgens mij, ik ga sowieso nooit de oppositie iets verwijten, maar ik ben er echt van overtuigd dat met de miljoenennota die we op Prinsjesdag zullen presenteren, dat heel veel oppositiepartijen veel zullen kunnen herkennen van de input die ze bij ons hebben aangedragen. En dan ga ik bij de APB en de minister van Financiën bij de AFB gaan we allebei heel hard ons best doen om die partijen ook voor die miljoenennota te laten stemmen.
1: Ik begrijp dat u het liefst vooruit wil kijken, maar toch nog wel even, want u heeft het de hele tijd over de oppositie. Eertmans zegt, ik voel me bedonderd, ik voel me niet serieus genomen, want we hadden een deal. Die moest Heijnen van tafel vegen.
0: Ik heb dat gelezen in de krant. Wij doen elke dag ons uiterste best om zoveel mogelijk die oppositie de hand te reiken. Zoals we dat ook al vanaf het debat over de regeringsverklaring met de Kamer hebben afgesproken. En dat blijven we ook de komende tijd doen.
1: U geeft steeds maar geen antwoord op mijn vraag. Want de minister van Financiën heeft dus onderhandeld zonder een mandaat. Eertmans zegt, nou ze hoeven bij mij niet meer aan te komen voorlopig. Hoe gaat u dat weer fixen?
0: Nou, maar ik ben het gewoon niet eens met de stelling die in uw vraag zit. De minister van Financiën heeft zijn werk gedaan door heel veel op te halen. Zodat wij uiteindelijk in de ministerraad niet alleen maar met onze eigen plannen en ideeën bezig waren, maar daar ook heel serieus in konden meewegen wat voor oppositiepartijen belangrijk is.
1: Maar toch zegt u, het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Wat verdient dan niet de schoonheidsprijs?
0: We waren graag iets eerder klaar geweest.
1: Dus alleen de hoeveelheid tijd die het heeft gekost?
0: Nou, kijk, wij willen. Ik denk dat mensen in Nederland ook van dit helemaal niks begrijpen. Die willen gewoon dat wij aan het werk zijn met inhoudelijke oplossingen. Wat het betekent voor de portemonnee. Komen er meer huizen bij de komende jaren? Waar gaat het extra geld naartoe? Ik heb het ook liever daarover op de persconferentie op vrijdag. Dan dat we voor de derde keer gaan evalueren hoeveel uur we in het ministerie van Financiën hebben gezeten.
1: Nou, dat gaat ook over de verwachtingen die mensen thuis hebben. Van wat er in Den Haag gebeurt. En die zien nu weer een kabinet. Dat het onderling zo oneens is dat het toch diep in de nacht vergaderd moet worden.
0: Ja, maar die uiteindelijk het met elkaar eens zijn geworden. En ervan overtuigd zijn dat we een miljoenennota presenteren aan het land. Die goed is voor Nederland.
1: Wat heeft u hiervan geleerd voor een volgende keer?
0: Dat het, als je de hand wil reiken en ook met anderen wil samenwerken, dat je daar veel partijen voor nodig hebt. En dat het dus niet alleen maar gaat over hoe pas je alle financiële wensen in de begroting. Dat je ook heel goed oog moet hebben voor de politieke weging.
1: En dat je misschien ook eerst intern een deal moet hebben voordat je naar buiten gaat?
0: Nee, kijk, als je. Maar goed, dat zullen we op Prinsjesdag bezien. Maar wij doen echt hele grote stappen in de richting van de Kamer. En dat vraagt ook gewoon even een hele goede weging. Daar schaam ik me niet voor dat we er even zorgvuldig de tijd voor hebben genomen.
1: Dank u.
2: Wilma, de premier heeft het steeds maar over de hand reiken aan de oppositie. En dat het kabinet de oppositie echt tegemoet gaat komen. Maar gaan we dat nog zien voordat het Prinsjesdag is?
1: Ja, je hoort vanuit het kabinet dat er allerlei contacten zijn achter de schermen. Dat ook Jette zelf met fractieleiders uit de Kamer praat en belt. Maar die fractieleiders zeggen op hun beurt dat ze van het kabinet niks horen. Dinsdag lekte er allerlei nieuws uit over dat akkoord in de coalitie. En toen waren de reacties uit de oppositie bepaald niet positief. Maar Jette zei ook vanmiddag weer op de persconferentie dat er echt ruimte is om gehoor te geven aan de wensen van de oppositie. Ook in financiële zin. De begroting is niet in steen gebeiteld volgens Jette. En ja, wat je ook nog ook moet bedenken, de oppositie heeft er belang bij om de prijs wat op te drijven. Hoe moeilijker de coalitie het heeft, hoe meer de oppositie binnenhaalt tenslotte. Eén ding is wel duidelijk, Koen, dat politieke debat op de dagen na Prinsjesdag, de algemene politieke beschouwingen, dat debat wordt deze keer heel spannend. Want daar moet dan blijken waar er meerderheden zitten voor dit kabinet.
2: Wilma Borgman, dank je wel. Nu zeker is dat dit jaar 9 Nederlanders besmet zijn geraakt met het West Nijl-virus, doet zorgminister Sophie Hermans een oproep.
3: Bescherm je goed tegen muggen. En ja, als je niet gestoken wordt, kan je ook niet besmet worden met dit virus.
2: Maar zijn muggen, antimuggenspray en een klamboe wel genoeg? Of

0: Moet er meer gebeuren? Dat bespreek ik met medisch entomoloog en specialist op het gebied van muggen en tropische infectieziekte Bart Knols. Dag meneer Knols, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het virus is niet nieuw, maar het is al een paar jaar niet meer vastgesteld in Nederland. Hoe kan het eigenlijk dat het weer is opgedoken?
1: Nou ja, het is niet nieuw. Kijk, we hadden de eerste gevallen in 2020. Dat waren toen 8. Heeft men heel intensief gaan monitoren. Zowel muggenpopulaties om te kijken of daar het virus in zat, als ook vogelpopulaties. Toen is het eigenlijk stil geweest. En tot 2022, toen werd er bij een blauwe reiger, werd er in Noord-Holland het virus vastgesteld. Mm-hmm. En dat virus dat bleek genetisch gezien heel nauw verwant aan het virus waarmee die 8 mensen in 2020 besmet waren. Dus eigenlijk was dat een indicatie dat het virus in die tussenliggende jaren toch gecirculeerd heeft.
0: En zich schuilgehouden heeft.
1: In de vogelpopulatie. Dus niet zijn er mensen geïnfecteerd. Daardoor leek het alsof alsof het virus niet meer aanwezig was. Daarna is eigenlijk met steeds toenemende mate is er in meerdere populaties muggen. Is het virus aangetoond. Daarna ook bij paarden. En daarna ook bij vogels meer. Eigenlijk tot dit jaar. Dit jaar is het dan groter geworden. In die zin dat we in eerste instantie in juli vonden we een zanglijster, een jonge zanglijster, en die had een infectie. Mm-hmm. En omdat het een jonge zanglijster was, net uit het nest, is die dus in Nederland geïnfecteerd geraakt. Daarna was het 17 augustus, toen werd bij die bloeddonor, iemand die niet op reis was geweest, bij bloeddonor, in dat bloed werd het virus aangetoond, hetgeen aangaf dat deze persoon niet gereisd had. En dus de infectie in Nederland heeft opgelopen. En daarop volgend hadden we dus helaas het eerste sterfgeval in Nederland, in de regio Utrecht. En dat allemaal bij elkaar opgeteld. We hadden ook meerdere paardeninfecties dit jaar. Dat bij elkaar opgeteld, ja, dat geeft nu toch wel de indicatie dat het virus meer verspreid is dan dat we oorspronkelijk gedacht hadden. Zeker ook vanwege het feit, u noemde al, we hebben nu 9 gevallen gehad. 4 van de 5 gevallen die 4 van de 5 mensen die besmet raken, die worden helemaal niet ziek van deze infectie. Dus dat betekent eigenlijk, als er 9 zijn die zich gemeld hebben die wel ziek zijn geworden, zijn er dus vele tientallen mensen in Nederland die waarschijnlijk al geïnfecteerd zijn geweest met het virus. Dus het is er nu. En de kans om dit virus nu weg te krijgen is heel klein. Omdat dit virus heeft een reservoir in de natuur. Het zit dus in de vogels.
0: En de vraag is, hoe gevaarlijk is dit virus?
1: Nou ja, u zei al 9 gevallen. Ik heb ook gelezen dat er een vrouw was van 39... die een hersenvliesontsteking eraan heeft overgehouden. Dat is niet heel normaal. Normaal zien we meestal bij oudere mensen, mensen zeg maar van boven de 50, maar ja, dat is al 41% van de Nederlandse bevolking tegenwoordig. Die lopen een hoger risico. En dan met name mensen die een verminderd goed werkend immuunsysteem hebben of een of andere onderliggende aandoening. Dat zijn de echte risicogroepen. Dus in mijn optiek wat er moet gebeuren is dat je moet proberen te traceren waar deze 9 mensen een infectie hebben opgelopen. Waar waren die op het moment dat ze besmet zijn geraakt? En daar zul je op die plekken moet je heel intensief zowel de muggenpopulatie als de lokale vogelpopulatie gaan monitoren.
0: Wat zijn de symptomen van deze ziekte?
1: De symptomen die zijn eigenlijk griepachtig. Een heftige griep. Maar zoals ik al zei, dat is maar 1 op de 5. En dan van die 1 op de 5 zijn er dan maar een heel klein aantal die een progressie hebben naar een neuroinvasieve aandoening, dus een hersenvliesontsteking of een hersenontsteking, verlammingsverschijnselen en dus af en toe ook de dood.
0: En de meeste mensen merken het dus helemaal niet?
1: De meeste mensen die zullen zich een beetje lamlendig voelen voor een paar dagen en dan kan hun eigen immuunsysteem die infectie gewoon verwerken.
0: Het is niet overdraagbaar van mens op mens?
1: Nee, gelukkig niet. Dit is geen corona. Maar ja, goed, als er op een gegeven moment heel veel muggen rondvliegen in de buurt van een seniorencomplex of een verpleeghuis of een ziekenhuis, ja, dan moet je wel gaan uitkijken, want het is er nu.
0: Ja. U zegt al van bij sommige mensen zijn er nauwelijks klachten. Hoe breng je dan in kaart hoe het virus zich aan het verspreiden is?
1: Moeilijk. Dat kun je dus eigenlijk alleen maar doen aan de hand van mensen die een melding, die zich melden bij een huisarts met vermeende verschijnselen die lijken op een West Nijl aandoening. En dit is een ziekte die moet de huisarts melden. Dus aan de hand daarvan, als mensen zich inderdaad niet goed voelen en ze gaan naar een huisarts, moeten die huisartsen denken van hey, zou dit eventueel een West Nijl infectie kunnen zijn. En zo kun je ook weer gaan traceren waar het virus zich ophoudt.
0: Hoe pakken andere landen dit aan?
1: Ja, goede vraag. Als ik kijk naar de Verenigde Staten. Het virus is daar in 1999 binnengekomen in New York. 5 jaar later zat het in Los Angeles. En waren alle 50 staten van de VS besmet met West Nile. De manier waarop de Amerikanen het hebben aangepakt. Is die hebben hun muggenbestrijding op county niveau. Dus op gemeentelijk niveau. Uitstekend georganiseerd. Daar zijn alle middelen aanwezig die men nodig heeft. Om die muggen heel goed te kunnen bestrijden. En dat is iets wat wij in Nederland nog niet op orde hebben.
0: Ja, en hoe zou die Nederlandse aanpak eruit moeten zien?
1: Nou ja, in mijn optiek zul je nu, om deze situatie acuut het hoofd te kunnen bieden, zou je die bestrijding heel goed ter hand moeten nemen op de plekken waarvan je weet dat er transmissie gaande is. Ik heb wel eens gepleit om daar het leger voor in te zetten.
0: Het leger?
1: En dat klinkt heel raar.
0: Dat met een kanon op muggen gaat schieten?
1: Nou, niet helemaal. Maar het is heel normaal, bijvoorbeeld in Midden- en Zuid-Amerika, dat op het moment dat er een uitbraak is van een ziekte die door muggen wordt overgedragen, dat dan het leger wordt ingeschakeld om van huis naar huis te gaan en broedplaatsen op te ruimen om zo het reservoir, het muggenreservoir, zo ver mogelijk terug te dringen. En dat zou iets zijn. Kijk, in Nederland vinden we het heel normaal als we mogelijk een overstroming hebben ergens, dat de militairen met zandzakken gaan slepen.
0: Ja.
1: Je zou dit op precies dezelfde manier kunnen doen. Dus mevrouw Hermans, leg het niet alleen maar bij de burger, maar neem zelf ook verantwoordelijkheid. Neem contact op met minister Jesselgus, alle twee VVD. Dat moet makkelijk zijn. En ga vragen om haar hulp voor militairen om in gebieden waarvan je weet dat er daar lokaal het virus circuleert, om die muggenpopulatie zo ver mogelijk terug te dringen. En dat is belangrijk, omdat namelijk de muggen die in winterslaap gaan over een maand, anderhalve maand, daar kan het virus in overleven. Dus dat zijn de muggen die in volgend voorjaar weer de transmissie op gang kunnen brengen van deze ziekte. En die wil je dus zo ver mogelijk terugdringen voor de winter.
0: En hoe pakt dat leger dan die muggen aan?
1: Die gaan dus van huis naar huis en die gaan dus in jouw tuin op zoek naar stilstaand water en daar die muggen bestrijden door dat water te verwijderen. Dan wel het water te behandelen als het niet verwijderd kan worden met een middel, daar hebben we goede biologische middelen voor, om die muggenlarven te doden.
0: Maar dan moeten ze even niet opgehouden worden door de Russen, zullen we maar zeggen.
1: Nee, maar zover is het nog niet.
0: Nee. Wat kunnen we zelf doen tegen die muggen?
1: Zelf 4 dingen. Er zijn 4 dingen die we kunnen doen. 1 is om inderdaad, zoals ik zeg wat die militairen zouden kunnen doen, is om in de buurt van het huis, de omgeving van het huis, alle stilstaand water zo goed mogelijk op te ruimen. Dan wel minimaal 1 keer per week te verversen. Want dan hou je dus de ontwikkeling van de larven tegen in dat water. Dat is 1. 2 is verandering aan het huis zelf. Dus plaats een goede hor in het slaapkamerraam. Een hor voor de deur naar het terras. Om te zorgen dat muggen 's avonds niet binnen kunnen komen. 3, drapeer een goede klamboe over je bed. Als je dan toch nog muggen in de slaapkamer hebt, dan lig je lekker in een kooitje en kun je absoluut niet meer gebeten worden. En dan voor dat moment dat je 's avonds buiten zit, voordat je naar bed gaat, smeren. Smeren met een 15%, een 20% DEET-formulering. Meer hoeft het ook echt niet te zijn. Het hoeft geen jungle oil te zijn. Want met die 15% heb je makkelijk 4 tot 6 uur bescherming voordat je naar bed gaat rond middernacht.
0: En dan kunnen we ons goed weren.
1: En zorgen dat je alle onbedekte delen van het lichaam goed insmeert.
0: Bart Knols, medisch entomoloog, dank u wel voor uw heldere uitleg.

0: De steen van Bram Vermeulen. Het is vandaag precies 22 jaar geleden dat hij overleed. Op het filmfestival in Venetië is gisteren de Nederlandse film El Baraneya in première gegaan. Het is het speelfilmdebuut van de Nederlands-Egyptische regisseur Eshken El Hams. De film gaat over het Egyptische dorp waar familie van haar vader woont. En veel van die familieleden kregen een rol in deze film. Goedenavond, Eshken.
1: Hoi, hallo.
0: Gisteren was de première. Jij bent nu nog in Venetië. Ja, een speelfilmdebuut en dan meteen een première op dit wereldberoemde festival. Hoe heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen?
1: Ja, jongens, ik ben helemaal overwhelmed.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben ook heel moe, want het was ook echt een hele hectische dag. En hoe we het voor elkaar hebben gekregen, het is zeg maar, het korte verhaal is dat het zo simpel is als dat je je film instuurt en dat ze hem dan selecteren of niet.
0: Ja.
1: Maar goed, het langere verhaal is natuurlijk dat, ja, dat je een film maakt en dat je heel erg je best doet. En dat die hopelijk zo goed mogelijk wordt. Maar het is heel bijzonder, want het is gewoon, het is, ja, met, zeker met een wat kleinere, intiemere arthouse film is het zo belangrijk om een wat groter publiek te bereiken op een bepaalde manier. En dat, ja, zo'n festival helpt daar zo erg bij. Dus dat is voor mij, zeker als beginnend en debuterend maker, gewoon echt een droom. Dat kan ik niet anders zeggen.
0: Je hebt hem gedraaid in het Egyptische dorp El Baraneya. Waarom wilde je daar een film maken?
1: Nou, wij zijn, kijk, dus ik ben half Egyptisch, maar mijn directe familie komt uit Cairo. Dus mijn vader is geboren in Cairo. Hij is dan, toen hij 22 was, naar Nederland verhuisd. Dus wij zijn altijd heel veel in Egypte geweest, maar altijd in de stad. Ik kende het dorp wel, zoals mijn vader dat noemde, uit zijn verhalen van kind zijn. Want mijn oma is daar geboren, dus hij is daar als kind wel veel geweest, maar niet opgegroeid. En dat waren altijd een beetje mythische verhalen over een dorp met zandwegen en leme huizen. En voor ons bleef dat heel lang een soort mythisch verhaal. Totdat we zo 4 jaar geleden voor het eerst eigenlijk daar naartoe gingen. En dus een heel groot deel van onze, ja, eigenlijk extended family, zeg maar, ontmoeten. Die dus dezelfde achternaam dragen, maar die niet direct de familie van ons is. Mm-hmm. Zeg maar, het zaadje werd wel echt geplant op het moment dat ik daar voor het eerst kwam. Omdat ik dus een soort collectieve manier van leven zag van allemaal gezinnen in één huis, in één woonkamer, die eigenlijk gewoon de hele dag met elkaar spenderen, dag in dag uit, in een paar slaapkamers verspreid door het huis, zeg maar, slapen. Maar eigenlijk kon ik ook niet, ik kon ook niet ontcijferen wiens kind van wie was. Dus ik kon ook niet, weet je, iedereen zorgt voor iedereen. Van de oudste oma tot het jongste kind, zeg maar, woont iedereen bij elkaar in huis. En dat was eigenlijk het eerste, ja, het eerste zaadje wat geplant werd. Omdat ik voelde van, oh ja, wat grappig dat ik zo geconfronteerd werd met het feit dat we gewoon met z'n allen in een woonkamer gingen zitten. En tijd met elkaar gingen spenderen.
0: Wat vonden ze van jouw idee om een film te maken?
1: Nou, dat is ook een periode geweest van, nou ja, verspreid over maanden, dat ik eigenlijk met mijn vader best wel vaak heen en weer ben gegaan om gesprekken daarover te voeren. Met hun, omdat ik, nou ja, dus vrij snel het idee had om wel iets in het dorp te doen en iets met familie, maar dat het ook nog vrij abstract was. En we zijn eigenlijk steeds verder gegaan van een gesprekje over, goh, wat zouden jullie daarvan vinden, naar het echte idee van, en wat als jullie dan ook jullie zelf zouden spelen en we echt in deze woonkamer zouden gaan filmen. Dat vonden ze eerst wel heel spannend, maar er lag ook wel een soort vertrouwen onder direct, waarin ze zeiden, als jij denkt dat dat een goed idee is, dan kunnen we dat wel doen.
0: Maar familie regisseren, dat is toch niet zo eenvoudig, denk ik, hè? Had je een strak script wat je wilde volgen?
1: Ik had een script en vervolgens ben ik met dat script eigenlijk, zij hebben nooit een script gelezen, dus ik heb hun nooit iets laten lezen. Ik heb hun altijd aan de hand genomen in, ja, eigenlijk vertellen waar het verhaal over gaat, wat de thema's zijn en wie precies speelt.
0: Ja,
1: en
0: wat zei je dan tegen ze in kort bestek?
1: Nou, ik heb altijd gezegd, ik wil een portret maken van jullie leven.
0: Ja.
1: En ik heb daar bepaalde elementen bij gehaald om dat te dramatiseren voor het maken van de film, zeg maar. Dus ik heb ze altijd meegenomen in Het wordt altijd een portret van hoe jullie leven en een pleidooi voor hoe jullie leven. Maar ik zet bepaalde dingen onder druk. Dus wat als, weet je wel, hier iemand zou komen die zou zeggen, goh, ik wil jullie land kopen. Weet je wel, dat soort elementen, die hebben we eigenlijk in het script erbij toegevoegd. Bedacht. En die, ja, en die heb ik eigenlijk altijd met hun ook. Ja, we zijn eigenlijk gaan repeteren vanuit die scènes die we in het script hadden. Ja. En zo hebben we eigenlijk langzaamaan het hele script gerepeteerd. Waardoor zij altijd hun eigen dialogen, zeg maar, zijn gaan bouwen binnen in die repetities. Maar wel binnen de kaders van de scènes die ik heb bedacht. Dus we hebben een hele, ja, hele weerwar eigenlijk aan werkwijzes gevolgd.
0: Dus ze spelen zichzelf zoals jij vindt dat ze zichzelf moeten spelen.
1: Klopt. Ja, binnen mijn kader spelen zij zichzelf. Ja.
0: En wat wilde je laten zien van dat dorp? De onderlinge saamhorigheid? Waar ging het je om?
1: Zeker om de onderlinge saamhorigheid. Het gaat eigenlijk voor mij breder over ook wel het idee van traditie versus kapitalisme in de grotere zin. Dat ik ook wel heel erg het gevoel heb, zeker dus de eerste paar keer dat ik daar kwam, had ik heel erg het gevoel van, dit is toch wel echt hoe het ooit bedacht is. Dat we met z'n allen en al die generaties in één huis blijven wonen. En dat we voor elkaar blijven zorgen. En dat we elkaars kinderen helpen opvoeden. En ik voelde me daardoor eigenlijk ook als ouder zijnde minder alleen. En minder soort aangewezen op dat individualistische idee dat je met een kerngezin achter gesloten deuren het maar uit moet zoeken. Dus ik vond daar heel veel troost. En tegelijkertijd, naarmate ik daar vaker kwam, merkte ik ook dat die eerste blik ook ergens een geromantiseerde blik is op dat geheel. Omdat dat collectief is natuurlijk prachtig. Er zitten heel veel normen en waarden in die ik heel erg mis in Amsterdam. Maar er zijn natuurlijk ook keerzijdes. En er zijn ook gewoon een aantal gezinnen in één woonkamer die het met elkaar moeten gaan doen. En ja, een telefoon die een dorp binnenkomt.
0: Je ziet ook de armoede. Je ziet ook dat sommige vrouwen dromen van een bestaan elders.
1: Ja, zeker. Ja, en dat is ook iets. Ik wilde ook wel echt eer doen aan dat grijze gebied in de film. Omdat ik dus, ja, me heel bewust was van het feit dat ik wel dat heel romantisch kon gaan neerzetten, maar dat dat ook wel een blik was vanuit iemand die vervolgens weer de koffer pakt en vertrekt. Ja. En dan weer vertrekt naar een plek waar in principe alle vrijheid is die er waar te bedenken is.
0: Je vertelde eerder dat het voor jou af en toe ook een emotionele onderneming was.
1: Sorry, wat zei je?
0: Je vertelde eerder dat het voor jou af en toe ook een emotionele onderneming was, die film.
1: Zeker, ja, nee, absoluut. Zeker omdat het überhaupt het feit om iets te draaien in Egypte was voor mij al een emotioneel iets. Omdat ik gewoon daar zoveel herinneringen heb als kind. Me daar zo thuis voel, maar ook zo niet thuis voel op een bepaalde manier. Dus dat was al iets heel groots voor mij om te doen. Maar ook gewoon het feit dat je je heel verantwoordelijk voelt voor je familie, terwijl je eigenlijk ook dus degene bent die dingen van hun vraagt die ze misschien soms wel even niet willen doen of die soms grenzen overgaan. Ja. En daar, ja.
0: Hebben ze je film al gezien, je familieleden?
1: Nog niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dus
1: gaan dat zeer binnenkort doen.
0: Ja. En hoe waren de reacties gisteren eigenlijk bij de première?
1: Ja, de reacties waren heel goed. Ze vonden hem mooi. De mensen die ik heb gesproken vonden hem mooi. En gelukkig de recensies die eruit zijn gerold zijn tot nu toe heel lovend. Dus daar ben ik ook heel blij mee.
0: Hey, en wanneer kunnen we de film zien in Nederland?
1: Ja, dat mag ik nog niet helemaal verklappen. Maar het zal ergens in het voorjaar worden.
0: Nou, we houden het in de gaten. Eskin Elhams, dank je wel. En jouw film El Baranaya gaan we dus ergens in het voorjaar zien. Dank je.
1: Yes, dank je wel.

0: Mooi like, we will never be the same. Renesse was ooit dé plek waar jongeren hun eerste vakantie zonder ouders beleefden. Maar de meeste tieners hebben de Zeeuwse badplaats ingeruild voor feestbestemming in het buitenland. Morgenavond wordt daarom het laatste grote feest gegeven voordat discotheek Pinky en feestcafé De Zoom hun deuren sluiten. En daarmee gaat ook het boek van Renesse als uitgaansoord definitief dicht. Een einde van een tijdperk. En daar ga ik over praten met Bertie Steur. Naast Boerin ook DJ, die heel wat nachten heeft gedraaid in Renesse. En Jeroen Gielen, eigenaar van de clubs die morgen sluiten. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond.
0: Bertie, jij bent daar opgegroeid. Wat zijn jouw eerste herinneringen aan stappen in Renesse?
2: Ja, mijn eerste herinneringen aan stappen in Renesse zijn dat ik met mijn vriendinnen naar het Roefke ging. En dat we daar eigenlijk de hele avond een beetje rondhingen. En dan op een gegeven moment gingen we nog wel eens even ergens anders kijken, bij Trinity. Niet naar Pinkies, want daar werd R&B gedraaid. Daar hielden we niet zo van. En dan gingen we nog even bij de Stulp kijken. En dan eindigde het toch weer bij het Roefke.
0: En het fenomeen de kotskip speelde toch ook een rol?
2: De kotskip, ja, van de snackcorner. Als iedereen dan helemaal lila Lazarus was en dan ging je nog even naar het snackcorner voor een kotskip en dan gooide je alles eruit en dan was een soort cleansing.
0: Ah ja. Jeroen, 25 jaar geleden ging jij werken in Renesse. Nu ben je eigenaar van de laatste twee feesttenten. Wat voor plek was Renesse toen voor jou?
1: Je bent jong en je gaat voor het eerst stappen. Mm-hmm. En met het stappen leer je eigenlijk je vrienden kennen, de mensen om je heen kennen. En alle soorten muziek kon je hier tot je nemen.
0: En was dat een uitbundig uitgaansleven?
1: Ja, dat was een mooi uitbundig uitgaansleven. Toen kon alles nog. En er waren natuurlijk zoveel mensen hier dat je kon alles meemaken. En het maakte ook niet uit, alles was niet te gek. Praat over de kotskip. De meeuwen waren de volgende dag het beste erbij.
0: Ah ja. Maar er was natuurlijk ook gaandeweg de jaren ook overlast. Hè? Met jongeren die zich wel erg uitbundig lieten gaan.
1: Ja, maar ja, wat is overlast? Hè? Het is, voor de een is het overlast en voor de ander is het plezier. Ja. Zolang er niks gesloopt wordt, dan vind ik het nog geen overlast.
0: En
1: geluid
0: en
1: rumoer, dat gebeurt altijd. Maar ja, in welke plaats? Vroeger en nu gebeurt het niet. Ik denk dat overal wel zo binnen en buitenland hetzelfde. Ja.
0: Bertie, jij zei dat jij niet graag naar Pinky ging omdat de muziekkeuze je daar niet aanstond. Nee. Maar later ben je daar zelf gaan draaien.
2: Ja, klopt. Ja, bijzonder hè? Nee, ik was de reserve DJ van het Roefke. En,
0: dat is een ander café of een andere discotheek.
2: Dat is een andere discotheek. Ja. En op een gegeven moment was dat was van dezelfde eigenaar als Pinky. En op een gegeven moment vond de DJ van Pinky, die vond 7 dagen in de week erg pittig. Dus die wou eigenlijk terug naar 2. En toen kwam de vraag bij mij of ik dat zag zitten. En ik dacht, het is niet helemaal mijn muziek. Maar dat kan ik misschien wel een beetje doorheen gooien. En het leek me op zich wel grappig. Dus toen ben ik in Pinky gaan draaien.
0: En wat staat je bij van die avonden?
2: Wat staan we bij van die avonden? Ja, het was top 40 R&B en hip-hop. Dus best wel veel dames. En dan natuurlijk ook jongens daaromheen. En het was gewoon heel gezellig. Het was ook heel gezellig met het personeel onderling.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, het was gewoon heel gezellig. Ja. Het was soms dan kwamen er ook wel types binnen. Daar had je het dan achteraf met z'n allen over. En je kon ook, het was wel een beetje een ranzige tent, maar daar konden we ook met z'n allen heel hard om lachen. Ja, het was gewoon, de sfeer onderling was heel goed. Ja.
0: Jeroen, in Renesse wonen ongeveer 1500 mensen. Maar in de zomer waren het wel ietsje meer.
1: Ja, ik denk als je de Pinksteren gaat kijken, dan waren het er wel 15.000.
0: Echt waar?
1: En dan praat je over een weekend. Dus dat was elke avond, als je naar de ene kroeg wil, naar de andere discotheek, dan kon je niet kiezen. Je liep in de massa mee en je werd vanzelf naar voren geschoven.
0: Je werd meegevoerd door de stroom.
1: Ja, je werd meegevoerd. Het was een soort slow motion van zaak naar zaak. Ja.
0: En, was dat het hoogtepunt van het jaar op uitgaansgebied, Pinksteren?
1: Pinksteren was wel de crème de la crème van het jaar. Voor de ondernemers ook, als je die misliep, doordat het heel slecht weer was, dan was dat altijd wel een aderlating. Ja. Maar Pinksteren was wel het mooiste feest wat er was. En vooral ook voor de Duitse jeugd die hierheen kwam.
0: En hoe was dat voor de inwoners van Renesse, voor die 1500 mensen?
1: Ik denk dat die 1500 mensen, die zijn hier natuurlijk ooit eigenaar geweest of hebben hier gewerkt of hun kinderen hebben hier gewerkt. En ik denk dat Renesse daar groot door geworden is.
0: Dat was hun brood. Ja. En de vraag is natuurlijk waarom al die mensen naar Renesse gingen. Waarom was het zo populair?
1: Ik denk dat dat het Salau van Nederland was.
0: Ja?
1: En je ging hierheen. Ik zeg altijd maar, vanaf de helft van het land komen ze deze kant op en de andere helft gaat naar Terschelling. En Renesse was dé badplaats. En vooral voor Duitsers, daar hebben ze geen kust. Dus ze komen dan deze kant op.
0: Op een gegeven moment begon die populariteit te tanen, werd het steeds minder. Wanneer begon je dat te merken?
1: Dat is begonnen met de alcoholleeftijd.
0: Ja?
1: Van 16 naar 18 jaar heeft, denk ik, voor Renesse sowieso de helft laten verminderen en zaken laten verdwijnen. Omdat er gewoon een stuk minder jeugd komt. Want in het buitenland, gaan we de grens over naar België, dan mag alles. En hier mocht niks. En dat heeft de kentering in gang gezet.
0: Je zegt dat ook met enige spijt in je stem.
1: Ik vind zelf persoonlijk niet als eigenaar, maar als persoon vind ik dat je gewoon vanaf 16 jaar gewoon een biertje moet kunnen doen. En een wijntje. En de zwak alcoholische dranken waren dan toegestaan. En nu is het in één keer van je mag niks. En op je 18e mag je wel. Nou ja, we kennen de jeugd. Die houdt zich daar toch niet aan. En 9 van de 10 ouders laten hun kinderen toch thuis een drankje doen. Of bij vrienden of wat dan ook. Dat is toch niet tegen te houden.
0: En de jeugd is naar andere plekken getrokken.
1: Is het niet in het schuurtje of in de kamer als de ouders weg zijn of in een grote boerenschuur met z'n allen bij elkaar. Ja, dat is er sowieso. En ze gaan naar het buitenland, want daar mag het wel.
0: Bertie, 20 jaar geleden was je actief in de lokale politiek van Renesse. Ja. Ging het toen ook al over de toekomst van Renesse en of de gemeente altijd jongeren zou blijven trekken?
2: Nee. Nee, dat was op dat moment niet echt een issue. En ik moet zeggen, we hadden op een gegeven moment een burgemeester en die vond Pinksteren heel spannend.
0: Oh ja?
2: En die heeft toen eigenlijk in een paar jaar tijd heeft die Pinksteren wel een behoorlijk wat tandjes teruggeschroefd, zeg maar.
0: Wat deed hij dan?
2: Ja, die maakte er eigenlijk zoveel regels op dat, dat Pinksteren gewoon kleiner werd, het hele feest.
0: Maar daar had hij misschien ook wel redenen voor.
2: Nou ja, hij zag hoeveel mensen hier rondliepen en dat was altijd goed gegaan. Maar
0: de openbare orde kwam misschien in gevaar, vond hij?
2: Hij vond het spannend, want als er iets zou gebeuren, dan zou het ook gelijk groot zijn.
0: Dus? Wat deed hij?
2: Dus, hij heeft gewoon een hoop regels ingesteld, waardoor het Pinksterfeest een stuk minder werd.
0: Ja. Jeroen, morgen is dus het laatste grote feest. Gaat dat ook gepaard met weemoed? Voor jou?
1: Die verandering is natuurlijk ingezet. Corona heeft eigenlijk het laatste zetje gegeven, waardoor het stap wat normaal was, is gewoon veranderd. En je moet op een gegeven moment meegaan. Ik heb op een gegeven moment een kans gekregen om een eetcafé te openen hier op het dorp. Mm-hmm. Over te nemen. En daar zie je gewoon echt een verandering in.
0: Wat dat wordt jouw toekomst ook?
1: Dat wordt mijn toekomst, ja.
0: Ja.
1: En tuurlijk, vraag je diep in je hart, zou ik nog liever 7 dagen in de week de zomer pinkies mogen draaien. Maar ik denk dat het voor mijn nachtrust ook wel een stuk beter is.
0: Ja?
1: Ja, en de spanning, weet je, het is nu echt, er is gewoon geen volk meer om gewoon rendabel te kunnen ondernemen. En dan moet je gewoon stappen nemen. En als dan de stap is met stoppen, dan is het zo. Maar we kunnen nu nog wel een heel mooi eindfeest geven.
0: Heb je al een beetje bedacht met welk nummer je morgen de avond gaat beëindigen?
1: ja, dat heb ik zeker. Dat is Nobody Said It Was Easy. Dat is van een hele goede vriend van mij die helaas is overleden bijna 2 jaar geleden. En die draaien we sinds dat hij is overleden, draaien we dat nummer. En daarmee zullen we ook zeker gaan sluiten.
0: En jij, Bertie, wat ga jij draaien?
2: Ik ga Pinky liedjes draaien van rond 2000 toen ik daar draaide. Dus dat wordt R&B en top 40. Ja. En wat house van die tijd, club.
0: En Basje en Adriaan toch ook altijd aan het einde?
1: Ja, die gaat zeker. Dat is dag vriendjes, dag vriendinnetjes.
0: En dat is ook zoals jullie de deur dicht gaan doen morgen.
1: Ja, zo doen we het elke avond eigenlijk. En nu helemaal.
0: Ik wens jullie een mooie avond morgen in Renesse. Bertie Steur en Jeroen Gielen.
1: Dank je wel.
0: En dit was het Oog voor vanavond. Straks in Nooit meer slapen praat Ellen Dekwits met kunsthistoricus en museumdirecteur Suzanne Swarts. En morgen is er weer een oog dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
3: Long live Europe and thank you very much.
1: So, let's get to work.
4: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
5: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
4: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
5: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
4: Luisteren dus.
1: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
7: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
10: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
11: Onaf, denk ik.
10: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
11: Nou, daar ben ik toch af.
10: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
1: NPO Radio 1.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: We zijn net gestart met de vloer te vlechten van de nieuwe Lammerschans tunnel.
1: Dit is een fietstunnel?
0: Ja, dit wordt een fietstunnel.
1: Wat breed.
0: Ja.
2: In de serie De Rijnlandroute volgen we de vorderingen bij het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland.
0: Deze tunnel gaat wel 10 meter breed worden. Wat voor fietsers en voetgangers veel meer ruimte geeft. En daarin zit er ook nog een klein stukje groen verwerkt. Dat het ook nog een stuk aantrekkelijker is voor de omgeving.
2: De Rijnlandroute, aflevering 23. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof.